0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer hoor je dan Flitsmeister met in totaal nog 10 snelheidscontroles. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste keer vinden we de A6 richting Emmeloord bij Lelystad 83.6. Dan de A7 richting Bolsward bij Witmarsum 107.9. De A10 dan vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.2. De A15 richting Rotterdam bij Rotterdam zelf 53.6. En op de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek staan ze ook te controleren op je snelheid bij 50.0. Dan nog een keer de A16 richting Dordrecht vanaf Breda bij Dordrecht zelf 42.4. Dan de A17 de Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. De A28 dan Meppel-Zwolle bij Zwolle 99.5. Dan de A30 vanaf Barneveld richting Ede bij het mooie Lunteren 16.3. En de laatste nu op de A35 vanaf Enschede richting Hengelo bij Enschede. Opgepast daarbij 69.8. Veilige reis.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
2: Zometeen nieuwe muziek van Ronnie Flex en Frenna. Ook de dance mix komt eraan van Robin Schulz. En hier

0: Sommige, je hoorde Dark Before the Dawn. Komen natuurlijk uit Den Haag. En deze hele week kun je nog kans maken op tickets voor een andere band uit Den Haag. Ze hebben ooit een liedje opgenomen, dat is het Sauselied. Dat klinkt ongeveer zo. Hij heeft hem ooit een keer live tijdens een a cappella, live tijdens een optreden gedaan. Dat klinkt ongeveer zo.
1: Hey! 15 frikandellen op een witte schaal. Een heel klein bakje mayo en de kippen allemaal.

Heb je al enig idee wie deze band is? Welke band het is en vooral wie kans kan maken op de tickets hoor je zo meteen. Ook Ronnie Flex en Frenna komen eraan. En eerst Lady Gaga.

0: Peter van Inderleer, Ronnie Flex en Fredda bij 538. Je hoorde Populair. En over Populair gesproken, het is denk ik wel, of tenminste denk ik, ik weet zeker, dit is in mijn ogen de allerbeste band in Nederland.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Natuurlijk heb ik het over Direct. Ik heb ze inmiddels al een paar keren live mogen zien. Sterker nog, mijn fascinatie voor Direct gaat zelfs zo ver dat ze afgelopen keer tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei stonden ze in Zwolle op te treden. Ik woon inmiddels in Amersfoort en ik ben speciaal naar Bevrijdingsfestival Zwolle gereden om daar Direct te zien. Om na het uur weer naar huis te gaan. Ik vind het de allerbeste band van Nederland en ik hoop dat je die fascinatie met me deelt. Zo niet, ga het een keer met eigen ogen zien, dan kun je het zien. Want op de band zijn ze goed, maar in het echt zijn ze nog vele malen beter. En je kunt het dus met eigen ogen bekijken, vrijdag 13 november in Ahoy. Dan staan ze namelijk daar een paar shows te geven. Een paar maar. Maar jij kunt kans maken op tickets voor de 13e. Hoor je deze week nog de oproep? Dat betekent vandaag of morgen, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En geloof me, dat wil je, want dan ben je erbij. 13 november in Ahoy tijdens Direct. Zodra je dus de oproep hoort, bellen met de studio 0909-30538. Dit is de script. Wow.

Het is de Dance Mercedes Week van Roman Schulz. Je hoorde Take It Slow. En wat je misschien niet van mij weet is dat ik regelmatig het leuk vind om naar minimal techno te luisteren. En deze platen doen me denken aan een van die platen, maar ik kan er niet erachter komen welke het is. Dus ik beloof je bij deze, morgen ben ik erachter gekomen welke die is. En ik weet je zeker, als je deze plaat leuk vindt, vind je die al helemaal fantastisch. Je hoorde de Dance Mash van Roman Schulz, dus bij 538. En dit is Crowded House.

0: Heights.
1: 6 uur lopen, 538, je hoorde What You Say. Hey, ben jij een beetje onhandig? Ik ben het behoorlijk, kan ik je vertellen. Ik had laatst ging ik boodschappen doen. Toen had ik mijn handen vol en ik zat een beetje in gedachten. En toen ben ik vol met het krat met boodschappen over zijn anti-kraakpaaltje heen geflikkerd bij de supermarkt. Oh joh, dan zit je er daar echt heel snel, heel vluchtig je appels bij elkaar te pakken. Je aardappels, weet je wel. En dan zit je nog een beetje om je heen te kijken in de hoop dat niemand het heeft gezien. Jason Derulo, die je net op 538 hoorde, kan er ook over meepraten. Hij heeft ooit een keer zijn tour moeten cancelen omdat hij zijn arm had gebroken. En dan kun je denken, joh, weet je, ja, dat kan gebeuren, hè. Maar hoe heeft hij dat nou voor elkaar gekregen? Hij heeft niet gevochten met een leeuw, ook geen ander spannend verhaal. Het is echt waar, hij heeft zijn boxershort uitgetrokken. Toen is hij blijven hangen met zijn voeten in zijn boxershort. Zit je er daar echt heel snel, heel vluchtig, je appels bij elkaar te pakken, je aardappels, weet je wel. En dan zit je nog een beetje om je heen te kijken in de hoop dat niemand het heeft gezien. Jason Derulo, die je net op 538 hoorde, kan er ook over meepraten. Hij heeft ooit een keer zijn tour moeten cancelen omdat hij zijn arm had gebroken. En dan kun je denken, joh, weet je, ja, dat kan gebeuren, hè. Maar hoe heeft hij dat nou voor elkaar gekregen? Hij heeft niet gevolgd.

jouw hits, jouw 538 met zomerse muziek van Jealous Blue. Je hoorde Edge of Desire, nu het regenachtige weer er toch echt aan zit te komen. Alleen maar op de radio dan nog een beetje vitamine D. Onderweg voor je Martin Garrix, U2 en eerst Bluff. Dit is Aan de Kust.

0: jouw hits hoor je op 538.
1: Martin Garrix en U2, Fireflies.
0: Jouw hits, jouw 538.

woensdag van Martin Garrix van 538 samen met de U2. Je hoorde Fireflies. En zo meteen aan 3 hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere nieuwe muziek van Flair voor je voorbij komen. Ook Bruno Mars en Kensington komen eraan. Dus dat gaat helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow, waarin ze vandaag in een minuut lang iPads gaan weggeven. Hoor de oproep, bel dan met de studio 0909 3005.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
2: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
2: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
4: Goedemorgen, het is donderdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Hanson.

Shakira en Burna Boy, Die Die bij 15 jaar. Goedemorgen. Oh, donderdagochtend, over de helft van de week. Even na 5 uur op weg naar een dag die zomers warm wordt. Temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 30 graden in de loop van de avond. Trekken er wel wat buien vanuit het zuiden over het land. Daar kan ook wat onweer tussen zitten. Dus je bent voorbereid. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo vertelde Florentien over een probleem dat ze heeft. En dat heeft iets te maken met haar huwelijk. Dat lijkt namelijk een beetje in de soep te lopen. Een organisatorisch probleem. Goeie nieuws is, het lijkt ook te worden opgelost. Oké, details over 5 minuten naar Kensington. Dit is Done With It bij 538.

0: Just a Little bij Radio 538. Goedemorgen, donderdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar gisteren. Ja, Florentien vertelde over haar huwelijk. Ja, dat zit eraan te komen. Daar heeft ze heel veel zin in. Jurken aan het passen en dat soort dingen.
1: Maar gisteren kwam jij met de opzienbarende bekentenis eigenlijk. Dat,
2: het gaat niet door.
1: Er is gewoon geen locatie geregeld.
3: Nee, we zijn te laat. En dat komt eigenlijk omdat het zo ontzettend klein wordt gevierd. Alleen maar onze kinderen met aanhang en een broer en een zus. Met aanhang, dus met gezin. Ja, dat zijn maar 22 mensen. Ja, en in de vakantie bedachten we ineens, moeten we niet gaan doen? Moeten we niet een restaurant
2: reserveren? Ik dacht toch, ik zat er gistermiddag nog eens over na te denken, maar ik dacht, is dit nou de aanleiding om een huwelijk niet door te laten gaan?
4: Nee,
2: dat kan niet. Nou, dit is meer, ik heb het idee dat jullie het meer aangrijpen om
1: er onderuit te komen.
2: Er onderuit te komen, ja.
3: Jij wil gewoon heel graag horen dat het niet goed
2: ik
3: gaat.
2: Ik geef jullie al het geluk van de wereld.
4: Nee, het is ongeveer hetzelfde als afvallen. Dat op een gegeven moment, ja, volgende week begin ik. En uiteindelijk val je niet af.
2: Kijk, dit is de eerste keer dat het niet Dit is de derde keer of zo dat het voor.
3: Dat klopt. Misschien komt het ook wel omdat je, ik vind het niet leuk om mijn eigen feestje te organiseren.
2: Maar dan neem je toch een ceremoniemeester in dienst?
3: Ja.
4: Weet je, maar voor het nieuws zou dat heel goed kunnen. Ben ik echt die ogen zitten?
2: Mijn agenda zit ook echt heel. Maar ik zou iemand.
3: Het is leuker om het voor een ander te doen dan voor je eigen.
1: Maar je had toch even aan je broer kunnen vragen: van joh, zou jij even een kleine.
3: Ja, maar daar komt toch niks van als hij het al doet.
1: Nou, een van je dochters dan, of je zoon?
2: Daar komt toch niks van.
1: Ja. Terwijl ik het zeg, denk ik ook. Ja, ik weet ook niet of dat allemaal goed gaat komen. Maar goed, het fijne is: we hebben natuurlijk heel veel vrienden van deze radioshow. Ja. En een van die vrienden die zat gisteren aan de radio te luisteren. En die is min of meer voor jou in de bres gesprongen. En wellicht is er een oplossing aan de telefoon op dit moment. Henny Huisman, Henny!
4: Ja, Henny!
5: Hey, hallo!
1: Goedemorgen!
5: Hey.
2: Mag ik eerst nog even, voordat we met Henny verder gaan praten, hem complimenteren voor die briljante mop van afgelopen maandag.
5: Die was zo leuk. Die was grappig,
2: ik heb die nu al, denk ik, een keer of 24 teruggekeken en geluisterd.
5: Hij
2: was heel grappig.
5: Ja. Maar nu hebben we het probleem met Florentien. Want weet eens, mijn dochter en schoonzoon hebben natuurlijk het restaurant eruit huis.
2: Oh ja.
5: Maar die doen iets van 120 bruiloften per jaar. En heel vaak dus in vakanties.
2: Echt een populaire
5: bestemming. En als wij nu rekening moeten houden dat oude vrouwen ook gaan trouwen. Snap je? Dat is natuurlijk. Dus ik denk dat het al. Ik denk wel dat het overal kan, maar dat ze je gewoon niet willen hebben daar.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Nu moet je de drempel er weer uit. Ja,
5: ze willen jonge frisse bruidjes.
3: Ja, ik heb wel jonge dochters, hè?
5: Wacht eventjes. Daar brandde de zaak. Nee, luister lieverd, ik gun je natuurlijk van alles. En die man, ja, je zal er wel aan gaan wennen. En je staat bij Nicky, mijn dochter, dat is de eigenares, die sta je er heel goed op. Ze luistert altijd naar je als ze loopt, als ze wandelt en rent. Oh. Ze heeft die oortjes in en hoort ze altijd. Dus ze heeft al iets met je. Nou, hebben wij achter een kippenhok.
3: Oké.
5: Okay. Nee. Daar is ook al een bruiloft. Dat is, want je komt er natuurlijk ontzettend laat mee. Maar ze willen toch heel graag helpen. Wat we nu doen, ze gaan een stukje verbouwen.
1: Hey.
3: Oké.
5: En in dat stuk wat verbouwd wordt, dat lukt niet meer voor die tijd natuurlijk. Maar alle spullen die daar staan, die dus jouw 22 gasten nodig hebben en zo, die komen dan helemaal in een aangepast iets daar.
1: Oh.
5: En dat maken ze heel romantisch.
1: Ja.
5: Dus dat komt wel goed. Kijk, als het heel mooi weer is, is het natuurlijk helemaal fantastisch. Want dan kan het in de tuin en weet ik veel wat.
1: Ja.
5: Maar met jouw huwelijk zal het wel regenen. Dus.
2: Donkere wolken.
5: Donkere wolken. Nee. Maar dat weer kunnen we niks aan doen. Maar hij heeft alles aan gedaan om toch jouw gasten daar... Dat ruiterhuis, hoe ze het nou gaan doen, weet ik niet allemaal. Maar het gaat goed komen.
3: Oh, serieus?
5: Want ze zitten...
1: Nou, even een applausje voor het mensen van de die gaan gewoon jouw huwelijk redden, Flo.
3: Oh, een surprise. Ons gered.
5: Ja.
3: Oh,
5: ja, weet eens, ik heb wel weer de hele show van jullie gered, dus...
3: ja. Oh, ik ben je heel erg dankbaar.
5: Nee, maar dat komt goed, lievertje. En het wordt echt een heel mooi feest. En dat komt goed.
2: Henny, vind jij het ook niet gek dat zowel jij als wij, dat wij allemaal niet uitgenodigd zijn?
5: Ja, dat is vreemd.
2: Dat is gek, hè?
1: Ja, ik vind het ook een beetje
3: gek. Ja, maar Henny woont daar toch? Henny, kom je wel even langs om dag te zeggen.
1: Oh, Henny wel. Henny wel. En wij niet.
2: Nou ja,
1: wat is dit? Ja.
3: Even een glaasje drinken.
5: Nou ja, dat zou eventueel nog eventjes dat we even proosten met elkaar. Maar dat is niet mijn bedoeling. Ik wil daar niet indringen. En daar komt dan krijg ik die man weer te zien en zo. Nee.
1: Ah, maar dat is echt tof.
3: Echt heel blij.
5: Nee, ik plaag, want je weet, vind je ontzettend leuk en aardig. En de familie en de rest neem ik op de kop toe, joh. Het wordt echt de mooiste dag van je leven.
3: Oh. Okay. En het ruiterhuis, dat is echt... Ik weet niet of jullie er wel zijn geweest.
5: Het is echt... dat is dé locatie op dit moment. Het is al 15 jaar gekhuis hier. En iedereen wil natuurlijk mooi trouwen, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar we gaan tegenwoordig doen we ook echtscheiding, hè?
1: Ah, kijk nou, dan bellen we je over een paar weken weer.
5: Ja.
1: Ja, precies. Grote dank ook aan je dochter en we spreken je snel.
5: Ja, zeker aan Nick en Frank. Ja, oké. Okay.
1: Dag Henny.
4: Dag Henny.
5: Dag vrienden.
1: Hey, Henny Huisman. Nou, even de reddende engel.

0: klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. En je laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje klikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je je stem laten horen. En dus ook even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Danny.
1: Hey, goedemorgen Floris. Alvast een fijne show. Geniet ervan. Bijna klaar, jongen. Bijna klaar. Gas op die lolly.
0: Gas op die lolly. Lekker. Dion.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hier staat geen naam bij.
3: Floris, goedemorgen allemaal. Heel Nederland. Ja, weet je wat het is? Hier uit Hellevoetsluis. Ik draai altijd onregelmatige diensten voor continu. Dus als ik dan die dagdienst heb, dan is dat echt verschrikkelijk. Ik kan daar niet tegen. Het lijkt wel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden. Hebben jullie daar nooit last van? Hey, werkt ze!
0: Ja, nou, ik hoop maar dat het goed komt vandaag. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow voor donderdagochtend met Summer. My body isn't ready.

0: en Firestone.
1: Welkom thuis bij Radio 538
2: met Floris Molenaar.
0: Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow met Bruce Springsteen.

0: Wat een lekkere klapper op de vroege ochtend. Bruce Springsteen en Hungry Heart bij Radio 538. Goedemorgen! Op weg naar de donderdag editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren. Het was een feestelijke dag gisteren. De 65ste verjaardag van niemand minder dan Martien Meiland. Nou, die werd even gebeld natuurlijk.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Hey.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Ja, wat goed. Dankjewel, dankjewel.
0: 65.
1: Ja, 65. Werkelijk waar. Het vliegt. De tijd vliegt.
3: Je krijgt gewoon je pensioen vandaag.
2: Nee.
3: Niet?
1: 76. Nou, nee hoor. Ik moet gewoon nog 2 jaar wachten.
0: Oh. Maar ja. Jij zit nooit stil, toch, Martien?
1: Nee, dat klopt. Nee hoor, als je blijft doorgaan, dat is de beste remedie als je wat ouder wordt, denk ik.
0: Ja, is dat de truc, ja?
1: Ja, denk het wel. Ja.
0: Hey, wij waren even benieuwd, waar staat Huis in Meiland tegenwoordig?
1: Huis in Meiland staat op het ogenblik nog in een heel klein dorpje in het prachtige Friesland.
0: Oh, maar dat is niet de eindbestemming, toch?
1: Wat bedoel je?
0: Nou, er gaat weer een verhuizing aankomen, toch?
3: Nee, dit is voor de opnames van de nieuwe Videoland-serie, denk ik. Of
1: precies, ja, jij hebt het goed. Nee, die verhuizing, dat heeft al lang plaatsgevonden. Dat is ongeveer 8 maanden geleden
0: Dat
1: geweest.
0: Is helemaal afgerond nu, dat is klaar. En,
1: ja, dat is klaar en de tuin en alles is in goede... Ja, nee, maar inderdaad, nu op dit moment zijn we natuurlijk op een boerderij voor opnames in Friesland.
0: Ah, oké, ja, dat is voor de tv-serie die dan binnenkort op Videoland te zien is. En dan ben je opeens heel wat anders aan het doen. Dan moet je voor dieren gaan zorgen.
1: Ja. Nou, is een hoop gedoe, hoor. Ja.
3: Maar jullie hebben zelf ook een hoop huisdieren gehad.
0: Ja.
1: Ja, mijn lieve schat, een koe is heel anders.
3: Dan een hond?
1: Ja, natuurlijk. Er lopen hier 's morgens en 's avonds om te melken 68 koeien.
0: Nee, joh.
1: Nou, ik geef het je te doen.
0: Maar heb jij iets van een cursus gehad of zo? Of is er iemand die je begeleidt?
2: Uitpraktijk.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je zomaar los wordt gelaten op een boerderij.
1: Nee, ik zal eerlijk zijn. We hebben de eerste 2 dagen van de eigenaren van deze boerderij les gehad.
0: Ja.
1: Maar dat is ook een heel gedoe, want eer je die machines aankrijgt met allerlei handelingen, met schakelaars en knoppen, nou werkelijk waar, je weet niet waar je aan begint.
0: Maar dat is 's ochtends vroeg al melken, denk ik. En dan 's avonds ook nog een keer.
1: Ja! 's morgens vroeg!
3: Maar dat ben jij gewend.
1: Ja, wat denk
3: want
1: jij?
3: In Code Rosé deed je ook dat ontbijt altijd al om 6 uur 's ochtends, toch?
1: Ja, dat klopt. Dan ging ik 6:30 uit. Maar nu is het nog 3 kwartier eerder, 4:45.
3: Ach.
0: Hey, maar het idee is dat jullie dan uiteindelijk... Er komt melk van die boerderij, misschien dat jullie ook nog wel wat verbouwen, dat je echt in de huid van een boer kruipt.
1: Ja, dat is ook zo. Het is echt een heel aparte experience. Want je gaat niet alleen de 68 koeien, maar daarbuiten heb je natuurlijk ook nog kalveren. En je hebt een perceel met pinken. En die moeten allemaal voer krijgen. En wat denk je van om al dat stront weg te spuiten?
0: Oh ja, daar zit je ook mee,
2: ja. Oh ja.
1: Ja, want ja, wij vegen het netjes af, maar die koeien lopen gewoon door.
3: Ook lekker, toch?
1: Ja. Ja. Echt, hè?
0: Maar hoe lang zitten jullie dan nu op die boerderij?
1: 5,5 week.
0: Zo. Oh, dat is echt al...
3: Dat is niet even 3 of 4 dagen, maar gewoon...
1: Nee, het is echt... En ik moet je eerlijk bekennen dat onze Maxime, die is echt wel de boerin van het erf geworden.
0: Ja, die kan het goed.
1: Ja, die is nu, omdat ik jarig ben, hoefde ik vanmorgen niet vroeg ze uit. Dus Maxime doet het vandaag helemaal.

0: alleen. En ja, zij doet het heel, heel goed. Ik ben echt wel jaloers op haar. Want ja, weet je, ik heb toch moeite om... Want je staat in een put. Ja. En je kijkt zeg maar tegen de achterkant van zo'n koe. En die uien, die hangt bijna in je gezicht. Nou, oh, ik moest er zo aan wennen.
1: Ja, ja, niet voor jou.
0: Zie je het voor je? Zie het voor je?
2: Maar het ding is natuurlijk ook van... Want dit is straks klaar. Dan is er een serie afgerond. En dan komt seizoen 2, want...
0: Ja, maar dat weet ik helemaal nog niet. Laten we eerst eens even dit afronden. Alsjeblieft, laat mij met rust voorlopig.
3: Maar 5,5 weken zijn jullie daar nu. En hoe lang moet je nog, of mag je nog, net hoe je het bekijkt natuurlijk?
0: Nou, ik heb een heel goed nieuwtje. Wij gaan morgenavond naar Noordwijkerhout.
3: Dit zijn echt de laatste loodjes.
0: Ja, Kiet, ik ben zo blij. En jarig, en het is mooi weer. En morgen gaan we naar huis.
3: Nou, en het boerenleven is niet helemaal iets voor jou. Maar Maxime, die redt zich wel, dus begrijp ik.
0: Ja, Max is echt de top. Ja, en dan komt Erika en dan komt Maxime. Nou, en ik sluit er aan jou.
2: Maar nog even snel wat vragen over... Ja. We hadden het net even over Code Rosé. Is dat nu van de hand, of hebben jullie dat nog steeds?
0: Nee, dat draaien we ook nog. Zondag staan we weer vol op volle bak. Zondag zitten we weer helemaal vol.
3: Wat druk.
0: Nee, maar het is altijd bij ons. Wij zijn heel snel met iets aankopen. Maar als je wat wil verkopen, dan staan ze achter in de rij.
3: Maar je kan dus nog, als je wil, kan je ook nog bij jullie overnachten. Code Rosé, dat is ook allemaal gewoon nog operationeel.
0: Ja. En we hebben natuurlijk de meeste fans wel gehad. Dus we hebben dit seizoen heel veel buitenlanders gehad. Merendeel Duitsers.
3: Oh, die hebben natuurlijk geen idee met wie ze te maken.
0: Nee, want die komen binnen en die denken... wat hangt daar voor een rare plaat? En waarom liggen hier zoveel boeken op die tafel? Leuk zeg. Gillen.
3: Hoe ga je verjaardag vieren vandaag? Krijg je veel visite of is het een beetje de rit uitzitten?
0: Nee. Die meiden van mij die hebben een lunch geregeld. En mijn broer Jaap en Evelien en Dick en Brie. En de schoonvadermoeder van Maxime, Leroy en Tamar. En ja, en Piet, opa en oma komen. En gaan we lunchen.
3: Nou, hartstikke gezellig. Met een klein wijntje.
0: Ja, het is helemaal één, hè, lunch.
3: Ja, precies. Ja.

0: is dat lang geleden, Arie?
1: Dat is heel lang geleden. Hoe is het, vakantiegangers?
0: Ja, die is prima, maar hoe is het met jou?
1: Ja, lekker doorgekletst.
0: Ben je nog weg geweest of ben je thuis
1: geweest? Nee, ik ben niet weg geweest.
0: Jij houdt niet van vakantie, hè?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er nu naar uit.
0: Oh.
1: Ik ga 12 oktober ga ik op vakantie.
0: Zo.
1: Naar hetzelfde plekje.
2: Lekker in Tenerife.
1: Mijn mooie... Nee, we gaan Gran Canaria weer.
2: Oh, lekker vissen.
1: Playa de Engelen. Ja, mijn vaste visplekje.
2: Lekker, man.
1: Ik heb mijn visspul heb ik al helemaal geïnstalleerd. Ik weet nou hoe ik moet gaan vissen daar.
2: Oké. Okay.
1: En dan, dan wordt het spannend, hè. Dan, ik zeg het net tegen Flo, dan... wordt het heel spannend naar de theatertour of theatergebeuren.
0: Daar zit je natuurlijk nog midden in de voorbereidingen.
1: Ja, nou, voor deze keer word ik nerveus.
0: Ja?
1: Ja, nou wordt spannend.
0: Maar ben je al een beetje aan het oefenen? De show een beetje aan het repeteren?
1: Ja, jawel. Ik ben elke week met Hans Kapp op de accordeon aan het repeteren.
2: Oh, prachtig.
1: Ja, en elke week bij zangles. Dus ik weet niet of het wel loopt, maar...
2: Kan je dat een keer opnemen toevallig?
1: Ja. Zullen we dat een keer op?
0: Oh ja, doe maar even.
2: En even meenemen.
0: Even een klein stukje.
1: Oké.
0: Volgende week even kunnen laten horen.
1: Volgende week wel eventjes...
2: Ja, leuk.
0: Of je daar ook talent voor hebt.
1: Of je, nou, talent.
2: Nee.
1: Mijn zangcoach zegt, ik heb het idee een rage galeren fluiten.
2: Laten we een moppie doen.
0: Ja, we gaan doen, Harry.
1: Even een moppie doen. Ja. Wat is het nou? Ik zat van de week op de tramhalte. En er zat een man naast me, een blinde man met zijn golden retriever. En ik zat zo te kijken hoe laat die tram eraan komt, want ik heb geen flauw idee. Ik dacht, wat voel ik nou, man? Wordt mijn broek toch een partij nat?
2: Nee.
1: Sta ik te kijken, staat die hond tegen mijn broek aan te pissen? Ik zei, meneer, u ziet het niet. Ik zeg, ik weet het niet, hoor. Maar hij staat tegen mijn broek aan te pissen. Oh, zit die snap, lekker is dat. En wat doet hij nou? Hij gaat in zijn zak. Geef je hond een cookie. Ik zeg, ga die klote hond nog belonen ook ervoor?
2: Ja.
1: Ik zeg, man, had hij een kleren schop gehad? Hij zei, ja, dat krijgt hij ook, maar ik moet even weten waar die staat.

0: aan bij Radio 538. Goedemorgen, je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze warme donderdag in. 30 graden gaan we aantikken. Ja, dat is gewoon korte mouwen weer. Nou, het toeval wil, je kunt een t-shirt scoren op deze vroege ochtend. Tenminste, als je de eerste luisteraar wordt vandaag, dat kun je worden door te bellen 0909-30538. En kom je dan in de uitzending zometeen, dan open je de ochtendshow vandaag. En komt dus het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Nou, dat is wel lekker op zo'n dag als vandaag. Kan dus voor jou zijn door te bellen 0909-30538. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist en het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. De meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende. Dat schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En Mona Keijzer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Ja, hij is nog niet opgericht, want dat vraagt om best veel geld, zegt ze in de Telegraaf. En om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keijzer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Gaan we naar het weer. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. En vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel zelfs. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel, Flo. Nou, ik hoor een tropische dag als ik zo naar de temperatuur kijk. De files, Rick, waar staan ze?
4: Ondanks die tropische dag staan er geen files.
3: Mooi, dan de eerste luisteraar voor deze donderdagochtend via 0909-30538. Wie wil de radioshow openen vandaag? Dat is eigenlijk de grote vraag. Je kan bellen als je het leuk vindt via 0909-30538. Dus om je aan te melden als luisteraar nummer 1. We hebben echt een leuk shirt voor je liggen.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Okay.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu
12: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Thuis bij Radio 538.
14: Met deze week
13: jouw kans op kaarten voor Direct.
14: Live in Rotterdam Ahoy.

0: als analist en alsgene die toch naar dat soort dingen kijkt, moet ik toch zeggen dat dit ongelooflijk slecht is. Ongelooflijk slecht.
1: Het fris gepoetste geluid van de ochtend.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Radio.

0: een mooie metafoor. Life is the highway and I want to ride it all night long. Want dit is Tommy Cochran. Ja, ik denk dat een hoop mensen nu ook aan de film Cars moeten denken. Want daar zat hij in, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk, met die autootjes. Hey, 6 over 6. Welkom bij de ochtendshow van 538 voor 27 augustus. Donderdagochtend vandaag. En het belooft een tropische dag te worden qua temperaturen.
1: Wanneer is het tropisch?
0: Nou, 30 graden volgens mij.
1: Lekker man.
0: Die gaan we in zeker het zuiden van Nederland gaan we die aantikken vandaag. Wordt een beetje broeierig warm, ook een beetje benauwd.
1: Ja.
0: En vanavond wordt dat dan opgevolgd door onweersbuien met mogelijk hagel ook. Dus het wordt een beetje onstuimig later vandaag. Maar goed, zover is het nog niet. Laten we eerst even genieten van deze warme dag van vandaag. Tenminste, als je een beetje houdt van die hoge temperaturen. Nou zijn we weer hoor, voor deze mooie dag. De ochtendshow die zich meldt. En dat doen we niet alleen vanuit Hilversum. Maar vandaag ook later bij het ziekenhuis in Zwolle. Op het dokterspad zit het ziekenhuis daar.
2: Dat is wel mooi. Zou eerst het ziekenhuis er gestaan hebben of eerst was het dokterspad
1: eerst
2: er
1: het
2: al?
1: Ziekenhuis.
2: Ja, ik denk dat zij gekeken hebben, waar zetten we dat ziekenhuis neer? Hé, bij het dokterspad.
1: Nee, net andersom. Nou, we zetten het ziekenhuis neer, daar komt het dokterspad.
2: Nou, dat vraag ik me af.
1: Het zustertjeslaan.
2: Vaak zijn dat soort toch hele...
1: Chirurgenplein.
2: De anesthesisten. Ja. Alleen.
0: Ja, ik heb geen idee hoe het gegaan is, maar we kunnen het wel even uitzoeken. Of inderdaad eerst het... Wat was er eerder?
2: Maar ik heb nog nooit ergens een... Was het Dokterstraat of Doktersplein?
0: Het Dokterspad.
2: Het Dokterspad zelfs. Ik heb nog nooit ergens in een dorp of een stad het Dokterspad gehoord.
0: Nee. Nou, Lindo Duval die gaat daar namens de ochtendshow heen vanochtend. Die deelt daar vanaf 7 uur vanochtend koffie uit. Die mag je het even uit gaan zoeken.
2: Leuk stad Zwolle.
0: Ja, ja Zwolle is heel leuk.
2: Leuk stad.
0: Zwolle is echt leuk, ja. Zonder dolle. Even naar het nieuws van vandaag. En het gaat natuurlijk in alle kranten over de enorme overstromingen in Nepal. 157 mensen nu al om het leven gekomen. Nepalese autoriteiten die melden 579 toeristen die als vermist zijn opgegeven.
3: Ja, inmiddels tegen de 1000.
0: Zo. Op sociale media gaan schokkende beelden rond van de gebeurtenissen. RTL-correspondent Tom Schelstraten legt uit waarom het reddingswerk op dit moment zo moeilijk is.
4: Helikopters worden ingezet, maar piloten kijken naar beneden en denken, hier kunnen wij eigenlijk helemaal niet landen. Het is te gevaarlijk. Dus zij keren terug naar Kathmandu. Bijkomende probleem is dat er nieuwe overstromingen worden verwacht of gevreesd. Dat zou de komende uren en dagen dat reddingswerk nog kunnen bemoeilijken.
0: Ja, het lijkt te gaan om een gletsjer die is gaan schuiven.
2: En nou ja, gewoon de dooi heeft is ingezet.
0: Ja.
2: En dat ijs wat al die rotsenblokken bij elkaar hield, ja, dat is
3: zo, maar die
2: als
3: beelden.
2: Cement weggesmolten.
0: Het is geen rol, hè? In een soort een dal, heel lang dal is het. En de waterophoping die, is steeds groter geworden en heeft echt complete gebouwen, nou hele dorpen gewoon weggevaagd. De beelden die zijn afgrijzelijk zeer schokkend. We gaan even naar Sandy, die komt uit Heerhugowaard. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hey, Sen.
5: Ja, zo word ik vaak genoemd, inderdaad.
0: Ja, Sen, ja.
5: Ja.
0: Dat is toch uit Grease, heet het toch ook?
2: Ja,
0: Sandy.
2: Sandy. Ja, prachtig liedje.
5: Klopt.
0: Ben jij daarna vernoemd toevallig?
5: Nee, dat niet. Oh. Nee.
0: Gewoon een mooie naam.
5: Ja.
0: Nou ja, is het ook natuurlijk. Hé, hey, Sandy, wat ga je doen vandaag?
5: Ik ben op weg naar mijn werk, naar Verdi Fit in Amsterdam.
0: Hoe? Sorry, wat zeg je?
2: Verdi Fit?
5: Ja, Verdi Fit. Wij zijn een arbo-dienst.
2: Oh, dat is een sportschool.
1: Oh, oh ja,
3: dat dacht ik ook.
2: Ik denk een personal trainer ding of zo.
1: Nee, dan moet je Verdi Fit hebben.
0: Verdi Fit met Verdi zelf. Nou, maar leuk, Sandy. Tenminste, dat denk ik.
5: Zeker, ja, heel leuk. Ja, we hebben sinds deze week zitten we in een nieuw kantoorpand. Oh, dus daar zijn we ontzettend blij mee in Amsterdam.
0: Ja.
5: Jullie maakten een grapje over Verdi Fit, fysio fit. Maar dat doen we ook allemaal. Ah, dus we willen vooral voor zorgen dat de medewerkers vitaal blijven. En daarover adviseren wij werkgevers, werknemers. Geven we trainingen. Bieden we van alles aan om medewerkers zo duurzaam mogelijk inzetbaar te houden.
0: Maar dit klinkt allemaal hartstikke mooi. Maar in de praktijk, hoe doe je dat?
2: Ja.
5: Ja, hoe doe je dat? Hoe lang hebben jullie voor dit gesprek?
0: Misschien tot 10 uur vanochtend, maar jij kan dat vast een beetje... Heb je een paar voorbeelden?
5: Nou ja, goed, kijk, wij proberen de medewerkers en ook de werkgevers te coachen, maar ook mee te denken in interventies. Wat heeft iemand nodig? Een voorbeeldje, leidinggevende coachen wij ook. In plaats van te vragen, wanneer kom je weer op het werk? Kun je bijvoorbeeld vragen, goh, wat heb je nodig om weer een volgende stap te kunnen zetten?
2: De mens zelf ook meelaten denken.
1: Ja, de mens centraal stellen.
5: Precies.
1: Ja.
5: Precies.
2: Als ze dan zeggen iets meer salaris, wat...
1: Dan zegt Ferry Fit, tot volgende keer.
5: Ja, dat zou mooi zijn. Maar goed, we geven ook trainingen. Dus mochten jullie een keer een training willen bij jullie, dan komen we graag langs.
0: Oké. Okay. We gaan erover nadenken, Sandy.
1: Hoor nog wat van.
0: Hey, gefeliciteerd, want jij bent vandaag
6: de eerste luisteraar.
0: Nou, dat
2: loopt zo weer om weer naar kantoor te gaan.
0: Dit motiveert, dat kan niet anders.
5: Zeker.
0: We gaan jou een t-shirt toesturen. Daar staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was.
5: Super, heel blij mee.
0: Draag hem en laat het dan iedereen vol trots zien.
5: Ja, ga ik zeker doen.
0: Hey, maak er een mooie dag van, Sandy.
5: Dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel.

0: 538 in de ochtendshow, 19 over 6 op deze donderdagochtend. En ik ben toch al een klein beetje gespannen voor het moment van 9:15. Want wij gaan vandaag echt een waanzinnig leuke prijs weggeven.
1: Zeker.
0: In Win It in a Minute.
2: Ja, maar ik hoor, we gaan een waanzinnig... Waarom zeg je niet dat we dat gaan weggeven?
0: Oh, dat wilde ik net gaan doen.
2: Je hult je weer...
0: We hebben dit gisteren al ruimschoots gedeeld met onze lieve luisteraars. Maar wij gaan vandaag strooien met Apple iPads.
1: Moet je overal oppassen, want anders, als je ermee strooit...
2: Dan gaan ze kapot. Ik zou ze gewoon geven.
0: Bij wijze van spreken. Oh. En we zorgen ook bij het versturen van die dingen... dat ze keurig netjes goed verpakt bij jou thuis worden afgeleverd. Maar de Apple iPad kun je straks om 9:15 een minuut lang winnen. Het concept is hetzelfde als de afgelopen dagen. We gooien de telefoonlijnen open en in die minuut... zoveel mogelijk mensen op de radio hun naam laten noemen. Iedereen die op de radio komt en zijn of haar naam noemt... die ontvangt van ons die iPad. Fantastische deal.
1: Hebben jullie zo'n laagje over je scherm of niet?
2: Ja,
1: bij je iPad week, of bij de telefoon?
2: Week, ja, heb ik laten doen.
1: Oh, je hebt het laten. Ik wilde zeggen, want je kan natuurlijk ook zelf zo'n... Het zijn best duur die voor mij is het 20 piek of zo. Je krijgt het zelf nooit op je scherm.
2: Nee.
0: Want je hebt toch van die zo'n speciaal hoesje waar die dan ingaat... en dan moet je een laagje eraf trekken.
2: Ja, en krijgt vegen, ook, en je krijgt eerst
1: doekje 1 en dan krijg je doekje 2. En er zit altijd... En het vervelende is, dan plak je hem erop en dan trek je hem 1 keer omhoog... Want er zit er nog een klein haartje onder.
3: En dan is het verknald.
1: Of een korreltje. Een korreltje. En vanaf dat moment werkt die plakplaat nooit meer. Het blijft altijd op de een of andere manier... blijft er toch een luchtbel onder. Of wat een gezeur is dat.
2: Heb je bijvoorbeeld een... Ik heb vorige week... Mijn telefoon was kapot. Dus ik moest een andere kopen. Hebben jullie ook een verzekering?
3: Ja, zeker.
2: Ja, hè?
1: Voor je telefoon?
2: Nou, nee. Ik heb dus 1 keer niet gedaan. Ik loop die winkel uit, bad.
1: Ja. Man. Ja.
0: Maar als je hem laat vallen, ben je verzekerd dan?
2: Ja, ik ben voor alles verzekerd. Dus als dan ga ik heen en dan zetten ze gewoon nieuwe glasplaten erop.
0: Maar dat kost serieus geld, denk ik.
3: Het kost wel wat, maar wat er ook gebeurt...
2: Ja.
3: Bij mij valt hij ook de hele tijd. Ja. En nou ja, het wordt gewoon verzekerd.
1: Maar wat betaal je voor dan?
2: Dat
1: voor
2: viel wel mee, hoor.
1: Nou, dat is geen 20 euro.
3: Ja, denk 30 of zo.
2: Per?
3: Maand?
1: Per maand?
2: Nee, joh, gek.
3: Ik weet het niet precies.
1: En dan zeg jij gewoon, dat is niet zo duur.
0: Dat is bijna 400 euro per jaar.
3: Nee, joh. Dat is wel duur.
1: Dat is bijna een nieuwe iPhone.
2: Nee. Ik betaal ook 5 euro per maand.
3: Nee, ik wil iets meer.
2: Ja. Bij jou.
3: Ik moet het even opzoeken.
2: Ja.
0: Maar heb jij daar ook no claim in, dat soort dingen? Of is het gewoon, het maakt niet uit hoe vaak je...
2: Nee, je kan zo vaak... Ja,
1: dus ik kan gewoon gooien eens tegen de muur nu en dan kijken of je morgen een nieuwe hebt.
0: Ja, dus jij denkt van ik wil een ander kleurtje, dan is het inderdaad
1: Doe
0: gewoon...
1: Het is.
2: Nou, dan gooi ik hem inderdaad tegen.
0: Straks de Apple iPad die je kunt winnen. We winnen het in een minute. 9:15, zet hem vast eventjes vast en zet je wekkertje wellicht ervoor. Dan,

0: Tate McRae. That's what I want. 7:05. Morgen. En fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Met het laatste nieuws van Florentien zo dadelijk hier.
1: Een middelbare school in Zierikzee heeft een heel bijzondere manier om spijbelen tegen te gaan.
0: Lekker naar de wekker. Zometeen ook te beluisteren. Dat betekent kans op de officiële badjas. Je hoort de Bausa en Whitney Houston staat klaar.
2: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
3: Ja, beautiful.
0: En als je een festivaletje pakt.
2: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
0: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
2: Wat zijn jouw favorieten?
0: Geef ze nu door via 538.nl.
2: En luister vanaf maandag 7 september.
4: 90s en zeros.
0: Top 538.
5: Radio 538.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: mail? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV... Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
8: Altijd onderweg en weinig tijd... Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet, slim bekeken.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
16: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro.
17: Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
29: Moelenmilk, the moo you can't resist.
30: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen.
0: Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt, lokaal kans op een bui. Het is vanmiddag benauwd. 26 tot 30 graden wordt het. Vanaf vanavond code geel in een aantal provincies vanwege stevige regen- en onweersbuien. En dan de files. Waar staan ze, Rick?
2: Begin op de A2, dat is Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp. 8 minuten vertraging. Ander op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne. Bij de Merwedeweg, de vertraging 18 minuten.
1: 1 over half 7, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door het instorten van een gletsjer. Nog steeds worden honderden mensen vermist en het aantal doden staat nu op ongeveer 160. In het Franse stadje Caen in Normandië is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. De bestuurder was in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. En Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging, maar het is nog maar de vraag om het een politieke partij te noemen. Dat zegt ze in de Telegraaf. Daar is heel veel geld namelijk voor nodig en dat is er op dit moment nog niet. Ze hoopt in maart helemaal rond te zijn met dat geld, zodat ze kan meedoen en de partij heet Project 2029.
1: Oh, een lange naam. Maar afgekort wordt dat pro, denk ik dan.
4: Ja.
3: Nou, dat lijkt me niet.
4: Vinden jullie haar sympathiek?
1: Nou ja, ze is wel sympathiek. Ik heb er wel eens gesproken, zij is best wel aardig. Ja,
4: maar dan kom je er ergens tegen. Maar zij komt, ik vind haar op
1: beetje kill. Ja. Maar dat is ook een houdingje dat ze zegt.
4: En ze is ook wel een beetje een wegloper, toch?
1: Nou,
4: zij gooit snel, vind ik, altijd de handdoek in de ring.
1: Zij is bij het CDA is zij toen weggestuurd. Omdat zij tijdens die coronapandemie had zij op een gegeven moment zoiets van, ja, ik ben het niet eens met het beleid. En toen werd zij volgens mij uit het kabinet gezet. Want zij was minister, dacht ik. In die
4: tijd. Kan. Ja.
3: Toen is zij. BBB is gepasseerd.
1: Is er gepasseerd, ja. Daar snapte ik wel dat zij op een gegeven moment zei van, ja, wacht even. Ja, het is, er was haar namelijk beloofd dat zij,
4: dat was het.
1: Dat zij de opvolger zou worden.
4: Ja, dus dat snap ik wel. Hè?
1: Nee, het is er wel beloofd. Alleen hebben zij uiteindelijk bedacht van, nou, misschien is dat toch niet helemaal op dit moment.
4: Nee.
1: Ben jij de juiste persoon? En dan snap ik wel dat je zegt van, ja, wacht even, ik zit hier nog omdat het me beloofd was.
4: Ja.
1: Dan ga ik wat anders doen.
4: Oké.
3: Martin Meiland dan heeft een herseninfarct gehad. Ja. Dat vertelde hij gisteren bij Boulevard. En dat gebeurde al in april. 4 dagen later, na een auto-ongeluk eigenlijk, met zijn dochter Montana. Ja, inmiddels gaat het gelukkig natuurlijk weer goed met hem. Hij was echt door het oog van de naald gekropen, dat vertelde hij. Ja, Maxime, zijn andere dochter, die had in de gaten van, er klopt even iets niet. Is met hem naar het ziekenhuis gegaan. En toen kreeg hij dus dat herseninfarct. En gelukkig was hulp snel ter plekke. En heeft hij anderhalf uur op de operatietafel gelegen.
1: Zo.
3: Al zijn functies waren weer hersteld toen hij wakker werd. Dus gelukkig gaat het heel goed met hem nu.
1: Nou.
3: Een middelbare school dan in Zierikzee probeert spijbelen tegen te gaan door de aanwezigheid van leerlingen te belonen.
1: Ach.
3: Ja, het is het Pieter Zeeman Lyceum en ze trekken echt alles uit de kast. Zoals bijvoorbeeld tractaties, snipperdagen.
4: Zo.
3: En zelfs
4: krijg je een roze koek als je op school bent.
3: Nou ja, een dagje pretpark kan ook.
1: Oh, maar dit is toch de omgekeerde wereld.
4: Ja man, slaat helemaal nergens
3: op. Nou ja, kijk, als het helpt. Kijk, te laat komen of spijbelen wordt nog steeds wel bestraft. Maar daarnaast willen ze dus proberen om dat verzuim op een soort positieve manier terug te
4: brengen. Is niet goed.
1: Nee.
3: Nou, weet ik niet.
4: Nee joh, natuurlijk niet. Je moet toch niet.
3: Als jij daarmee het verzuim kan terug.
4: Is toch onzin? Een kind wat niet wil, dat wil toch niet? En dan ga je toch niet zeggen, je krijgt een dagje Efteling als je naar school komt. Doe normaal.
3: Ja. Het is het proberen waard, lijkt me. Ja, een dagje Efteling vind ik ook wel een beetje overtrokken.
4: Ja, jij zegt een pretpark.
3: Dat zetten ze in, ja.
1: Ik moet verdomme gewoon naar school doen.
4: Dat is het.
1: Ja.
4: Je gaat toch thuis in je opvoeding ook
3: jij
4: niet altijd
3: maar. Jij zegt eigenlijk, die ouders moeten strenger zijn.
1: Ja, joh. En de school ook.
4: Je hebt toch gewoon, er zijn toch bepaalde regels en daar heb je je aan te houden.
3: Zit ook wel wat in. Dan het tv-moment van het jaar is gisteren bekendgemaakt. En dat was het gesprek over de ongeneeslijke ziekte van Freek. Ja, het is een interview met Eva Jinek en Suzanne en Freek. Dat was in oktober. En, ze waren op dat moment ook nog in verwachting van hun eerste kind. Ze waren heel erg open. Ze stelden zich heel kwetsbaar op. En zo spraken ze dus ook over de ziekte. Het was echt een indrukwekkend moment. En dan, de clubleiding van Feyenoord heeft besloten om de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee te nemen. En dat natuurlijk naar aanleiding van het vuurwerkincident van afgelopen zondag in het uitvak bij Cambuur. Ja, op dit moment wordt er ook onderzoek gedaan naar de gebeurtenis in Leeuwarden door de KNVB. En daar komt waarschijnlijk ook nog een straf uit voor.
4: Denk jij dat Feyenoord op de korrel heeft, die dat zijn?
5: 1000%.
4: Het is nu donderdag, weet je, dit was afgelopen zondag. Daar had uiterlijk dinsdagochtend hadden er toch een paar van hun bed gelicht moeten worden.
5: Ja, maar gezegd, van, ja, maar de politie heeft natuurlijk niet alle mankracht om dit soort dingen te doen.
6: Ze weten precies wie het zijn, daar ben ik van overtuigd.
4: Ja, ik denk dat Feyenoord helemaal niks durft.
5: Want je weet namelijk, ze staan bij je in de tuin.
4: Nou ja, ze staan tegenover de school van je kinderen. Ja. Ze volgen
5: ze weten
4: je
5: alles
4: vrouw.
5: Van je, ja.
4: Hier gaat wat Bruls van Nijmegen, die had natuurlijk ook gezegd.
5: Ja, ja. Als er niemand wordt gearresteerd.
4: Geen supporters mee.
5: Ja.
4: Wat natuurlijk een goed statement van hem is.
5: Ja.
6: Maar dat gaat in twee wedstrijden doen ze dat ze geen supporters
4: mee. Nee, Feyenoord inderdaad. En volgens mij wordt er ook nog gekeken. Want komend weekend is voor mij Feyenoord-ADO. Dat is natuurlijk ook een beladen wedstrijd.
5: Okay.
4: Daar gaan ze ook nog naar kijken van of daar überhaupt wel supporters van ADO weer...
6: Dat verstandig is.
5: Ja, ik ga erheen.
3: Ja?
4: Maar in welk kamp zit je dan? Want jij bent
5: het ligt aan wie je scoort, dus ik denk voor Feyenoord.
6: Nee, want jij zit inderdaad in een spagaat. Want jij was altijd, hè, als het ging om de eerste divisie, zei je... ADO is mijn clubpie, Eredivisie, Feyenoord is mijn clubpie. Maar nu...
5: Ik moet wel zeggen...
6: Je moet kleur bekennen nu.
5: Ja, ik ben dan toch voor ADO.
6: Echt waar, hè?
5: Ja.
4: En dan ga je in een Feyenoord bak zitten.
5: Ja.
4: Wat ben je... Nou, dat vind ik ook... Dat kan je het er niet doen, man.
5: Ja, ik... Ja.
4: Dan moet je toch in het uitvak gaan zitten?
5: Nee, maar ik ben uitgenodigd door iemand om daar...
4: Dat is toch raar? Je bent uitgenodigd door een Feyenoord iemand?
5: Ja.
6: En dan ga je daar zitten met je groen gele sjaaltje.
5: Dus ik zei tegen John de Wolf, joh.
6: Ja, dat kan. Dit is,
5: Nee, ik hoop dat de beste wint. Dat vind ik altijd.
6: Dat de beste mogen winnen. Nou, de Bouza is dit.

0: Rosa. Magnetic in de ochtendshow, 7:10. Goedemorgen.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, we hebben jullie hulp even nodig, want wij komen er zelf niet uit. Twee liedjes die we tegenover elkaar hebben gezet. Allebei een aanleiding vandaag om die liedjes te draaien. Maar welke moet het worden zo dadelijk? We beginnen eventjes met de verjaardag van Raoul de Graaf. Die is onderdeel van de bankzitters. Hij is 32 geworden vandaag.
2: Die is vrijdag al getrouwd.
0: Ja, dat is hij, hè?
2: Ja. Die is denk ik op honeymoon, toch?

0: Het historische feit dat exact 2 jaar geleden op deze dag, 2024... Oasis bekendmaakt dat ze na 15 jaar weer samen het podium opgaan. Nou, dat werd door iedereen als voor onmogelijk gehad. Maar
1: was die tour niet binnen 10 minuten...
0: Dat was echt niet normaal wat daar gebeurde. Iedereen wilde die gasten nog een keer zien. Onder andere dit liedje...

2 in Lekker naar de Wekker. De vraag aan jou is, wat is de leukste van deze twee liedjes? Laat even weten via de app of het 1 moet worden. De Bankzitters en Roxy Dekker en Huisfeestje. Of de tweede optie. Wonderwall van Oasis. De vlechtende broertje.

0: Dag in de aanbieding. Een liedje van de bank zitten samen met Roxy Dekker. Huisfeestje, dat was vandaag optie 1. En Oasis die maakte 2 jaar geleden dat ze weer maakte ze bekend dat ze weer samen gingen optreden. Nou, dat was echt een schok voor een hoop mensen. Positief dan. Optie 2, Wonderwall. Simone aan de telefoon uit Hellevoetsluis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eén in de categorie meiden die rijden, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want jij bent een vrachtwagenchauffeur.
1: Oh, ja, klopt maar, helemaal.
2: Hoeveel meter heb je dan achter je hangen?
1: Nou, totaliteit is zo'n 18 meter, dus hartstikke...
2: Dat is met trekker.
1: Met trekker, zeker.
0: Ja, dat is een serieus apparaat.
1: Ja.
2: En rij je iets bijzonders of kijk je van dag tot dag wat er in de bak gaat?
1: Nou, het zijn containers, dus echt bijzonder is het niet. Maar er kan echt van alles in zitten.
0: Ja, maar ben je nooit benieuwd dan?
1: Ja, soms wel. Soms weet je het ook niet van tevoren wat erin zit. Maar soms zijn het wel eens leuke spullen.
0: Ja.
1: Zoals vrachten van Metallica bijvoorbeeld er wel eens gehad.
0: Echt waar?
1: Maar voor de rest, de ene keer zijn het doosjes, de andere keer is het fruit. En het kan alles zijn.
0: Ja, maar vrachten van Metallica, dat is dan omdat het naar het concert gebracht moet worden?
1: We hebben een concert toen op moeten ruimen, zeg maar. Dan ga je naar een bepaalde stad. Dat was Mannheim in dit geval een paar jaar geleden. En... wij moesten dat mee helpen opruimen, zeg maar.
0: Oh, wat leuk. En dan naar de volgende locatie
1: bij bijwonen. Nee, en dat ging naar de haven toe weer. Want het was afgelopen en toen mochten wij het concert ook bijwonen. Dus dat was fantastisch.
0: Oh, dat is wel tof. Maar dan hadden ze gewoon geregeld voor iedereen die aan de slag was.
1: Ja, klopt.
0: En ben je een beetje liefhebber van de muziek van Metallica? Want dat is wel handig dan.
1: Ja... en nee, ik vond het niet zo bijzonder, maar als je daar dan staat, was het wel heel fantastisch.
2: Want ik heb wel het idee dat de vrachtwagenchauffeur of van heel Nederlands houdt, weet je wel, echte volksmuziek, of inderdaad een snoeiharde gitaar.
1: Ik ben wel van de band, zeg maar, de bands. Dat vind ik wel veel leuker dan het Nederlandse, zeg maar.
0: Ah, nou dan heb je nu al een klein beetje verklapt waar jouw stem naartoe is gegaan.
1: Ja, dat vind ik leuker, persoonlijk.
0: Oasis, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dat kan geregeld worden. De vraag was namelijk, wat is de leukste plaats van deze twee? En jij zegt Wonderwall, daar gaan we voor vandaag.
1: Optie 2.
0: Jij krijgt van ons een badjas, Simone.
1: Ja, fantastisch, hartstikke leuk.
0: Dat is gaaf, hè? Wil je hem groen of paars?
1: Ik zou graag de paarse willen hebben.
0: Wij zorgen dat hij...
2: Mag ik snel vragen? We hebben jou nooit gezien in de serie, Meiden die Rijden. Of,
1: nee, ben je ook dat nooit gaat voor ook benaderen? Niet gebeuren.
0: Ah, oké. Okay. Nee?
1: Nee, ja. Nee, ik hou niet zo van die belangstelling.
0: Oh, ah, vandaar dat je naar de radio belde.
1: Ja, dit is ook de eerste keer dat ik bij jullie zit in ruim 20 jaar. Dus.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, jij gaat vandaag van heel veel mensen horen dat ze je op de radio langs horen komen.
1: Ik zou het heel leuk vinden in ieder geval.
0: Nou, Simone, de badjas is onderweg. Maak er een fantastische dag van en rij voorzichtig.
1: Dat gaat goed komen. Hartstikke bedankt.
0: Leuk je gesproken te hebben. Hoi. De winnaar vandaag met de meeste stemmen voor deze mannen. Oasis Wonderwall.

0: was mooi tijdens het afgelopen WK voetbal hoe die Engelse supporters iedere keer dit liedje inzetten.
1: Oh, ja,
0: de plaat wel weer eventjes gaf het een kleine boost, voor zover ik die nodig had. 4 voor 7 in de ochtendshow van 538, die deze week en volgende week ook trouwens naar je toe komt. Wij zijn de hele week op pad met koffie, met een echte barista en staan langs de Nederlandse snelwegen.
1: Nou, we begonnen maandag in Geelze.
0: Ja.
1: En toen gingen we naar de dinsdag, toen stonden we bij Band. Dus ja. in de polder, laat me zeggen, langs de A6 ergens.
0: Ja.
1: En vervolgens zijn we naar de A2 gegaan bij de lucht.
0: Ja.
1: Mensen roepen natuurlijk al, je zit een beetje in die Randstad te roeren.
0: Nee.
1: En dan nu naar Zwolle, we gaan echt kriskras, zoals dat heet. Hè?
0: Ja. Collega Lindo Duval, die staat vanaf dit moment bij het Isola ziekenhuis daar, aan het dokterspad in Zwolle. Een mooie plek voor een ziekenhuis natuurlijk. Lindo heeft overigens, begreep ik, uitgezocht hoe het precies zit. Dus dat kunnen we zo even van hem...
1: Wie was er eerst? Het pad of het ziekenhuis?
0: Een kip of het ei verhaal, maar dat horen we zo meteen van hem. En hoe druk het al is, want ik geloof dat de eerste luisteraars zich al gemeld hebben. Dus heb je zin in een gratis bakje koffie en een mooie thermomok? Meld je daar.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: Libre Fever Kin, .nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Alle verf super voordelig.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu houden, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pri kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
6: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. En daar zitten heel veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak, omdat de politie er gewoon geen tijd en personeel voor heeft. Dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen. 2,5 keer zoveel als in 2020. En het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. En ook in de metaal en de bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouw vakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. Gaan we naar het weer. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag dan wordt het overal droog en zonnig, maximaal 29 graden. Ja, en vanavond stevige regenbuien met onweer en zelfs kans op hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. En waar die staan weet Rick.
11: Begin op de A15, Ridderkerk-Oost-Voorne bij de Thomassen-tunnel. 21 minuten vertraging. Ander op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Bij Oud-Beijerland de vertraging nu 13 minuten.
12: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei, Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
18: Met deze week
8: jouw kans op kaarten voor Direct.
18: Live in Rotterdam Ahoy.

0: ben echt van de muziek waar nog emotie en wel gevoelens in en zo. En dat is, dus ik ben er niet zo van. Ik ben een ouderwetse jongen nog.
1: Wakker worden met

0: Is it any wonder hier bij 538 om 9 over 7?
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Donderdag 27 augustus met nieuws voor vanochtend. Meta heeft een schikking getroffen in een grote rechtszaak in de Verenigde Staten over het verslaafd maken van jongeren aan sociale media. Het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram heeft ingestemd met een schadevergoeding van $18 miljard. Dat is omgerekend zo'n 15,4 miljard euro. Ook belooft Meta de apps aan te passen. NOS-correspondent Rudy Bauma legt uit waarom Meta heeft besloten te schikken.
3: Het is de grootste schikking met een techbedrijf ooit. En Meta voelde zich daartoe gedwongen omdat hij nog een hogere schadevergoeding boven het hoofd hing als ze die collectieve rechtszaak van staten hadden verloren. En nu wordt ook de reputatieschade beperkt. Want stel je toch voor een vonnis waarin staat dat Meta bewust het welzijn van minderjarigen zou hebben geschaad, dan toch liever deze miljarden schikking zonder schuldbekentenis.
4: Ja. Zou die Zuckerberg van Meta, zoals ik net hoor,
5: Meta.
4: Dan nog, laat maar zeggen, op woensdagmiddag denken, nou, ik maak even die 16,7 miljard over. Of zou hij dan toch denken, gaat dat met pijn in zijn hart? Ik of zou hij het lachend doen?
0: Dit doet, zelfs voor zo'n groot bedrijf, is dit wel echt een gigantische hoeveelheid geld.
4: Op een gegeven moment, kijk, ik denk dat Zuckerberg ook niet meer die identifier heeft. Dus die moet eerst zijn limiet verhogen voor die dag. En dan moet je 4 uur wachten. Bij mijn bank moet je 4 uur wachten.
5: Ja, bij mijn bank
4: ook. Dus die tikt in, graag verhogen naar 17 miljard.
0: Ja. Maar als je zoveel geld over moet maken, 15 miljard euro. Hoe vaak zou je het rekeningnummer waar je het naartoe stuurt, dat je dat toch nog even een keer extra checkt? Ja. Dan Jan Paternotte, die heeft gereageerd bij Goedenavond Nederland op de vraag of hij vindt dat de minister van OCB, dat is Rianne Leschert, moet ingrijpen bij Omroep Ongehoord Nederland naar aanleiding van dubieuze uitspraken over Adolf Hitler.
6: Persoonlijk ben ik er helemaal klaar mee, met Ongehoord Nederland al langer, omdat ze, het is niet de eerste keer, inderdaad, het is niet gezellig binnen die omroep en het rommelt daar, maar ze zijn al meerdere keren gesanctioneerd vanwege het schenden van de journalistieke code. Daar komt dit deze week nog eens bij. Dus ik snap dat de minister heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Die moet natuurlijk super zorgvuldig kijken. En de politiek moet hier echt nooit zomaar denken, we gaan even ingrijpen bij een omroep. Maar ze maken het wel ongelooflijk wild.
0: Ja, hij is er helemaal klaar mee. Dus, ze gaan nu wel kijken, toch, geloof ik, of ze iets kunnen doen bij Ongehoord Nederland. En dan Zwolle, dat is op dit moment de plek waar onze barista en collega Lindo Duval te vinden zijn. Aan het dokterspad, dat is bij het Isala Ziekenhuis. Lindo, goedemorgen.
7: Goedemorgen Tim, Rick, Niels, Florentien. Inderdaad, het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Ja, heerlijk. Ik hoorde jullie al een paar keer jezelf afvragen. Wat is er nou eerder? Het dokterspad of het Isala Ziekenhuis?
0: Ja, daar zijn we benieuwd naar.
7: Ja, Rick die dacht geloof ik, natuurlijk eerst het ziekenhuis. Dat zei Rick, hè, geloof ik.
0: Ja.
7: Ja, dat klopt dus niet. Het is dus eerst het dokterspad en daarna pas het ziekenhuis.
0: Maar er is dus iemand die heeft gedacht van, daar moet een ziekenhuis staan, want anders is het echt dokterspad.
7: Dat denk ik, ja. Maar dit dokterspad bestaat al heel erg lang. En het ziekenhuis staat hier pas sinds 2013. Dus dat is het dan goed.
0: Mooi toch?
7: We hebben ook hier weer vandaag heerlijk gratis koffie. Het is net even van de snelweg af. Maar het Isala Ziekenhuis staat overal aangegeven. Kom een bakje halen. En jullie hebben natuurlijk elke ochtend de eerste luisteraar die inbelt. Wat ontzettend leuk is. Maar hier heb ik de allerechte eerste luisteraar van 538.
0: Hey,
7: Marcel.
8: Goedemorgen allemaal.
7: Ja, goedemorgen. Hoe lang luister jij al naar 538?
8: Nou, nog voor dat Edwin Evers op de radio kwam.
7: Jezus. 1813 nog.
8: Nou, dat scheelt niet heel veel. Nou, een fractie daarna, maar niet heel veel meer daarna.
7: Goed, en al die tijd blijven hangen, wat leuk.
8: Absoluut.
7: Wat is je favoriete programma alle tijden van 538? En dan moet je natuurlijk zeggen de ochtendshow nu. Ja.
8: De 538, de ochtendshow natuurlijk.
7: Ja, natuurlijk. Ja, de 538 ochtendshow. Ja, natuurlijk. Marcel, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Hoe lang blijf je nog luisteren naar ons?
8: Zolang als het kan.
7: Kijk. Goed zo, dan geef ik je zo een setje batterijen mee voor de radio. Dan blijf je het altijd doen.
0: Nou, ik zou zeggen, ga allemaal even richting Zwolle naar het dokterspad. Dus waar het Isala Ziekenhuis aan te vinden is. En Lindo met de barista. En het is niet zomaar een thermoskan koffie. Het is gewoon echt goede koffie, hè, die daar gezet wordt.
7: Het is heerlijke koffie. Ja, ik hoop dat er nog wat over is voor mij zo. Ja.
0: Maar ook een cappuccino, latte.
7: Alles. Zeker, espresso. Ja, alles zit erin. Ja,
0: alles uit. Ja, te krijgen. Nou, ga even langs. Dan ben je misschien ook op tijd om de koffiemok in ontvangst te nemen. De thermomok van de 538 ochtendshow. Het dokterspad in Zwolle. Daar vind je vanochtend de 538 ochtendshow.

0: stars. Counting Crows, Mr. Jones in de 538-ochtendshow, waar het inmiddels 9 minuten voor 7:30 is geworden. Leuk dat je luistert. Donderdag vandaag, een warme dag. Ja.
1: Oh. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wordt het niet eens tijd voor een onderzoekje?
0: Nou, dat is wel even leuk, ja, een onderzoekje. Ja, ja, dat is leuk. Nou, ik zat namelijk op de wc, zat ik The Nature te lezen. Ik weet niet of jullie dat wat zo'n wetenschappelijk tijdschrift.
2: Als je buiten hebt, neem even mee.
3: Ja, nee, wel even je handjes wassen.
0: Ja, nee, hij is in principe is hij schoon. Maar we zijn natuurlijk allemaal opgevoed met het idee dat een gezonde nachtrust, dat die 8 uur moet duren.
2: Ja.
0: Maar is dat wel zo? Nou, is er dus in dat wetenschappelijk tijdschrift een Britse studie gepubliceerd. Ja. Waaruit blijkt dat dat aantal slaapuren voor eigenlijk iedereen anders is. En dat 8 niet ideaal blijkt te zijn.
2: Wat heb jij ongeveer nodig? Wat hebben jullie nodig?
0: Ik denk 6,5, 7 uur. Dan,
3: ik denk ook tussen de 5 en 6 uur.
2: Ik denk 5 uur max.
0: Maar het is er ook.
2: Ik slaap niet langer dan 5 uur per dag.
3: Naarmate je ouder wordt, heb je ook minder slaap nodig.
0: Oh, nou, dan vind ik 5 uur nog veel bij jou. Ja,
3: en jij bent natuurlijk ook punt gekomen dat je zelfs moet pissen.
2: Ja, ik ben er vannacht weer met 2 keer uit geweest.
3: 2 keer? Ah, ja. Dat is ook... dat onderbreekt toch je...
4: Ja.
0: Maar we kunnen wel even vragen aan een echte slaaponderzoeker wat nou de ideale slaaplengte is. Stefan Jongejan hebben wij aan de telefoon. Die is er even in gedoken voor ons. Stefan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen vannacht?
5: Ik heb lekker maar kort geslapen, absoluut.
0: Ja? En wat is kort dan voor jou?
5: Kort voor mij is zo'n 5 uur.
0: Oh ja.
2: Ja, zie je.
0: Ja, maar jij hebt dus meer nodig dan 5 uur.
5: Ik heb meer nodig dan 5 uur en dat merk ik dus vanochtend ook wel.
0: Ja.
5: En daar gaat dus dat onderzoek onder andere op in. Dat onderzoek heeft een beetje een overzicht van verschillende onderzoeken op basis van geschiedenis, antropologie, genetica. En probeert daarmee de vraag te beantwoorden, slapen wij anders dan onze voorouders? Hoeveel uur heeft de een nodig ten opzichte van de ander? En wat kan verklaren dat dus, wat je al zegt, met ouder worden je minder gaat slapen. En waarom je buurman 8 uur nodig heeft en jij misschien 6 uur.
0: Ja.
5: En wat ze een beetje zeggen, en dat is dan wat genuanceerder, is als je kijkt naar huidige jagers- en verzamelaarsgemeenschappen die in Tanzania, Namibië en Bolivia zitten, dat die gemiddeld tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht slapen.
0: Ja.
5: Zonder dat ze bijvoorbeeld meer dutjes doen dan ons. Terwijl wij natuurlijk hier krijgen te horen van, je moet tussen de 7 en de 9 uur per nacht wel slapen, want dat heb je gewoon nodig.
0: Ja.
5: En dus dat zou je zou denken, dat is goed nieuws voor de luisteraars van de 538-ochtendshow. Je hebt minder slaap nodig, dus je kan des te eerder beginnen met luisteren.
0: Ik kan eerder de radio aanzetten,
2: dankjewel.
5: Exact. Dat ligt helaas iets anders. Wat die jagers en verzamelaars doen, en wat onze voorouders ook meer deden, is dat ze slapen met het natuurlijke ritme van daglicht. Dus bij zonsondergang gaan ze gelijk naar bed. Ja. En bij zonsopgang worden ze weer wakker. Ja. En dan slaap je wordt korter.
0: Dat zou betekenen dat je dan op een gegeven moment... In
3: november ga je om 3:15 naar bed dan?
0: Ja, dan lig je in de winter. Lig je vele malen langer te slapen dan in de zomer.
2: Heerlijk.
5: Ja, dus dat verschilt inderdaad ook heel erg. Alleen het ding is natuurlijk, wij gaan niet netjes met zonsondergang en zonsopgang naar bed. Wij doen het natuurlijk allemaal heel handig. Als ik mezelf mag noemen, gisteren werd het om 9 uur werd het al wat donkerder.
0: Ja, ja.
5: En toen begon ik al aan mijn lichaam te merken van, hey, het wordt tijd om te gaan slapen. Je maakt er van die signaalstofjes aan, zoals melatonine, die dan zeggen, je moet eigenlijk naar bed gaan.
0: Mm-hmm.
5: En dan denk je toch, maar ik heb nog dingen op mijn takenlijst staan, dus ik ben nog 2 uur bezig met wat taakjes in huis. En vervolgens wil ik ook nog even ontspannen. Dus kijk ik bijvoorbeeld naar een overzichtje van de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend. En voor je het weet is het alweer 12 uur 's nachts voordat je naar bed gaat. En dan sla je eigenlijk al een paar fundamentele stappen over van wat het lichaam zou willen gebruiken.
0: Ah.
5: En een van de dingen die we dan bijvoorbeeld zien gebeuren is dat mensen, doordat ze later gaan slapen dan dat het lichaam eigenlijk zou willen, dat het brein zegt, oké, dan slaap ik gewoon, dan sta ik gewoon bepaalde stapjes over. Dus de diepste slaap die je aan het begin van de nacht doorgaans hebt, slaat het dan gewoon over. Dus je hebt dan wat minder diepe slaap.
2: Goede slaap.
5: Goede slaap. En daardoor worden we regelmatig dus minder uitgerust wakker. Ondanks dat we bijvoorbeeld langer slapen dan onze voorouders of deze.
0: Dus dan ben je eigenlijk gewoon te laat naar bed gegaan dan. Je hebt dat eerste stukje heb je overgeslagen.
5: Je bent te laat naar bed gegaan. En een ander ding is, ten opzichte dus van die groepen waar we het hier over hebben, is wij hebben heel veel kunstmatig licht om ons heen. Ja. Dus je telefoon, je televisiescherm, gewoon je licht op het plafond. Precies. Dat zijn dingen die groepen allemaal niet hebben. En dat zorgt dus ook voor, wederom, van die stofjes in je lijf. En ook gewoon het hele proces van je brein. Dat je gewoon lichter slaapt.
3: Nou, er zijn natuurlijk tal van slaaponderzoeken. Ik bedoel, je kan er. Maar er wordt ook toch nog wel gezegd op een aantal momenten van, joh, is het niet beter om gewoon door de dag heen telkens even een kwartiertje te dutten?
5: Ja, ik geloof dat Isaac Newton zo'n idee had. Dat je iedere 3 uur een kwartier of 20 minuten slaapt. Ik moet je zeggen, ik heb het een keer zelf geprobeerd. En dan blijkt dan weer de theorie en de praktijk van elkaar te verschillen. Ja. Voor mij werkt dat niet.
4: Nee. Isaac Newton, wat weet hij er nou van?
5: Ja. Nou ja, een ander ding is natuurlijk ook is, je kan dat met je werk bijvoorbeeld, of met naar school gaan, kan je dat gewoon niet zo regelen. Dus zelfs al zou het beter zijn, onze moderne maatschappij is zo ingericht, dat je niet op de ideale wijze kan slapen. Dus moet je daar andere dingen voor doen om toch nog een beetje aan je slaap te komen. En dat we bijvoorbeeld langer slapen, toch proberen eerder te gaan slapen, echt te luisteren naar wat je lichaam zegt.
4: Ja.
5: En voor de mensen die dat allemaal niet kunnen, die echt dat drukke werk hebben, zijn er ook tegenwoordig heel veel onderzoeken en ontwikkelingen die worden gedaan, onder andere ook door ons. Die kijken hoe kunnen we je brein zetjes geven gedurende de nacht om toch die diepe slaap wat meer te versterken. En dat doen wij bijvoorbeeld met geluidjes herhaalden door de nacht op de juiste momenten voor je brein kort af te spelen. En dan zien we bijvoorbeeld dat het brein daarop reageert door tijdelijk, herhaaldelijk, dieper te slapen.
0: Ja, het is super interessant. Slapen, ja, je doet het een heel groot deel van je leven. Dus het is ook wel fijn om er een en ander over te weten natuurlijk. En het kan zo verschillen hoe je wakker wordt de een of de andere
4: dag.
5: Zeker. Ja. Nee, dat verschil ligt er dus ook aan, wederom, wat ook je slaapdruk was voordat je ging slapen. Dus je kan dat bij jezelf denk ik wel herkennen. Als je echt een hele zware dag hebt gehad, veel bewogen, veel moeten doen. Ja. Dan heb je die druk ligt hoger bij de slaap vallen. En op het moment dat je dan slaapt, nou ja, dan slaap je echt heel diep. En dan word je vaak ook de volgende ochtend op een veel prettige manier, veel uitgeruster wakker. Ook als je natuurlijk minder dingen aan je hoofd hebt, minder stress hebt, dan slaap je ook gewoon beter.
0: Ja, nou, ik denk super interessant. Ik zou er nog uren met je over door kunnen praten. Maar ja, we moeten ook naar de reclame. We moeten een plaatje draaien. Dus maar leuk hier even over gesproken te hebben, Stefan. En ik denk zomaar tot snel weer.
5: Helemaal goed. Mooi nog een goede ochtend.
0: Dankjewel. Hoi. Stefan Jongejan, hij is slaaponderzoeker. Even over dit onderzoek dat in Nature stond. Dat die 8 uur slaap eigenlijk al lang niet meer heilig zijn.

0: Star, zomaar stel bij 538 om 8:01 ochtendshow voor de donderdag. Met later nog, dat is wel even leuk, Win It In A Minute. We gaan een kwartier lang gaan, of sorry, een minuut lang. Ik rek hem even op. Nee, we gaan een minuut lang gaan we iPads weggeven. Dat doen we om 9:45.
1: Dus om 9:45 ja. gaan wij een gaan, minuut lang ja, iPads weggeven. Ja,
0: precies, Win It In A Minute. We hebben de afgelopen week hebben we natuurlijk al van die stofzuigers hebben we weggegeven.
2: AirPods. Ja.
0: Van alles. Dus dat gaan we straks doen. 9:45. Hou het even in de gaten. Ja?
1: Nou, ik heb nog even zo even tijd voor een leuk quizje.
0: Jazeker.
2: Ik
1: heb een heel leuk quizje.
2: Heb jij een quizje voor ons?
1: Ik heb een fantastisch quizje.
0: Oh, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dat zometeen in het vervolg van de ochtendshow. En natuurlijk het laatste nieuws.
3: Een terugroepactie, dus als je van kaas houdt, even opletten.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium. En jij staat heel dichtbij. 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
5: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
4: direct.
5: Check alle details op 538.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: sporten in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
21: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches sounding looking like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
26: ik let me wel hoor.
25: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
27: Goedemorgen, dit is 538 de ochtendshow voor de donderdag en het weer voor vandaag. Ja, het wordt een warme dag, tropisch zelfs op sommige plaatsen, 30 graden maximaal in het zuiden. Later vandaag code geel in een aantal provincies voor regen, hagel en onweersbuien. En dan de files, Rick, waar staan ze?
28: Goedemorgen, begin op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel, 49 minuten. Dan de A29 Berg op Zoom, Rotterdam bij Oud-Beijerland, 41. En de laatste

0: qua file, ja. 8:08, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, waar gaan we het over hebben? Ja.
1: Ja. We gaan beginnen. De enorme modderstromen die meerdere plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165. En er worden nog 1400 mensen vermist. Politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer volgt cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren.
0: Qua file, ja. 8:08, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, waar gaan we het over hebben? Ja. Ja.
1: We gaan beginnen. De enorme modderstromen die meerdere plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165. En er worden nog 1400 mensen vermist. Politie

0: automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt, dat is 9 september. Jumbo roept haar eigen merk Brie en Gorgonzola terug. Oh. Omdat ze mogelijk zijn besmet met het Listeria-bacterie. Ja, bij de Brie gaat het om de Jumbo-biologische Brie met de houdbaarheidsdatum van 1 september. En bij de Gorgonzola Dolce de houdbaarheidsdatum 3, 9 en 10 september. Nou ja, klanten krijgen uiteraard hun aankoopbedrag terug, ook al hebben ze geen bonnetje.
1: Het vervelende is, die kaas is al beschimmeld. Dus ja. Je ziet ook niet of, of er iets op zit of inwaart of weet ik veel wat.
2: Nou, gisteren hadden we die eieren, nu hebben we die Brie.
0: Ja. Het is bijna dagelijks, hè. Ja. Hier word je dan koortsig van, misselijk, diarree.
1: Oh, diarree.
0: En zeker zwangere vrouwen, daar kan het echt tot een miskraam leiden. Dus echt even oppassen.
2: De scheid van 5 is dat, hè? De scheid van 5.
0: Het is al een tijdje stil rond Ferry Doedens. Maar achter de schermen blijkt wel degelijk het een en ander gebeurd te zijn.
1: Hebben jullie die docu gezien?
2: Zo, kon ik niet aanzien.
1: Het was verdrietig. Ja.
2: Heftig hoor.
0: Ja, het is heel verdrietig. Zijn manager, Christian Lohman, die heeft de zakelijke samenwerking eigenlijk voorlopig beëindigd. Het ging gewoon niet meer. Hij heeft niet de deur definitief dichtgegooid. Want hij zei er wel bij van, als we jouw carrière weer ooit een keer van de grond krijgen, dan pak ik het wel weer op. Maar voor nu is het gewoon geen doen meer.
1: Vind je, Tim, dat eigenlijk die manager juist nu zou moeten zeggen, ik ga achter. Kijk, die manager verdient niks meer aan hem. Nee, dus dat is natuurlijk, de Ferry Doedens wordt niet meer geboekt voor een commercialtje of weet ik veel wat. Je kan ook denken van, die jongen is al zo ver heen en afgegleden. Ik moet hem juist nu.
2: Ter verdediging van die manager. Nee, die is echt al 2 jaar is die aan hem aan het trekken. Om te kijken of hij hem op de een of andere manier.
1: Ja, jij zegt.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat houdt ook een keer op.
2: Dat is het.
0: Ferry kampte met een crypto-verslaving, drugsverslaving, cocaïne, crystal meth, rijden onder invloed. Ja, hij had wel heel veel problemen. En het duurde echt al wel heel lang.
2: En hij ontkent het de hele tijd. Hè? Hij zegt steeds van, dat zie je ook in de documentaire. Nee, ik ben niet verslaafd. Ik kan, als het moet, kan ik morgen stoppen met
1: dat
2: alles.
1: Dat zijn de klassieke voorbeelden van een verslaafde, toch?
2: Ja. Ja. Maar ja, als je daar niks aan wil doen en je bent al 2 jaar lang met iemand bezig en die wil niet, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, weet je, hoe ik ook op je gesteld ben. Want je kon wel merken, hij had meer met hem dan alleen maar zijn manager. Het was ook echt
1: een vriend.
2: Ja, ik had zelfs het idee dat
0: thuis zijn ook bevriend.
2: Maar het leek wel alsof hij, een soort van liefde zat er bijna in.
1: Had ik vader, zoon.
2: Dat weet ik niet. Hoef er ook niet over te speculeren.
0: Maar hij zegt er ook bij, het gaat in zijn ogen wel de goede kant op. Het drugsgebruik valt mee op dit moment. Ja, hij wil hem natuurlijk niet helemaal afvallen.
2: Maar ik bedoel, op het moment dat je daar, als je verslavingsgevoelig bent, en dat is hij.
0: Niks valt mee dan.
2: Dan valt het niet mee natuurlijk.
0: Nee. Nou ja, terwijl buiten de mussen van het dak vallen, worden in de supermarkten de pepernoten in de schappen uitgestald. Ja, sommige mensen vinden het echt belachelijk, maar de fabrikant noemt de kritiek een beetje hypocriet, want ze vliegen namelijk de winkel uit. Ja.
1: Ik denk ook, wat maakt het? Je kan in principe, ik snap sowieso niet waarom die pepernoten de winkel uitgaan.
2: Nee, laat ze lekker het hele jaar liggen.
1: Maak gewoon een schap naast de paprika chips, de bolognese.
2: Maar dan hebben we dat gezeur ook niet ieder jaar. Want dus elk jaar zijn de mensen boos dat de pepernoten.
0: Maar het geeft ook wel, want ik zag ze ook weer liggen en ik word er op een of andere manier ook blij van. Ja, de pepernoten zijn
2: er
0: weer.
2: Is er ook wel weer grappig, joh. Ja. Maakt het allemaal uit. Wat maak je je druk om?
1: Ik hoor niemand zeggen, bij de Intratuin liggen in oktober de bloembollen al in de schappen.
2: Nee.
1: Dat kan niet. Het voorjaar is er nog niet.
2: Niemand kwaad over, tenminste voor zover ik weet.
0: Er zijn wel een paar nieuwe smaken. Citroen maanzaad en pindakaas hagelslag.
2: Die laatste lijkt me lekker.
0: Dat lijkt me ook heel erg lekker.
2: Die lijkt me heel lekker. Nou,
1: een beetje snikker, denk ik.
2: Ja, stuur maar even op. Dan kunnen we ze testen hier op de radio. Flo, dankjewel eventjes, want we moeten muziek draaien. Want Rick heeft namelijk een quiz.
3: Ja, een leuk quizje.
2: Ik ben zo benieuwd. Nou, je hoort zo wat er aan de hand is.

0: Somber. Een van de grootste artiesten van dit moment. Ja. Home Record. Tenminste, ik begreep van iedereen die hem op Lowlands aan het werk heeft gezien.
1: Sensationeel.
0: Dat daar wel wat gebeurde. Hey, het is inmiddels 11 minuten voor 8 uur geworden. En ja, Rick, jij kwam net met de mededeling. Ik heb een quizje. Ja,
1: ik heb een leuk quizje.
0: Zal ik je even wat quizmuziek geven dan ook?
1: Ja,
0: dat, dat je als een soort quizmaster...
1: Nou, wat is het nou? Wat is het nou?
0: Nou, wat is het?
1: Nou, ik ben een fervent podcastluisteraar.
0: Ja, dat
1: ik kijk van alles en dingen. En ik kwam gisteren ineens bij de podcast van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Oh ja, die nieuwe podcastserie.
1: Ja, dat ding heet Schuilen in Schoonheid.
0: Ja.
1: En dan gaat hij met mensen in gesprek die wat zorg hebben gehad. En hoe ze daar uiteindelijk mee omgaan. En ik ben die podcast aan het luisteren. En Matthijs op zijn Matthijs een beetje interessant doen. Mooie, moeilijke woorden gebruiken. Erudiet en dat soort dingen, weet je.
0: Wie had hij tegenover zich zitten?
1: Astrid Holleder.
2: Ah.
1: Dat is de zus van...
2: De zus van Willem Holleder.
1: Ja, en die heeft natuurlijk, laten we eerlijk zijn, die heeft een hoop zorgen gehad.
0: Nou, dat kun je wel stellen.
2: Nog steeds, ja.
1: Ja. En op een gegeven moment vertelt zij over hoe zij in gevangenschap leefde, zeg maar. En zij zat op een gegeven moment op een appartementje met een balkon.
2: Ja.
1: En het enige wat zij kon, was af en toe op het balkon even een frisse neus
2: nog.
1: En terwijl zij op dat balkon zat, kwam er een ekster langs.
2: Ja.
1: Een ekster.
2: Ja, een ekster. Een vogel.
1: Een vogel.
2: Dat bedoel je toch?
1: Ja, een vogel. Ja. En zij gaf dat beest elke dag wat te eten.
0: Oh, wat sympathiek.
1: De vraag aan jou eventjes, als jij een ekster op jouw balkon hebt en dat beestje, wat zou jij de ekster te eten geven?
0: Ja, brood.
2: Brood.
0: Altijd brood, stukjes brood.
2: Ja, of zo'n bakje met van die zaden toe.
0: Ja, zo'n vetbol.
1: Zij gaf dus de ekster iets anders te eten.
0: Oh, echt waar, ja?
1: Ja. Maar misschien kunnen we het fragment even laten...
0: Ja, ik heb het hier, het fragment.
1: Okay.
0: Het antwoord heb je weggepiept, neem ik aan.
1: Het antwoord is weggepiept, ja.
3: Ik wist natuurlijk welke het waren. En die kregen kennelijk babytjes. Dus toen had ik er 4. Toen dacht ik, dit wordt wel heel vol. Maar die 2 jonkies die zijn veel brutaler dan die 2 oudjes.
1: Mm-hmm.
3: En die hebben eigenlijk het overgenomen, het territorium. En die zijn nu eigenlijk degene die het eten ophalen. Wat doe ik niet meer? Ik doe het nu per dingetje. Ja. Moeten ze het komen ophalen.
1: Wat is een dingetje?
3: Nou, bijvoorbeeld... Ik koop nu...
0: Oh, je koopt voor de eksters ook.
3: Ja.
1: Zij koopt dus voor de eksters eten.
0: Ja, ja.
3: Dus ze konden naar zitten luisteren.
0: Ja, maar ze konden dus alleen op de balkon en naar de supermarkt.
2: Eerlijk gezegd. Ja. Matthijs van Nieuwkerk is
0: wel. Ja, ja.
1: Natuurlijk, ja. Stel dat jij nu in de auto zit, of ik denk bij jezelf, er zit een ekster. Wat zou jij de ekster te eten geven? Maar wat geeft zij de ekster?
0: Wat geeft zij de ekster te eten? Jeetje. Maar het is iets geks, want anders dan kom je er niet mee.
1: Dat is de vraag.
0: Ja, nou,
2: wat is Matthijs verrast of verbaasd?
1: Ik dacht echt, die is knettergek.
0: Oh. Nou, laat maar even weten. Wat wordt er aan de ekster gevoerd?
3: Ik koop nu...
0: Oh, je koopt voor de eksters. Oh. Ja. 0909-3000-538 of stuur maar even een appje. Dan hebben we voor degene met het goede antwoord hebben we een mooie thermomok.
1: Ja, zeker.
0: Op de show.
1: Leuk.
0: 0909-3000-538. Wat geeft Astrid Holleder aan de ekster? Wat koopt ze speciaal voor die beesten om ze te voeren?

0: Take That, Everything Changes. Ja, en dan even het quizje van Rick dat hij...
1: Het was een leuk quizje.
0: Ja, ik bedoel dus. Een goede quizmaster ben je.
1: Ja,
0: ik
1: kan niet anders zeggen.
0: Ja, de vraag is eventjes, Astrid Holleder, die zit in een podcast bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Schuilen in Schoonheid heet die podcast.
1: Wel trouwens een heel indrukwekkende podcast.
0: Ja, is die goed gemaakt?
1: Nee, fantastisch.
0: Ja, Matthijs kan dat gewoon waanzinnig.
1: Ja.
0: Gaat daar in gesprek met Astrid Holleder en zij vertelt dat zij in gevangenschap eigenlijk op haar balkon een soort vriendschap sluit met de eksters. En besluit om die dieren iets bijzonders te voeren.
1: Ja.
0: Dit is een kort fragment uit die podcast.
2: Ik koop nu...
3: Oh, je koopt voor de eksters ook...
2: Ja,
0: wat koopt zij voor de extras? Ja. Dat is eigenlijk de grote vraag.
1: Ja.
0: Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat denk jij dat zij voor de extras koopt?
4: Ik denk gewoon vogelvoer.
0: Vogelvoer?
1: Vogelvoer.
5: Dat is wel logisch.
6: Een soort zangzaad-achtig.
1: Ja. Is niet goed?
0: Nee, dat is het niet, Michel.
4: Het is niet goed. Nee. Oké, dan... Maar, dan wil ik het wel een keer weer en dan wens ik de volgende meer succes.
0: Nou, hoor eens even wat een sportieve verlies. Ja. Jeroen, hoi. Jeroen, goedemorgen.
7: Hoi. Ja, ik vroeg me dus af of jullie het wel goed hebben.
0: Want hoezo?
7: Ja, ik denk dat ze drinken voor die extra's aan Heineken bier.
0: Ah.
1: Oh, ja.
6: Een bakje pils.
1: Een bakje pils.
0: Ja,
1: nee.
0: Heineken natuurlijk.
1: Dat is niet goed.
0: Janine gaan we dan aan het woord laten. Goedemorgen, Janine.
8: Goedemorgen.
0: Want jij gaat het oplossen natuurlijk.
8: Nou, ik weet het niet, maar ik dacht blauwe bessen.
6: Blauwe bessen? Onbetaalbaar, man.
0: Vinden ze dat lekker, ja, extra's?
8: Ja, dat weet ik niet, maar dat is steeds wat er mij opkwam.
0: Ja.
8: En het was een raar antwoord, dus ik dacht aan deze.
0: Nou, het is leuk bedacht, maar het is niet goed.
6: Oh,
0: nee.
8: Jammer.
0: Niks aan te doen. Simone, goedemorgen.
9: Okay. Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, Simone. Wat denk jij dat Astrid aan de extras voert?
8: Borrelnootjes.
0: Dat zou wel opzienbarend zijn.
6: Ja. En lekker. Degene die maar één borrelnootje kan eten, moet nog geboren worden.
0: Ja.
6: Die hele zak moet
0: eten. Ja,
1: ik heb een vriendin gehad, die telde dus de borrelnoot.
0: Ah, niet, houd toch op.
1: 10 borrelnoten, elke dag 10 borrelnoten.
0: En dat was het, dat was haar dieet.
2: Dat was een dieet.
1: Nee, geen dieet, dat was haar. Maar ze zegt, ik vind het lekker. Dus ze telde 10 tot 10.
6: Zijn borrelnoten.
0: Nee, hoe heette die smaak ook weer waar wij toen uit...
6: Poesta.
0: Oh, je poesta, ja.
1: Nou, ik had met mijn buurman, hè. Samen met mijn buurman.
0: het is niet goed, Simone.
6: Ook niet.
9: Oh, helaas. Ja. Nou, mijn broer geeft de papegaai altijd iedere avond om 8 uur borrelnootjes.
0: Oh, om 8 uur ook?
9: 5.
0: Stipt op 5 borrelnootjes.
9: Al 30 jaar lang.
0: Wat een
6: misschien
0: moeilijk
6: een hint geven?
0: Nou, ik ga nog even naar Jeremy.
6: Oh, ja,
0: okay. Ik heb zomaar het gevoel dat Jeremy wel eens het goede antwoord zou kunnen
6: geven. Man.
0: Jeremy, goedemorgen.
10: Nou ja, goedemorgen. Ja, ik hoop dat ik het goede antwoord heb.
0: Even
10: maar ik denk dat ze zelf vlees hebben staan bakken en dat ze restantjes aan die vogels hebben gegeven.
0: Vlees, zeg jij?
6: Vlees.
10: Ja.
0: Vlees.
10: Ik denk inderdaad in de vorm van een borrelneutje.
0: Oh. Maar dan iets groter, of...
10: Nee, gewoon kleine balletjes.
0: Kleine balletjes?
6: Oh, gehaktballetjes of zo.
0: Ja, gehaktballetjes.
6: Soepballetjes.
1: Nou, inderdaad, dit moeten we goedkeuren.
0: Is dit zo, ja?
1: Ja.
0: Wacht, ik ga even luisteren.
2: Dat doe ik niet meer. Ik doe het nu per dingetje. Moeten ze het komen ophalen.
1: Wat is een dingetje?
2: Nou, bijvoorbeeld een balletje gehakt.
1: Wat?
2: Ik koop nu balletjes gehakt.
0: Oh, je koopt voor de extras ook balletjes gehakt?
2: Ja.
0: Ja!
1: Nou,
0: je hebt het gewoon goed.
10: Hartstikke chill, man.
0: Ja. Nou, je krijgt een thermomok.
10: Hartstikke leuk. Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen.
10: Gebruik in de brandwagen.
0: Nou, hoor eens eventjes. Nou, we gaan hem naar je toe sturen. Ik wens jou een mooie dag vandaag.
10: Yes, hartstikke bedankt.
0: Oké, dan. Hoi. En over thermomokken gesproken.
11: De 538 ochtendservice.
0: Linda Duval is naar Zwolle afgereisd. Staat bij het Isola ziekenhuis op het dokterspad. Mooie plek ook voor een ziekenhuis. Linda, hoe is het daar met de drukte?
12: Ja, het is fantastisch. We hebben nog koffie, maar het begint aardig druk te worden. En we hebben natuurlijk wat medewerkers uit het Isola ziekenhuis die even aansluiten voor een bakje. Als je meekijkt op TV 538, dan zie je ook... Ja, dit is natuurlijk de spoedeisende hulp. Hè. Dit is Marloes, Nicole, Geertje en Kim. Kim, zijn jullie al of nog aan het werk?
13: Nee, wij zijn al aan het werk.
12: Al aan het werk, lekker vroeg. Oké. Wat is nou... Waar is de koffie beter, hier of in het ziekenhuis?
13: Ja, laten we daar maar geen uitspraak over doen. Maar ik denk dat we allemaal het antwoord al wel... al weten.
12: Ja, precies. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Ziekenhuiskoffie, dat is nooit... En ik heb net geleerd van hen dat het dus blijkbaar zo is... dat het dokterspad er al langer is dan het Isala ziekenhuis. Maar daarvoor was er een ander ziekenhuis.
0: Nee.
12: Dus het is toch eerst het ziekenhuis en dan het dokterspad. Dus Rick had toch...
0: Jammer. Dat is de romantiek er wel een beetje af. Maar ja, dat is niet anders. Hé, maar iedereen is van harte welkom bij jou, Linda, om even een kop koffie te halen.
12: Ja, zeker. Ja, daar is een hele bestelling. Geertje, wat moesten jullie allemaal meenemen van binnen?
5: 5 cappuccino, een espresso en een gewone koffie.
12: Ja. Ga het op meteen even tappen allemaal. Gaan we nu regelen.
0: Ja, en doe het een beetje steriel, want het is voor de OK.
12: Ja, precies. Even voorzichtig mee naar binnen. Ja, heel goed. Ja.
0: Nou, kom even
12: naar die werk ze zo meteen.
0: Heb jij nog thermomokken eigenlijk, Linda? Of zijn we gisteren ging het heel hard namelijk?
12: Ze zijn er nog wel, maar dan moet je niet om 8:55 komen, denk ik.
0: Oké, dat is een goede tip. Tot 9:00 kun je daar koffie halen. Dokterspad in Zwolle, daar vind je Lindo en de 538 ochtendservice.
14: Welkom thuis.
15: Bij Radio 538.
14: Thuis.
15: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker!
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
20: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
21: Hé, wat doe jij nou?
20: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er nog vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. Zware misdrijven, zoals ernstige mishandeling, bedreiging en woninginbraak, belanden steeds vaker in de prullenbak. En dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. Twee keer zo vaak als 6 jaar geleden. En er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. En ook de metaal- en bouwsector gaat nu staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. En reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. Het weer. In het zuiden is kans op regen en onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig, maximaal 29 graden. En vanavond stevige regenbuien met kans op onweer en hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ja.
1: Waar staan ze, Rick?
24: 26 files beginnen op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Daar is de vertraging nu 42 minuten. En een andere lange file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging daar 31 minuten.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
27: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
31: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
32: Met deze week
22: jouw kans op kaarten voor Direct.
32: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Justin New in de 538 Ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Donderdag vandaag, 27 augustus, 14 over 8. Nieuws vandaag. Ja, het gaat in alle media veel over de enorme overstromingen in Nepal. Inmiddels al 157 mensen die om het leven zijn gekomen. Nepalese autoriteiten die melden meer dan 1000 toeristen die als vermist zijn opgegeven. En hulpverlening in het gebied is erg lastig. Omdat er gewoon nog veel onduidelijk is over wat precies de getroffen gebieden zijn en hoe daar te komen. Zuidoost-Azië-correspondent van de NOS is Davy Boersma. Zij is op dit moment in Delhi. Wij hebben haar, als het goed is, aan de telefoon. Dan moet ik wel even hier een kleine schakeling maken. Davy, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik ben Zuid-Azië-correspondent. Net een andere regio, maar wel van belang.
0: Dat is wel van belang, ja.
4: Zeker.
0: Zeker. Jij bent op dit moment op weg naar het gebied, maar het is vrij lastig om daar te komen.
3: Ja, ik ben nog in Delhi. We zijn gewoon even goed aan het plannen hoe we daar goed terecht kunnen. Want het is heel moeilijk. Er zijn echt, je hebt het gezien op de beelden, hè? Hele infrastructuur is weggevaagd. Bruggen, wegen. En je moet weten, ik ken het gebied goed. Ik ben er eerder dit jaar ook geweest. Ik was er eerder voor de aardbevingen in 2015 en begin dit jaar dus. Die rivier loopt van noord naar zuid door Nepal. De weg die daar langs loopt is eigenlijk de enige weg die je hebt om naar het noorden te komen, om dat gebied in te gaan. En dat is dus weggeslagen. Zo. Dus voor reddingswerkers ook is het heel moeilijk om dat gebied in te komen.
0: Ja, we hebben allemaal de beelden, denk ik, inmiddels wel gezien.
5: Normaal.
0: Van die enorme stroom water die daar door die vallei in raast. En ja, als je het zo ziet, dan kun je je niet voorstellen dat het bij die paar honderd doden die er nu zijn gemeld, dat het daarbij blijft. Want die hele dorpen worden gewoon in één keer weggevaagd.
3: Ja, je ziet het vaker in Nepal. Dit was ook bij de aardbeving en bij andere overstromingen. Nepal is een land dat niet de middelen heeft om snel grote reddingsacties op te zetten. Of tenminste, het is een klein land. Economisch gaat het er niet altijd even soepel. Dus het duurt lang voordat mensen echt een beeld krijgen. En wat je bijvoorbeeld zag, ik ben tijdens de aardbeving met hulporganisaties meegegaan. En dan ga je die weg af. En dan is er bijvoorbeeld een aardverschuiving of een brug die weggeslagen is. En dan kan je niet verder. En dan weet je dat die dorpen daarachter getroffen zijn, dat daar mensen vermist zijn, onder het puin liggen. Maar je kan er gewoon niet heen, omdat de weg afgesloten is. En je bent compleet afhankelijk van één zo'n weg.
0: Ja. Weet jij of er een waarschuwingssysteem was voor de dorpen die op die vallei eigenlijk lagen?
3: Nou, wat er wel eens in het verleden is gebeurd, dat China van tevoren waarschuwt, omdat die gletsjermeren dan zich heel erg vullen. En dat wordt dan waargenomen door China, aan Chinese kant ook. Maar dat is dit keer niet gebeurd. En waar er nu ook over, er gaan stemmen toch wel over op, van hoe kon het zo zijn dat als je verder stroomafwaarts, dan heb je toch een beetje de tijd. Niet lang, maar dan spreek je over misschien een half uurtje voordat dat water er is. Ja, en elke minuut telt dan, hè? Dus als er wel gewaarschuwd zou zijn, zou dat uitgemaakt hebben. En zou het in ieder geval een paar levens gered hebben. Maar zoals ik al zei, Nepal, infrastructuur en de ontwikkeling van dit soort dingen, het is gewoon heel lastig voor dat land.
0: Ja. Is er al iets bekend over de hoeveelheid Nederlanders die in dat gebied waren en op dit moment vermist zijn?
3: Ja, gisteren noemde het toerismebureau van Nepal dat er één Nederlander mogelijk vermist was. Alleen de Nederlandse overheid, ik heb het gecheckt, kon dat niet bevestigen. Later werd er ook genoemd dat het toch mogelijk om een andere nationaliteit gaat. Ik denk dat we dat gewoon even moeten afwachten. Er zijn nog zoveel dingen onduidelijk en geen bevestigingen.
0: Oké. Jij gaat vandaag, of in ieder geval in de komende dagen, proberen om richting Kathmandu te komen. Dat is de hoofdstad van Nepal. Om op die manier daar meer informatie te vergaren ook. Maar het is niet makkelijk dus om daar te komen.
3: Nou, het gaat van Delhi naar Kathmandu is niet moeilijk. Dat is gewoon een vlucht. Maar van Kathmandu dus die regio in, dus die langs die rivier erin, dat is moeilijk. Begin dit jaar ben ik in Bidoer geweest. Ja. Dat is aan de Trishula, prachtige rivier. Die was toen, het was te droog, dat was het verhaal. Ja. Er was droogte daar en daardoor hadden mensen die echt enorm afhankelijk zijn van die rivier geen water of watertekorten. Ik heb met de mensen daar gebeld die we toen bezocht hebben. En die zeggen, ja, ons dorp is compleet onbereikbaar. De bruggen die je over moet om hier te komen, die zijn allemaal weg. De wegen hierheen zijn weggeslagen. Dus ja, het zou heel mooi zijn als ik hen kon opzoeken en kon zien hoe de situatie in dat dorp dus nu is. Amper een half jaar later. Maar ze zeggen dat gaat heel moeilijk worden. En je moet daar gewoon een goede 4x4 en allemaal dat soort dingen. Goede begeleiding. Dus daar zijn we mee bezig om te kijken hoe we dat gaan doen.
0: Ja, nou, succes daarmee. En dat maakt ook meteen de hulpverlening daar natuurlijk zo ontzettend lastig in dat gebied. Davy Boerma, dankjewel van de NOS. Zij is correspondent en op dit moment dus aan het kijken hoe zij richting Nepal kan komen. Het land dat getroffen is door die enorme overstroming.
4: Heftig, hè?
0: Ja, super heftig. Inmiddels is het 19 minuten over 8. Dit is de ochtendshow met muziek van Flair.

0: met 538 naar Direct. Oh. Live in Ahoy.
1: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
2: Ja, deze show wil je zien in Ahoy Rotterdam. De show die Direct daar gaat geven. Ze staan aan meerdere avonden. En voor vrijdag 13 november hebben wij tickets voor je geregeld. Dus dan kun je het weekend in met een show van Direct. Vind je het leuk om erheen te gaan? Bel 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Twee kaarten te verdienen zometeen voor dat concert. Maroon 5.

0: erbij zijn, hoor. En dat kan dus op 13 november, vrijdagavond. Ahoy Rotterdam is de plaats. En ja, Direct is de band die daar de boel plat gaat spelen. Dat weet ik helemaal zeker. Tessa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Haarlem.
2: Oh.
1: Ja, zeker. En... Oh, jeetje.
2: Wat is er?
1: Nou, ik bedoel niet dat ik zo... Dit is de eerste keer dat ik op de radio ben.
0: Echt waar?
2: Nou, je klinkt hartstikke vrolijk, hoor.
0: Ja.
1: Ja, joh. Oh, wat leuk.
0: Hoe voelt dat op de radio, Tessa?
1: Onwennig, denk ik.
0: Ja? Beetje spannend?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja. Ja. Wil je iets kwijt? Wil je iets delen met Nederland?
2: Ja.
1: Nee, ja, weet ik niet.
2: Wat weet je eigenlijk van Tessa, is het toch?
0: Ja, Tessa komt uit Haarlem, dat weten we van.
2: Maar wat doe je daar?
0: Ja.
1: Nou, ik heb een eigen dagbesteding voor kinderen met een beperking.
0: Oh, weet je, wat mooi. Ja.
1: Ja, dus dat heb ik in Haarlem.
0: Maar die zitten nu bij jou al, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben 30 kinderen.
0: En die heb jij eventjes, jij zegt van, Tessa moet even iets, die moet even kaarten voor Direct winnen.
2: Ja, tuurlijk, gaan we
1: nou,
2: voor jezelf.
1: Die hebben wel wat ontspanning nodig,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Hey, maar je hebt geen kaarten kunnen scoren voor Direct dus?
1: Nee, mijn vader die stond in de rij, maar het is niet gelukt. En ja, ik was aan het werk, dus het is niet gelukt.
0: Ah, wat balen zeg.
2: Nou.
1: Ja.
0: Weet je wat nou zo leuk is? Dat 538 de helpende hand gaat bieden in dit geval, want je wint alsnog kaarten!
1: Oh.
0: Je gaat wel met hem mee, hè?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Oh, ik ga meteen bellen.
0: Vader en dochter naar Direct, vrijdag 13 november in Ahoy Rotterdam.
1: Oh, super bedankt. Alsjeblieft. Heel blij.
0: Heel veel plezier.
1: Bedankt.
0: Nou, we wensen je een geweldige dag en een mooie dag vandaag, hè, Tessa?
1: Ja, jullie ook, hè?
0: Dankjewel.
1: Bye, bye. Hoi. Hey, doei, doei.
0: Nou, zo leuk is dat. Eerste keer op de radio en die wint gewoon kaarten voor Direct. Hey, Florentine, gewoon even benieuwd, hoor. Maar wat zit er in het nieuws zo meteen?
3: Nou, er is een...

0: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Oh, het riool is verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken. Teken vanuit het hart.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
12: Kippie.
13: Joehoe!
14: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
15: Mike!
14: Die is niets veranderd. De Hanslers

0: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ja, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow voor de donderdag en het weer voor vandaag. Het wordt een tropische dag, tenminste het wordt heel erg warm. Benauwd zelfs op sommige plaatsen. Maximaal 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. En dan de donderdagochtendspits. Ja. Hoe is het op de weg, Rick?
7: Goedemorgen, 31 files. We beginnen op de A1 Amsterdam. Dat is Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Ik zit net te denken, over een ruime uur hebben we natuurlijk Win It in a Minute.
6: Ja, dat klopt, ja.
7: Kwart voor gaan we gave prijzen weggeven. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 1:29. En de A29 de laatste berg op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland 41 minuten.
6: Het is 8:45 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar terug. Toen waren er nog 240 slachtoffers. En niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, maar ook in de metaal en de bouw gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet, op bijvoorbeeld de WW. Ja, augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker... deze zomer in Nederland is de warmste zomer... sinds het begin van de metingen in 1901.
6: Hebben we hem gehad? Ja, nu de warmste zomer.
8: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius in de beeld... waarmee het vorige record, en dat was in 2018, ook nog niet zo lang geleden... dat was toen 18,9 graden. En dat is toch een halve graad verschil, en dat is best veel.
6: Dat is serieus, ja.
8: Ja, dus een recordje. Uit Brits onderzoek dan blijkt dat minder suiker in je eerste 1000 levensdagen rond je 70ste, dus later, verschil kan maken. Zodra je als vrouw zwanger bent, gaan die 1000 dagen al in. Dus dan heb je in die periode weinig suiker gegeten, dat is dus goed. En heb je je baby tot het tweede jaar weinig suiker gegeven. Dan heb je dus later, als je oud bent, minder kans op borst, prostaat, lever, endeldarm en longkanker. Jo. En je verouderingsproces wordt vertraagd met 2,3 jaar.
6: Zo.
8: Nou, dat is best veel.
6: Ja, dat is serieus.
8: Nou, dan de muziekwinkel. Hij is helemaal terug van weg geweest. Want steeds meer mensen wonen luistersessies in de platenwinkels bij.
6: Maar wacht even, de muziekwinkel. Is dat een winkel waar ze instrumenten verkopen? Of
8: waar ze dus cd's verkopen.
6: Oh ja, gewoon echte platenzaak.
8: Ja, bijvoorbeeld Ariana Grande. Die had laatst ook een luistersessie. Kan je dan in zo'n winkel gewoon gaan beluisteren. Jongen die troeven elkaar steeds vaker af met welke vinyle platen en cd's. Dus allebei.
6: Oh.
8: Ze dan hebben. Het is helemaal terug van weg geweest. En ook cassettebandjes zijn helemaal in.
6: Jeetje, wat leuk zeg.
8: Ja,
6: lekker dus, retro.
8: Lekker retro.
6: Ja, ik vond vroeger echt niets leuker dan op zaterdagmiddag... gewoon naar Amsterdam bijvoorbeeld. En dan alle platenzaken daar.
9: Ja, ja.
6: En dan,
9: waar?
6: Ja, en dan ging je op zoek naar
9: bepaalde. Hoe had je in Magna Plaza, de Virgin Store. Dat was natuurlijk echt
6: geweldig.
9: Een van de grootste cd-winkels van Europa.
6: Ja, en hoe heette die andere ook weer? Fame, ja. Fame Music. Oh, wat
9: daar stond gewoon een beveiliger aan de deur, omdat het daar zo druk was.
6: Ja.
9: En daar in Fame, daar gingen eigenlijk alle artiesten... die optraden in Amsterdam, in de Paradiso's of weet ik veel wat... die gingen altijd signeren in Fame.
6: Oh, wat leuk.
8: Ja, je hebt nu vandaag in de krant bijvoorbeeld ook een Hans van Kriek uit Oorschot. En die heeft een vinylfarm. En die heeft 9 miljoen platen op voorraad. Hij verkoopt gewoon elke dag 3000 platen.
7: Jeetje, een vriend van mij die heeft
8: 3000. Ja, dat is echt mega veel.
7: Maar dat zijn allemaal occasion.
8: Ja, het heeft wel bijna zijn huwelijk gekost, maar toch. Ja.
7: Een vriend van mij die heeft, als denk ik als een van de weinigen in Europa, een vinylperserij.
8: Oh.
7: Dat is, iedereen kent, misschien kent hij Lex van Couverde heet hij.
9: Ja.
7: En hij is bekend als Atlantic Ocean van Waterfall.
9: Oh, dat is hij, ja.
7: En hij maakt de mal voor alle platen in Nederland.
9: Jo, dus als wij zeggen van we willen graag een keer iets van de ochtendshow op vinyl hebben, dan kan hij dat voor ons regelen.
7: Kan hij regelen.
9: Wat leuk zeg.
7: Ja. Het was bizar, zo'n apparaat dat past denk ik net in deze studio.
9: Maar dat is best een proces ook.
7: Ja, ja, ja. Want je moet eerst een mal maken, moet verwarmd worden. Dat is echt bijzonder.
8: Maar hij heeft het dus ook druk.
7: Hij heeft het zeer druk.
9: Ja. Grappig.
8: Komende nacht kun je dus weer een eclipse zien. Deze keer een gedeeltelijke maansverduistering. Ja, de aarde staat dan tussen de maan en de zon. En de maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. De maan wordt niet helemaal donker, maar wel voor 93%. Dus je krijgt een soort van oranje gloed te zien.
9: Ja.
8: Het is best wel mooi. En het begint al vroeg om 3:23. En het eindigt om 9:04. En het toppunt is om 6:14 morgenochtend.
9: Oh, dat is als wij,
8: dus als wij hier zitten
9: met deze radioshow bezig zijn.
8: Maar dan hoop ik wel dat het niet bewolkt wordt, want de weersvoorspellingen zijn niet al te goed. Dus we gaan het zien morgen.
9: Nou ja, of we gaan of het niet zien. Nee.
8: Ja, we gaan het dus niet zien eigenlijk.
9: Maar we weten dat eventjes morgen dus om 6:14 het hoogtepunt van de maansverduistering. Ja. Maar 93% verdwenen is best serieus.
8: Ja, dat is best wel veel.
9: Ja, dat is veel. Morgenochtend is dat. Dit is de 538 ochtendshow met muziek van Everything But The Girl Missing.

0: Dat was La Tomatina. Ik weet niet of je dat van... Ja.
1: La Tomatina?
0: Dat is de wereldberoemde tomatenoorlog die in het Spaanse Buñol wordt gehouden.
1: Oh,
0: 22.000 deelnemers die bekogelen elkaar daar een uur lang met 150.000 kilo tomaten.
1: Maar is dat, ga naar de groenteboer, haal een doosje tomaten en ga langs de route staan? Maar.
0: Nou, ik heb geen idee hoe dat precies werkt, maar dat kunnen we wel even vragen aan een Nederlander die daarbij was. En niet de minste, aan de telefoon, Gerard Joling!
2: Hey!
3: Ja!
2: Ja. Nou, ik zou je zeggen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, het is echt nog vroeg, maar het hoor je al aan mijn stem.
0: Ja, nauwelijks.
2: Nee, het is zo, er staat daar zeg maar een heel grote boomstam midden in het dorp.
0: Ja.
2: En daar hangt een varkensham bovenin. En ik zou je zeggen, die hele paal is ingesmeerd met een soort varkensvet. En mensen proberen dat vet eraf te halen en die proberen dan erop te klimmen. En degene die dan zeg maar die varkensham pakt, ja, die krijgt een prijs van 10.000 euro.
0: Oh.
2: En dan worden de vrachtwagens het dorp ingereden. Dat is echt 100.000 tonnen die naar binnen gaan. En die mensen vanaf die vrachtwagens, die bekogelen mensen. En ja, de mensen die rapen het op en die gooien het weer gewoon terug. Maar het is, ja, het is wat de oorlog uitbreekt. Het is bizar, is het.
0: Maar dit was de eerste keer dat jij erbij was?
2: Ja, de grap was, ik zou vorig jaar al gaan, maar toen had ik mijn Achillespees gescheurd.
0: Oh ja.
2: Ik zat in gips toen.
0: Ja.
2: Lekker belangrijk, maar in ieder geval, nou, dat kon dus nu wel doorgaan. En ik zei zeg, ja, ik vond het bizar, echt bizar. En dat was eigenlijk op het eind nog een beetje een gek dingetje. Dat op een gegeven moment, de ploeg waar ik bij stond, dat was een mannetje of 30.
0: Ja.
2: En die kreeg in één keer bijna geen lucht meer. Ik zeg, heb je dat nou ook zo'n pepersmaak in je mond allemaal?
0: Nee.
2: En, dus vrienden omheen gingen wegwezen. Dus wij liepen allemaal omhoog. Ja, en toen zijn er ook wat mensen allemaal flauwgevallen. Het schijnt toch dat iemand daar
1: pepperspray
2: op lopen spuiten.
0: Oh, wow.
2: Dus dat was een heel vreemd iets. En ook oudere mensen die flauw vielen, dat was dan weer niet zo leuk.
1: Maar beangstigend, of niet?
2: Dat was beangstigend. We dachten, dat er iets vreselijks is. Want je denkt toch gelijk een soort terroristische aanslag of zo. Maar uiteindelijk zijn we allemaal gezond uitgekomen. Maar wel natuurlijk, ja, je bent letterlijk en figuurlijk ziet eruit verrot van de tomaten.
0: Want het zit denk ik nog, als je nu achter je oor voelt, zit er nog een beetje.
2: Nou, ik heb goed lopen krabben, maar ik werd vanmorgen wakker. Er lagen nog twee tomatenpitten op mijn kussen. Dus,
1: Maar even, hoe kom je... Was dit een wens van je? Word je daarvoor uitgenodigd? Of kan je daar gewoon...
2: Nee, dat was echt een wens. Ik heb dat zo vaak op televisie gezien. En ik denk, ja, daar wil ik nou gewoon een keer heen. Nou ja, als je er dan bij bent. Dat is bizar. We hebben er allemaal opnametjes van ook allemaal. Dus dat is echt zo grappig allemaal. Het is,
1: wat lachen.
2: Ja, je weet niet wat je meemaakt. Het is gewoon echt, je wordt gewoon bekogeld. Boven. En iedereen ziet er bloedensrood uit van de tomaten. Echt super gaaf.
0: Maar waar komen die tomaten vandaan? Zijn die overrijp? Want ergens voelt het ook een beetje zonde, toch?
2: Ja, nou, ik heb een paar dagen vakantie. Ik heb ze niet zelf geplukt, dus dat weet ik niet. Maar ik zou je zeggen, er staat in de spelregels dat je moet, dat de mensen, en ook als de tomaten, zeg maar, je moet ze echt kapot knijpen en dan gooien.
0: Oh.
2: Nou, ik heb een nieuwtje voor je. Dat was bij mij niet gebeurd op mijn voorhoofd, hoor. Dat kan nog hard aankomen, in ieder geval.
0: Maar is er een nieuwe traditie geboren? Ben jij volgend jaar weer van de partij?
2: Daar ga ik nog even over nadenken, maar ja, ik vond het wel super gaaf. Je zou het wel heel graag gaan. Ik ben hier met een stelletje vrienden van mij, ook uit Bergen en uit Amsterdam. En Rino is erbij, maar we hebben gegild. Het was echt gillen van het lachen. Ja, iedere keer als je een tomaat tegen je kop aan krijgt, weet je, en je hebt dan zo'n klein duikbrilletje op. En dan denk je van, wat een rotklap iedere keer.
0: Maar ik neem aan...
2: Lachen.
0: Dit is natuurlijk ook voor de soap is dit gefilmd, toch?
1: Ik kan niet wachten.
0: Dit zit in een olieel.
2: Nou, we hebben het opgenomen of het in de soap komt en of dat het haalt. Want
0: ja, natuurlijk.
2: Dat weet ik niet, want elke keer als je tomaat tegen je kop krijgen, was het god, weet je wel, en dit en dat. En ja, soms heb je van die dingetjes, die wil je gewoon graag doen in je leven.
0: Ja,
2: en,
0: ja. Nou, ik ben blij dat het gelukt is, Geert.
1: En wat goed dat het nieuwe seizoen van de soap komt, ja.
2: Ja, dat is even geduurd om er doorheen te komen. Maar dat wordt echt superleuk. Ik heb er heel veel zin in. En er komen nog zoveel dingen aan. Dat zeg ik nog weer. Mensen denken, zeggen allemaal, ja, maar dat doe je zeg ik voor die concerten. Nou, ik zeg, daar gaat het niet om. Dat is een prachtig onderdeel, om dat ook die opbouw te zien.
0: Ja.
2: Maar dat kan nooit een kar trekken voor een goede relaarsoop, weet je wel.
0: Nee, precies.
2: Dus het is alles met al.
1: Leuk.
2: Er komen heel veel leuke dingen aan. En er komt een nieuwe single aan over een paar weken. Dus ik ga jullie weer lastigvallen.
0: Oh, maar niet.
2: En,
0: Wat heb je gemaakt? Wat komt eraan?
2: Nou, dat wordt de derde week van september. En ik zou je zeggen dat je kunt al een stuk van het refrein horen op mijn socials. Ja. www.gerritjoring.nl. Is dat al bekend bij jullie? Ja, natuurlijk.
0: Ja, die kennen
2: we. Maar de titel is heel leuk. Het is, ja, ik denk dat jullie er ook weer om moeten lachen. Maar de titel heet in ieder geval een creditkaart van staal. Dat is de titel van het liedje.
0: Leuk.
2: Is natuurlijk ook geen woord aan gelogen, maar daar gaat het niet om.
0: Nee, nee.
1: Had wel mooi naar het Songfestival gekund.
0: Ja, dat had gekund, maar...
2: Ja, dat had zeker gekund, zeker gezien. Maar het Songfestival gaat niet door, heb ik toch begrepen.
0: Dus nee, toch. Maar wat vind jij daarvan? Ik bedoel, jij bent toch voor Nederland. Je bent twee keer geweest, toch?
2: Nee, ik ben één keer geweest. Hè? Ik ben één keer in 88 geweest. Ja, ik dat 20 jaar geleden.
1: Met Shangri-La.
2: Toen zijn we toppers geweest. Ja, Shangri-La was voor mij 88.
1: Ja. Ja.
2: Dat was het seizoen dat Celine Dion won, zeg maar.
0: Maar met de toppers ook. Met de toppers ben je ook geweest, toch?
2: Nee, dat was met Jeroen van der Boom. Dat heb ik eventjes losgelaten, want ik had weer een kleine ruzie ritten met onze grote vriend.
0: Oh, wat grappig in mijn beleving.
1: Oh, dat was met Jordan natuurlijk, ja.
0: Ja,
2: dat... ja die hebben toen dat leuke liedje gedaan, Shine. Ja. Geen Shine dat, van Gans.
1: Kreeg dat pak van Vroeger nog kortsluiting door die zweet, toch?
2: Ja. Ja, dat liedje heet ook geen Shine van Gans. En dat is ook niet gelukt, toch?
0: Geen Shine van Gans.
2: Nou, het is natuurlijk... Ja, ik was achteraf blij dat ik daar niet bij was. Die werd het nummer 40.
0: Bij dat treinongeluk.
2: Ja, dat is heel lullig. Die werd het nummer 40 van de 40 deelnemers. Dat is lullig, natuurlijk.
0: Maar Shine, dat is toch echt wel een heel leuk liedje. Ja, dat was echt wel...
1: Nou, Gerard deed het tijdens de Amsterdamse zomer. Dat is gewoon een fantastische plaat nog steeds.
2: Ja. En dat is ook natuurlijk met die percussie erbij. En dan live met de band klinkt dat natuurlijk gek. Nee, maar dat liedje doet het ook nog steeds goed. Shangri-La, dat is eigenlijk een soort... Ja, ik wil dat niet gelijk zeggen, een evergreen. Maar mensen kennen het nog wel allemaal.
0: Ja, ja, dat is leuk is dat.
2: En dat is superleuk, joh. Dus,
0: maar vind jij het nou jammer dat we niet gaan in principe naar het Songfestival?
2: Ik vind het bespottelijk. Ja? Ik vind het echt bespottelijk. Ja, het is natuurlijk... Ik hoop dat RTL het dan gaat doen misschien. Dat zij het willen gaan doen.
0: Maar kan dat?
2: Of SBS6. Nou, dat ligt allemaal heel gevoelig. Zij hebben natuurlijk die rechten, de NOS. En dan denk ik van, ja, als je dat niet wil, joh. Dat zijn dan twee van die klootzakken die daar zitten. En die bepalen dan even of dat wel of niet om moet gaan, ja. Ik denk niet dat je daar de hele situatie mee verandert in de wereld. Nee.
0: Maar moet jij je daar niet op de een of andere manier een beetje mee bemoeien? Je bent toch
1: ambassadeur.
0: Ja. Ik bedoel, je bent toch een beetje ambassadeur van het festival.
2: Ja, ambassadeur, maar dat denk ik, weet je, laat lekker gaan. Ik heb veel leukere dingen om over na te denken over het festival.
0: Ja, dat is waar.
2: Toch?
0: Ja, helemaal waar. Hé, hey, als de plaat uit is, de nieuwe single,
1: kom even langs.
0: Dan moet je langskomen om hem even, nou in ieder geval, af te
2: ik
0: geven.
2: Kom met gierende banden.
0: Geef hem maar af. Kom maar niet zingen, geef hem maar af. Gerard.
2: Hey jongens, ik spreek jullie.
0: Heb een mooie vakantie nog.
2: Gezellig.
0: Hey. Gerard.

0: Vrijgezel. Geschreven overigens door Sjoerd van Ramshorst. En die is jarig vandaag, zag ik toevallig in onze verjaardagskalender.
1: Dat is toch mooi.
0: Wel leuk, dus, voor de NOS doet hij onder andere met het mes op tafel. En studio voetbal.
2: Dat deed hij,
0: maar ja, nee, goed. Hij kan dus ook liedjes schrijven, zo blijkt. Hey, wij zijn vandaag de hele dag al aanwezig in Zwolle.
3: De 538 ochtendservice.
0: We staan bij het Isola ziekenhuis daar. Zo mooi aan het dokterspad. Onze eigen Lindo die is daar vanochtend in alle vroegte heen getogen. En jij hebt al heel veel mensen blij gemaakt met een mooie en fijne kop koffie.
4: Ja, zeker. De koffie die gaat hartstikke hard. We hebben nog een paar rondjes te gaan, anders zit het er hier weer op. En het is hartstikke leuk geweest. Maar morgen natuurlijk weer een nieuwe plek. Morgen.
0: Ja.
4: Mag ik dat al vertellen eigenlijk?
0: Fijn als jij dat doet.
4: Ja, dat is Shell Station Zwart. En dat is, ja, dat weet iedereen natuurlijk. En de Ookmeerweg in Amsterdam. Dat is op West.
0: Shell Station Zwart, Ookmeerweg in Amsterdam.
4: In Amsterdam, ja precies. Ja, dat is Osdorp en die regio, zeg maar.
0: Oh jee. Nou, hartstikke goed. Dat is de plek waar je morgen 538 tegenkomt met de ochtendservice. En ik heb begrepen, maar ik weet nog niet of we dat bekend mogen maken, maar er gaat iets bijzonders gebeuren daar.
4: En dat heeft, weet ik zelfs nog niet eens.
0: Ja, dus, er gaat iets bijzonders gebeuren. Er komt iemand langs.
2: Er komt iemand langs?
0: Er komt iemand langs.
2: Willem-Alexander? Ja, dat snap ik wel. Ja, die moet natuurlijk ook wel een keer een bakje koffie.
0: Ergens ben je warm. Er is wel een, er is een linkje tussen Willem-Alexander.
2: Het Koningshuis?
0: Ja, zeker.
2: Toch niet Pieter Christiaan weer, hè?
0: Nee, dat niet. Dat niet. Hé, maar heb je even, er is redelijk wat aan luisteraars langsgetrokken vanochtend daar in Zwolle, Lindo.
4: Ja, ontzettend veel. Het is drukker dan we toch nog dachten, dus dat is heel erg leuk. En iedereen geniet lekker van de koffie. En ik ga nog even een paar laatste bakjes even binnen in het ziekenhuis brengen. Dat had ik beloofd.
0: Oh, dat is goed. Sympathiek van je. Nou, fijn dat jij vanochtend die kant op hebt willen gaan. En dan moet jij snel weer terug naar Hilversum zometeen, want om 12 uur word jij weer op zender, wordt je verwacht.
4: Zeker, ik kom zo die kant op.
0: Nou, als je iemand heel hard voorbij ziet rijden, dan weet je dat dat Lindo is om te zorgen dat hij hier om 12 uur weer op de radio is. Dankjewel voor nu en morgenochtend dus vanuit Amsterdam. De 538 ochtendservice, ook meer weg. Het Shell tankstation Zwart daar. En daar wordt koffie uitgedeeld. Ik heb begrepen dat Arie is ook van de partij. Die komt ook even langs. Ja, die is ook daar aanwezig. Jelte die staat daar en er komt dus een special guest.
1: Ik weet dat er gaat komen.
0: Ja.
1: Ik zeg misschien
2: nee,
1: wel.
2: Nee.
0: Oh. Ja, nee, wat wilde je zeggen, Jan?
1: Nou, misschien wel Songfestival.
0: Oh. Zometeen vervolg van de ochtendshow met kans op geld. In begin de dag met een mooi bedrag. En om 10:15. Win it in a minute.
5: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
5: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

0: extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor

0: Zeeopen Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
5: Ik red me wel, hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
13: 538 Nieuws.
14: 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten... na de enorme overstromingen in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op social media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103, 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, dat meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Gaan we naar het weer. In het zuiden kans op regen en onweer. Vanmiddag dan wordt het overal droog, zonnig, maximaal 29 graden. En vanavond stevige regenbuien met onweer en zelfs kans op hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files die er nu nog staan. Waar is dat, Rick?
17: Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. 18 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoude Dorp. Daar is de vertraging 1:40. En de laatste is de N44 Den Haag was naar bij de afrit Wassenaar, dat is de A44. De vertraging 11 minuten.
18: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: 538. Welkom.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met deze week
3: jouw kans op kaarten voor Direct.

0: intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt en jij er tussendoor gaat zitten lullen.
1: Begin de dag met een lach.
2: Tim, Niels, Rick,
3: Charlotte.
2: De 538 Ochtendshow.

0: Pink, What About Us? 17 over 9, goedemorgen, de ochtendshow voor donderdag 27
1: augustus. Weet je wat het goed nieuws is?
0: Nou,
1: over 24,5 uur sluit Petertje Heerschop de week af.
0: Ach, oh!
1: Ja, dat is even de grote verandering.
0: Ja.
1: Deze, voor dit seizoen.
0: Ja,
1: dus, we zenden natuurlijk uit van 6 tot 10.
0: Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk om kwart voor 10.
2: Maar ik vind als je een ochtendshow doet, dan moet je
0: dan start je om 6 uur.
1: Ja. En dan start je om 6 uur tot half.
0: En dan doe je eigenlijk... Je kan ook om 5 uur beginnen, maar dat is een beetje dat slaat nergens op.
2: Dat zijn van die beste jongetjes van de klas.
1: Oh, ja. Maar wat wel is, kwart voor 10 is gewoon een lekker tijd waarop je iets leuks kan doen.
0: Ja.
1: Nou, wij doen maandag tot en met donderdag Win It in a Minute. Zometeen geven we de zooi van die iPads weg. En morgen hebben we de dubbele dosis.
0: Ja.
1: Want dan hebben we en Peter...
0: En
1: win it in a minute.
0: Mijn hemel.
1: Ja, en dat om 9:45. Dus dat is een perfect tijdstip om nog iets leuks te doen.
0: Ja. Vraag je af, gaat het allemaal wel goed? Kan het allemaal
1: gaat
0: wel?
1: Maar... Zeker.
0: Ja, kan
2: het kan net uit.
0: Ja, let maar op. Dus zometeen 9:45. Jouw kans op een iPad, die geven we weg. Een minuut lang. Morgen dus Peter Heerschop als afsluiter van de week. Dat is ook echt leuk. Ja, kijk ernaar uit. Dat is gewoon even bellen met
1: even
0: Peter.
1: Even bellen met Peter. Niet ingewikkelder maken dan het is.
3: Ik heb hem echt gemist.
0: Ja, ik denk ook dat het heel vertrouwd klinkt op de een of andere manier, Peter, op vrijdagochtend. Dus dat morgen en nu kans op €538. Ongelooflijk, mensen. En deze stem...
4: Een muis kan overal in.
0: Oeh.
3: Wow, dat is makkelijk. Die ken ik wel.
0: Ja, voor jou is het makkelijk, ja. Voor jou is het goed te doen, maar...
2: Ik weet het nou, maar... Of nee, ik weet het
1: nog eens.
4: Een muis kan overal in.
1: Zo.
0: Via 0909-3058 kun je het laten weten. 0909-3058. Wie is dit?
4: Een muis kan overal in.

0: Met Ryan Dedder, all the right moves om 6:30. Het is de ochtendshow waarin wij op zoek zijn naar de naam die hoort bij dit stemgeluid.
1: Een muis kan overal in.
0: Is denk ik wel een herkenbare stem, maar ja, wie oh wie is dit ook alweer?

0: maandag, dinsdag en woensdag draaide Florentine de hoofdprijs.
1: Oh. Ja, ja, de kans dat ik nu weer draai, dat is
2: bijna... groot.
1: Ja.
2: Is groot.
1: Nou,
0: ja, tuurlijk.
1: Ik durf het gewoon bijna niet.
0: Jij gaat dat gewoon doen zo meteen. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben jij klaar om een mooi geldbedrag te verdienen?
3: Jazeker.
0: Vertel ons eens even, wie is dit?
4: Een muis kan overal in.
3: Ik denk Humberto Tan.
0: Humberto Tan is niet goed.
3: Oh.
0: Ja, sorry.
3: Oké, doei.
0: Hey, mooie dag, Robin. Die denkt ook, ik ga opvangen. Dan ga ik wat belangrijks doen. Brandon, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie is dit?
4: Een muis kan overal in.
5: Ik denk Raymond Bojaski.
0: Raymond Bojaski.
2: Bokser.
0: Ja,
2: boksen of kickboksen?
0: Ja, kickboksen, ja. Kickboksen. Is niet goed, Brandon.
2: Hè?
0: Nee, ja.
5: Helaas.
0: Ja. Maar Fleur. Okay. Hoi, Fleur, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen.
0: Jij weet het?
6: Ik denk het.
0: Nou, laat maar weten dan.
6: Ik denk Edson de Graza.
0: Edson de Graza.
7: De expeditie Robinson, toch?
0: Oh, daarom zei jij, Flo. Ja, jij zei, ik ken hem wel. Ja, dan snap ik het.
4: Een muis kan overal in.
0: Ja, het is helemaal goed.
2: Wat een sweet.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Ja, de druk is nu heel hoog, dat begrijp je. Want gaat de hoofdprijs er weer uit? Dat zou echt een unicum zijn, dat hebben we nog nooit gehad.
1: Het kan ook bijna niet. Nou, gelijk een dikke daling, 75 euro.
0: Nou ja, is ook leuk, toch?
2: Krijg het maar.
6: Hartstikke goed, hartstikke leuk.
0: Wij gaan zorgen dat geld zo snel mogelijk bij is. We gaan het overmaken.
6: Ja.
0: Plannen ermee?
6: In een verbouwing stoppen?
0: Oh ja.
7: Ah, ja.
0: Nou, dat zie je niks meer van terug, maar...
6: Waarschijnlijk niet.
0: Wat is dat duur, hè, verbouwen?
7: Niet te geloven.
6: Ja, het is wel heel leuk.
7: Ja,
0: maar doe je veel zelf?
6: Alles zelf.
7: Oh, wat knap, man.
0: Nou, dat vind ik altijd mooi. Ja. Maar samen met je partner of alles alleen?
6: Ja, met
0: z'n
6: drieën, samen met mijn
0: vader. Oh. Nou, succes dan met de verbouwing. En nogmaals, het geld is onderweg. Hoi, hoi. En wij blijven hier met prijzen strooien, want zometeen, en dat is om 9:45, dus kun je in principe de klok op gelijk zetten. Dan gaan wij Win It in a Minute spelen. Een minuut lang maak je kans op gratis iPads, want dat is vandaag de prijs in dat spel.
8: Welkom thuis
9: bij Radio 538.
8: Thuis.
9: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
0: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
9: Thuis. Met

0: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
1: Yes!

0: sportvoeding.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
17: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
18: Kippie.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
22: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
23: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
26: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
27: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt, lokaal kans op een bui. Vanmiddag wordt het benauwd, 26 tot 30 graden. En dan vanavond code geel vanwege de regen- en onweersbuien die stevig kunnen zijn.
28: Ja, ja.
27: De files, ik verstaan ze.
0: Nog een kwartier en gaan we die iPads weggeven. We beginnen op de A4, Den Haag, Amsterdam, bij Zoetewoudendorp, 19 minuten en 44. Den Haag, Wassenaar, in beide richtingen, bij de afrit Wassenaar. De vertraging ook allebei de kant op, 19 minuten.
27: 3:30, hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er worden 2 Nederlanders vermist na de overstromingen in Nepal en Tibet. In totaal zijn er bijna 1400 vermisten, waaronder in Nepal bijna 650 toeristen. Het dodental staat nu op 165. In Breda is vannacht met 2 auto's ingereden op een juwelierszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd en er zijn 2 verdachten opgepakt en de politie denkt dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. En dat is het laagste aantal in 30 jaar tijd. Er werden meer mannen dan vrouwen slachtoffer.
27: Een gloednieuwe iPad. En je hoeft er bijna niets voor te doen. Alleen maar even te bellen zometeen met 0909-3000-538 en je naam op de radio te noemen. Wellicht je woonplaats. Dan ga je er vandoor met die iPad straks. Win it in a minute.

0: Feel the Your Love van 538 ochtendshow voor donderdagmorgen met zometeen. Dus win it in a minute. En nu eventjes de smulschuiven deze week. De ontdekking van Rick en van Flo.
1: En dit is de nieuwe smulschuif.
0: Zowel in Griekenland als...

0: Sheeran, Bad Habits. 538 ochtendshow. En ja, je weet, we zijn in een gekke bui deze week. Volgende week overigens ook nog, dat weet ik nu al. Want we gaan een minuut lang prijzen weggeven. We noemen het Win It In A Minute. En jij profiteert, want vandaag een minuut lang kans op iPads, Apple iPads. Die gaan we weggeven. We hebben natuurlijk de afgelopen week al die phones hebben we gehad. We hebben die robotstofzuiger hebben we voorbij laten komen.
1: Earpods.
0: Earpods hebben we ook gehad. En vandaag de iPad.
2: Gaat Flo weer aftellen? Dan kan ze misschien nu beginnen met...
3: Ja, ik ga het nu goed doen.
0: Oh, begin je bij 25.
4: Jongens, jullie pesten mij elke keer.
0: Ja, nee, we mogen toch wel een beetje plagen.
4: Ja, maar
0: meisjes plagen, kusjes vragen.
4: Nou, ik sla een beurt over.
3: Wat is dit nou voor lelijk?
2: Ja, jullie zitten samen op vakantie een beetje gewoon, dat smulschrijven uit te zoeken.
4: Nee, met collega's moet je gewoon wandelen en voor de rest niks.
2: Handelen?
4: Nee, geen handen. Je moet gewoon... Oh. We zijn toch collega's? Ik ga je geen zoen geven?
3: Ja, ja.
2: Dat is ook spreekwoordelijk, hè?
4: Jawel.
3: Nou goed, ik ga aftellen dan nu, ja?
0: Ja, even voor de mensen die denken, wat gaat er dan gebeuren? 0909-3538. Dus 0909-3538. Dat is eigenlijk jouw code om richting die iPad te gaan. Toets het in op je telefoon. Bel zo meteen op het moment dat je hoort dat de minuut is ingegaan. Kom je op de radio, dan noem je je naam en je woonplaats. Tenminste, je woonplaats is een beetje bonus, maar dat vinden we gewoon leuk om te horen.
2: Maar moet je niet de vraag beantwoorden
0: of zo? Nee, je hoeft helemaal niks te doen.
2: Serieus?
0: Je naam noemen op de radio is voldoende om er vandoor te gaan met die iPad.
2: Waar hoor je dat nog?
0: Hier.
2: Ik bedoel, normaal moet je 16 weken...
0: Nee, nee.
2: Is het een pak haar?

0: nee.
1: Is het dan een pak vlokken? Is het een perforator?
0: Ja! Oh, dat was een jongen.
1: En dit is gewoon bellen en je krijgt het meteen.
0: Dit is ongelooflijk, het kan er echt alleen in. Florentien, ben jij klaar om af te tellen?
2: Ja. 3, 2, 1.
0: Ja! 538, goedemorgen, met wie?
3: Gina Barne.
0: Je wint een iPad, gefeliciteerd. 538, goedemorgen, met wie?
4: Dennis Hogerijden.
0: Dennis, gefeliciteerd, je wint een iPad. 538, goedemorgen, met wie? Hallo? Hallo, noem je naam?
5: Erik Verwijn.
0: Ja, je wint een iPad, man. Gefeliciteerd. 538. Ja, 538. Goedemorgen.
5: Wesley.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, Wesley.
0: Lekker topper. 538. Goedemorgen. Met wie?
6: Goedemorgen. Met Laurens uit hier in Volaard.
0: Laurens, je wint een iPad. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen. Met wie? Hoi.
7: Hoi, met Miranda van Renen uit Wormerzee.
0: Miranda, je wint een iPad. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen. Met wie?
8: Hey, Menno, Heersdam.
0: Menno, je wint een iPad. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen. Met wie?
9: Robert uit Ieder.
0: Ja, je wint een iPad. Gefeliciteerd. 538. Goedemorgen. Met wie? Hallo, noem je naam.
9: Robert uit Ieder.
0: Wie? Sorry, wat zei je?
9: Robert uit Ieder.
0: Robert, hey, je maakt het wel spannend, maar je wint wel een iPad. Uit Uden.
10: Maar dan hebben we volgens mij twee mensen uit Uden.
1: Nee, deze was dubbel. Ja, jij zei noem je naam, maar Robert had al zijn naam. Maar de volgende die hoorde denk ik
0: niet. Oké. Okay. Ja. Robert hadden we al. Gelukkig dat jij meeschrijft. Maar dan even een kleine opsomming van wie wij allemaal blij maken met een iPad, Niels.
1: Nou, daar hadden we. We begonnen met Regina.
10: Ja. Uit Borne.
1: Uit Borne. Dennis, Erik, Wesley, Laurens, Miranda, Menno en tenslotte Robert. Uit nou, Robert.
0: Maar Robert krijgt even voor de duidelijkheid
10: ja,
0: ook... Die krijgt
10: nee.
0: ook maar,
10: één
0: iPad. Nou, dat is eventjes de stand voor nu. Deze mensen allemaal van harte gefeliciteerd.
10: Worden allemaal teruggebeld, hè?
0: Ja, worden allemaal teruggebeld. Worden allemaal netjes afgehandeld. En de iPad is in principe onderweg. God, wat leuk, zeg dit.
1: Wat is dit? Ja, jij kan, je kwam eruit. Wormerveer.
0: Wormerveer.
1: Was dat die Miranda? Die kan jij meenemen als je...
0: Ja, dat is aan de overkant van de zaan, hè? Dat ligt gevoelig.
1: Oh, dat ligt... Oh.
0: Ja, je hebt Wormer en Wormerveer.
1: Jij komt uit Wormer.
0: Ik kom uit Wormer, ja. Ik ben een stienegooier, geloof ik.
10: Stienegooier.
0: Zo noemen ze dat, dacht ik.
1: Ja, in die zaal natuurlijk.
0: Ja. Zometeen gaan wij... Dus misschien wel even leuk om te vertellen. We hebben, morgen hebben wij een Napoleon barbecue die we weg gaan geven.
1: Zo.
0: Ja, niet één, maar een hele rit. Die we
1: die zijn goed, hè?
0: Ja, die zijn fantastisch.
10: Jongen. We hebben natuurlijk bij jou gebarbecued in de vakantie. Oh, nee, voor de vakantie.
0: Voor de vakantie, team barbecue.
10: En daar zat, dat hebben we gedaan op een Napoleon.
0: Nou, we hebben dat niet zelf gedaan, maar de mensen van Napoleon...
1: Dat heeft Napoleon gedaan.
0: Die hebben dat
10: gedaan. Oké. Nou, ja. Hulde aan Napoleon. Het was wel, hij stond te barbecue met één hand.
0: Nou, morgen maak je daar een minuut lang kans op. En volgens mij wordt het nog best aardig weer zo deze nacht.
10: Zeker.
0: Dus dan kun je hem nog gebruiken. Dat morgen in Win It In A Minute. Dat we overigens volgende week ook nog de hele week spelen.

0: Leuk dit zeg. 1989 denk ik zo'n beetje. Wild Thing in de ochtendshow. Als laatste voor vanochtend. Want wij zijn in principe zijn wij helemaal rond.
1: De 538 ochtendshow. Service desk.
0: Maar wij moeten nog wel even wat vragen beantwoorden. Even kijken hoor. Ik heb hier een vraag binnengekregen eerder vanochtend. En dat is misschien toch wel even goed om dat om er een punt achter te zetten ook. Want Rick is de vraag. Hoe is het afgelopen met de problemen met jouw laadpaal?
2: Oh ja. Ja, ja, natuurlijk last met je probleem met je paal.
3: Ja, het bleek het pasje te zijn.
0: Oh, toch wel. Toch ja. Het pasje.
3: Toch het pasje.
0: Geblokkeerd.
2: Ja. Te weinig saldo.
3: Nee, dat was op de een of andere manier is dat. Maar het is nu weer in hoor. Oh, ik heb een nieuw pasje aangevraagd. Die krijg ik vandaag of zo.
0: Ah.
3: En ik heb nu een leenpas.
0: Een leenpas? Oh.
3: Nou ja.
2: Maar wie betaalt die dan?
3: John.
2: Oh, je hebt een pas van de zaak.
3: Ik heb een druppel van John.
2: Zo.
0: Oh, nou goed. Mogen wij die ook even lenen?
3: Ja. Ja hoor.
0: Een druppel.
3: Een gouden nee. Druppel.
0: Gaat die dan ook extra snel?
3: Ja, een snellader.
0: Maar goed, het is dus opgelost.
3: Ja, heel fijn. Ja. Ja.
0: Dan voor de mensen die benieuwd zijn waar wij morgen te vinden zijn met de ochtendservice. We hebben het al gezegd, maar nog even één keer voor alle duidelijkheid. Je moet in Amsterdam zijn. Shell tankstation Zwart, dat is aan de Ookmeerweg in Amsterdam.
3: Oh ja.
0: Daar zijn we morgen de hele ochtend.
2: En ik zou er zeker heen gaan, want het wordt een sensationeel leuke ochtend.
0: Nou, er zijn allemaal leuke mensen. Jelte is er morgen de hele ochtend om koffie uit te delen. Ari, die komt hem assisteren.
2: Ja.
0: Ja,
3: dus en nog iemand.
4: En dan nog een hele grote verrassing.
0: Ja, er is een hele grote verrassing. Er komt iemand langs om daar iets te doen.
2: We staan ook langer.
0: We staan ook langer. We staan morgen in plaats van tot 9 uur, staan we tot 10 uur.
3: En iedereen kent de persoon die langskomt.
0: Ja, sowieso.
2: Maar morgen wordt gewoon een... Ik heb daar nu al zin in. Mart Hoogkamer komt langs.
0: Oh ja, die komt wel zingen morgen, ja.
2: Peter Heerschop sluit de week af. We hebben Win It in a Minute. We hebben de koffieactie. Jongens, ja.
3: Ja, maar daarom is deze show ook van 6 tot 10.
2: Ja, precies.
3: Je hebt andere ochtendshows die beginnen om 6:30 of om 7:15. Dus als sommigen stoppen gewoon om 9:15. Dan ben je geen ochtendshow. Dan ben je een luie flikker.
0: Zometeen na 10 uur. Veel plezier met Dennis. Tot morgen.
5: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
6: Mooi.

0: After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: De Kippie Pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
14: Kippie.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
2: Eerder stoppen met werken?
4: Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
4: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op

0: stoppen.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: 538 Nieuws. 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er wordt gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstroming in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding... gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. En de zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was het de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. En het vorige record was 18,9. 8 jaar geleden was dat. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En gaan we nog even naar het weer. In het zuiden is kans op regen en onweer. Vanmiddag dan wordt het overal droog, zonnig ook, maximaal 29 graden. Ja, en vanavond stevige regenbuien met onweer en zelfs kans op hagel. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Thuis bij Radio 538.
5: Met deze week
4: jouw kans op kaarten voor Direct.
5: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Ja, van Hollywood naar Prinses van Monaco natuurlijk. Hè, met Prins Rainier toen. Deze Grace Kelly. Wat een icoon. En ook die Mika is wel een icoon. Ik ben naar een showtje van hem geweest in Tivoli. 2 jaar geleden of zo. Best aardig. Leuk showtje. Veel dames aanwezig wel. Moet ik eerlijk bekennen. Stond er boven een biertje. Nou goed dat. We zitten in de vijf van het bedrijf. Ja, en gezelligheid. We hebben vandaag het Amsterdams Kitbedrijf te gast. In de vorm van Brian. Brian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de hele dag van hot naar her om te kitten.
1: Ja, hou maar op. Hou maar op.
0: Ja, je staat nu in je eentje in een hotel te kitten, zie ik.
1: Dat klopt.
0: Ach man.
1: Dat klopt, in Amsterdam.
0: Ongekend. Gewoon in je eentje een heel hotel.
1: Ja, ja, maar, ja, maar even, dramatisch.
0: Dan word je toch high van die geur van het spul, of niet?
1: Ondertussen niet meer, nee.
0: Je bent er zelf al gewend geraakt.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar ben je wel eens bij bekende mensen aan het kitten ook?
1: Ja, wel eens. Ik ben een keertje bij Mario Been thuis geweest, geloof ik.
0: Oh, lachen.
1: Hij was er zelf niet. Een collega van me bij Frank of Ronald de Boer, ja, dat verschil is lastig te zeggen tussen die twee.
0: Nee, natuurlijk, lekker zijn kind natuurlijk, ja. Lekker man. Ja, mijn glas zitten was toevallig bij Martin Garrix. Maar goed, ja, we dwalen een beetje af, Brian. Met hoeveel mensen ben je aan het kitten daar, bij het Amsterdams Kitbedrijf?
1: Als we met z'n allen er zijn, dan zijn we met een mannetje of 8, 7, ja. Zoiets.
0: En nog één belangrijke vraag. Wat is nou het geheim van een goede kitter?
1: Als ik dat zeg is het geen geheim, maar ja, het zijn de spullen.
0: Ja, toch het materiaal waar je mee werkt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. En in de badkamer altijd even droog maken, hè, tegen het schimmel.
1: Juist, ja, juist.
0: Precies.
1: En de zeep even wegspoelen.
0: Ja, precies. Ja, en de zeep even wegspoelen. Hey, gezellig dat jullie te gast zijn. We sturen een hele bak taart jullie kant op. Kun je lekker van eten. En ik wens je een fantastische dag, man, daar.
1: Super, dankjewel.
0: Later, man. Groetjes.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, mazzelman. Brian, het Amsterdams Kitbedrijf. De helden van de kit vandaag te gast. Avicii, Nick en Romero nu.

over die ene collega die je eigenlijk niet wilde hebben. En dan badelt in het zweet wakker worden en dan tot de conclusie komen. Gelukkig, het was maar een bad dream. Teddy Swims op Radio 58. Vandaag het Amsterdams kitbedrijf die de liedjes hebben uitgezocht. En ja, van de ontwerper tot de monteur, van de orderpicker tot de chauffeur. Iedereen die werkt met de 58 werkdag is meer dan welkom om gezellig mee te doen met de vijf van het bedrijf. Maak vandaag even een rondje langs de collega's. Laat ze allemaal een liedje uitkiezen, bijvoorbeeld. Geef die dan door aan ons. Wie weet begin je dan binnenkort je werkdag met de muziek van jouw team op 58. Sturen wij taart voor de hele afdeling. En dat is natuurlijk gratis. Dus drop het playlistje even in de app van Radio 58. Of geef je op, dat kan ook via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Een wijs man zei ooit:

0: even in de agenda. Vrijdag 13 november. Wij nemen je tijd. Bladen maar even naar vrijdag 13 november. Ik zou het leuk vinden om je zometeen blij te maken. Want nog voor 11 uur gaan ze eruit. Twee kaarten voor Direct in Ahoy Rotterdam op vrijdag 13 november. En Jisoo en Zane hoor je zo.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538% Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: Direct.
2: Check alle details op 538.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
25: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we het van weer?
25: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-milk, the moo you can't resist.
2: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met Dennis Geijer.
26: Warm welkom, het is even na 10:30. Je hoort Jizzo en Zane met

Kim Wilde in Any Place, Anywhere, Anytime. Lena natuurlijk ook nog bekend van die 99 luchtballons en Nul Katraumt en dat soort hits. Ze zeggen wel eens, een goed begin is het halve werk. Daarom hebben de gasten van Direct genoeg tijd genomen om zich voor te bereiden op november 26. 25 jaar ervaring onder de riem staan ze dit jaar niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer, niet vijf keer, maar zes keer in Ahoy Rotterdam. Ze doen net zoveel shows als dat ze in 2021, 22 en 23 bij elkaar deden, heb ik even uitgerekend, daar in Rotterdam. Ja, ik weet dat het klinkt fantastisch, ik wil je geen FOMO bezorgen. Maar zorg ervoor dat als je de oproep hoort, dat je beller 67 wordt zo. 0909-3058, als je zometeen de oproep hoort. Beller 67 gaat er dan vandoor met twee kaarten voor Direct in Ahoy, Rotterdam.

0: 538. Naar Direct. Live in Ahoy. 538.
1: Ja, 6 shows in Ahoy Rotterdam. 538 heeft de kaarten voor Direct op die vrijdag 13 november. Amy, goedemorgen.
2: Hoi, met Amy.
1: Hey Amy, hoe is het?
2: Ja, supergoed.
1: Nou, wat lekker. Hartstikke goed. Ben je vrij? Ben je aan het werk? Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit op dit moment in de auto. Ik ben aan het werk als chauffeur.
1: Nou, wat leuk zeg. En waar ben je chauffeur voor?
2: Voor een automaterialenzaak.
1: Kijk, een automaterialenzaak. En van waar naar waar bevind je je nu ongeveer? Wat is je route?
2: Ik moest op dit moment van Oostvoornaar naar Brielen en dan weer terug naar Hellevoetsluis.
1: Nou, helemaal goed. Ja, en dan ga ik je op deze route even blij maken met het feit dat je wel eens 67 bent en dat jij naar Direct gaat.
2: Oh, superleuk!
1: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel, echt superleuk.
1: Je bent erbij, wie neem je mee?
2: Ja, mijn vriend gaat sowieso
1: met
2: me mee.
1: Oh, heel gezellig. Nou, samen naar Direct. 2 tickets op vrijdag 13 november in Ahoy Rotterdam zijn voor jullie.
2: Oh, super. Dankjewel.
1: Ga ervan genieten en een mooie dag. Hè. Werk ze daar.
2: Ja, komt goed. Fijne uitstelling
1: nog. Hoi, thanks Amy. Hoi, hoi.
2: Doei.
1: Ja, en niet gewonnen, niet getreurd. Hè. Ook zometeen bij Lindo en bij Mark. Weer kans op die kaarten voor Direct live in

0: Radio 58 tijdens je 5 uur werkdag. Gezellig dat je erbij bent. Pak je koffie erbij. Ruijer, ik heb nog geen koffiegong gehoord. Jasper, ga ik zo regelen. Maar eerst S met het nieuws. S, wat heb je voor ons zo?
1: Goedemorgen. Ja, dat de pepernoten zo vroeg in een winkel liggen, dat heeft dus best een belangrijke reden.
2: Je luistert ze onder de douche.
3: En in je oortjes bij het sporten.
2: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu al, hè, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pri kiwi gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: /business.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Een tweede dode in het Franse Cannes nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En de pepernoten liggen alweer in de winkel, eigenlijk al in augustus. En ja, er zijn liefhebbers voor. Maar vooral de concurrentie zorgt voor die vroege verkoop. Supermarkten willen namelijk niet als eerste niet verkopen. En begin je te laat, dan houd je weer voorraad over. Het is een soort gezellige pepernotengijzeling dus. Het weer heb ik nog voor je. Het is vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en ook hagel. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Ik vind het echt heel erg dat de zomer wordt gewoon van ons afgepakt. Hè, door al deze marketing dingen.
3: Gijzeling.
4: Je zit in je zomer, weet je. Je bent net terug van je zomervakantie. Je loopt in de supermarkt. En meteen heb je al gewoon dat soort toestanden gewoon binnen.
3: Ja, en maar onze producer, Megan, die heeft ze al echt gegeten, hè?
4: Ja, je hebt ze gegeten. Waarom?
5: Ik beroep op mijn zwijgrecht.
4: Oh, onderdeel van het probleem. Dan 5 jaar verkeer. A4 Den Haag, Amsterdam.

0: 55 minuten. En één flitser op de A1, grens van Duitsland, Hengelo, bij Deurningen, 166,7.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500,000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met deze week
5: jouw kans op kaarten voor Direct.
6: Live in Rotterdam Ahoy.
0: Goedemorgen.
7: Dennis Rijer.
0: Warm welkom bij de werkdag van 538. Zometeen een Dance Smash Classic van je welste. Maar eerst Macklemore, Ryan Lewis.
7: Radio 538.
0: Dit is Kent Holders. En dit is de 538 Koffiegong. Zonder pepernoten.

Alle passagiers achter in de bus heeft opgelet. Niet gooien met kauwgomlolletjes naar elkaar. Je hoorde Alex Horn op Radio 538. Tijdens dit uitje wat we samen mogen beleven deze donderdagmorgen 9 over 11. We hadden het net even over de pepernoten in de winkel. Hè, dat om de concurrentie voor te zetten dat iedere supermarkt het nu toevoegt. En ik denk dan, ja jongens, het is zomer. We zijn net terug van de zomervakantie. Maar dat is wel leuk. We krijgen een appje van Paul. Die zegt, ja Dennis, ik word zo gelukkig van die pepernoten. Ik heb ook al een kilo chocolade op en ik ben nu een zak normale aan het wegwerken. Ik had ze ook al op het werk weggelegd als tractatie. Was mooi om de gemengde meningen te horen. Blij en ook verontwaardiging. En ook Bas die hebt, yo guys, ik was afgelopen weekend voor de F1 in Nederland. Ik woon in Italië. En ik was echt serieus teleurgesteld dat ik nog geen pepernoten kon scoren om afgelopen maandag weer mee naar huis te nemen. Ze zijn gewoon te lekker. En vooral sinds ik in het buitenland woon, waardeer ik ze des te meer. Voor mij mogen ze gewoon het hele jaar in de schap liggen. Lekker hoor, heerlijk. Nou, ik moet er wel zeggen, als er een laagje chocola omheen zit, dan heb je mij wel gewonnen. Maar ik dwaal een beetje af. Ik wilde je eigenlijk even voorstellen aan de Dance Mash Classic van vandaag. Want stel je voor, iedere keer dat je ergens weggaat, klinkt er dan een episch anthem op de achtergrond. Welk nummer zou je dan daarvoor kiezen? Dat vonden die gasten van de Swedish House Mafia en die werden het daar niet over eens. Dus ze besloten het anders op te lossen, door er gewoon zelf werk van te maken. Daarom produceren ze dit anthem, wat geknipt was om iedere set mee af te kunnen sluiten op een festival. Zo'n track die in één klap het euforische gevoel van de hele avond samen kan vatten. Alsof het hele leven aan je voorbij reist. In 3 minuten en 29 seconden. Even een beetje dit episch neerzetten natuurlijk. Het is wel een anthem. De Swedish House Mafia. Vandaag de Dance Mash Classic. Dit is Save the World.

0: de leadzanger van de band The Commodores. En jij zegt Lionel Richie. Daar reken ik dat natuurlijk hartstikke goed. Het is weer tijd om je op te geven. App Go met je voornaam als je kans wil maken op die 100 euro... of de troostprijs, het tostiijzer. App Go met je voornaam naar de 538-app... om mee te spelen zometeen met Stop or Go. Valentijn heeft een prachtige cryptische omschrijving... op spirituele toon, onze yoga-docent van de sterren... over de volgende 538-hit.
1: Ik zal hier wachten in de stilte. Wees moedig in het hol van de leeuw. Het is geen eerlijke strijd. Met jouw liefde... als mijn strijdkracht. Ik steek mijn hand door het vuur.
0: Mooi.
1: Schud de handen met Goliath.
0: Wel eerst wassen.
1: Het had geen eerlijke strijd kunnen zijn. Want jouw liefde is alles wat ik ken.
0: Vrij vertaald, de tekst van deze hit van Lucas en Steve. Nu op 538. Dit is All I Know.

0: rockband van Nederland keert terug op het podium.
1: En jij staat heel dichtbij.
0: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
1: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
0: direct.
1: Check alle details op 538.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Spieropbouw, afvallen of

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
8: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Ook extra voordelig bij Trek Pleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
10: Joehoe!
11: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
12: Mike!
11: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30 op 6.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
20: Simpel.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Welkom thuis bij Radio 538
22: met Dennis Geijer.
21: Warm welkom richting je lunch met Major Lazer en DJ Snake Lean On. Radio
23: 538. Hey Universe, this is Major Lazer.
24: Yes, how you doing, Diplo?
23: And you're connected with the captain of spaceships, Dennis Ryer.

0: podium. Deze deed hij ook home record op 58. Stop for now. Hey Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dennis.
0: Oude Pekela aan het werk als pakketcourier met een busje vol waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooi. Hey, Stefan, je krijgt zo meteen 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. In de door jou gekozen categorie sportvragen.
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja, spelen voor die 100 euro als hoofdprijs. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. En ja, als troostprijs hebben we ook iets moois. Hè? Hebben we het unieke 58 tosti-ijzer in de aanbieding voor je. Dus je bent
1: Van blijven mooi zijn.
0: Ja, sowieso een winnaar, Stefan.
1: Zo moet je het hebben, hè. Doe het
0: door. Zo moet je het hebben. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Let's go. Met vraag nummer 1. Wat moet een voetballer doen, Stefan, om een hat-trick te maken?
1: 3 zuivere doelpunten achter elkaar en het liefst in 1-0.
0: Yes, hartstikke goed. Stop or go?
1: Go.
0: Wie won de Formule 1-race op Zandvoort afgelopen weekend?
1: Dat was de
0: Engelse Lando Norris. Is het goede antwoord. 40 euro in de pocket, Stefan. Wat ga je doen?
1: Go.
0: Go, go, go. Vraag 3. In het Engels noemen ze het offside. Hoe heet deze voetbalregel in het Nederlands?
1: Buitenspel.
0: Buitenspel. 60 euro in de pocket. Wat gaan we doen?
1: We gaan go.
0: Vraag nummer 4, Stefan. Hoe heet het stuiteren van de bal tijdens het lopen tijdens basketbal?
1: Dribbelen.
0: Yes. Ja, wat zeg je? Ik ga voor de hoofdprijs of ik houd bij 80 euro?
1: We gaan gewoon alle invloeden.
0: Oh, joh. Deze kun je hebben. Welk rugnummer is aan de voetballegende Johan Cruijff verbonden?
1: Ja, de allermooiste, nummer 14.
0: De allermooiste, de magische nummer 14. Dat is voor jou voor 100 euro. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Mooi, man. Kun je nou een lekker barbecue voor geven als het nog een beetje knap weer wordt?
1: Ja, dat zal wel mooi zijn. Dus altijd goed gebruiken.
0: Rondje bier met de maten.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat is helemaal goed. Wel, als het ijskoud is wel, hè?
1: Ja, ijskoud is lekker, ja.
0: Dat ijskoud is het lekkerst. Hé, hey, Stefan, ik wens je een mooie dag, man.
1: Hey, dankjewel.
0: Gezellig.
1: Ja,
0: mooi, hè? Gezellig dat je meedeed, man. Hoi, de groeten. Hoi, hoi. Stefan, pak gewoon even die 100 euro hier in Stop & Go. Lekker, hoor.

Faithless, The New Religion of Music. Je bent bij 58 en de 58 werkdag. Live vanuit de studio in Hilversum, waar een vlieg tegenwoordig op onze schermen zich heeft gehuisvest. Bijna. Nog een keer proberen. Zometeen Lindo, hij heeft onder andere Stop or Go. Hij heeft natuurlijk ook de kaarten voor Direct in de pocket voor je. Maar ik heb hier een ja-waar-icoon. Zijn naam is Johnny Legende, voor Intimi. Ook wel John Legend. Romantisch op de piano. De vrouwenharten veroveren met All of Me.

0: Je hebt toch haltstraffen voor gasten die 60 rijden op een fatbike. Eigenlijk moet je ze niet papier laten prikken langs de weg. Maar 24 uur opsluiten in een ruimte en dan de Urban Cookie Collective met de Key to Secret. 24 uur non-stop draaien. Lijkt me ook een passende taakstraf. Bedenk ik gewoon ineens ter plekke. Nou goed. Doe mee wat je wil. Lindo, de King of Coasters zometeen. Met onder andere Acta en de Munich. Natuurlijk Stop or Go en Kaarten Direct. S met het nieuws, wat heb je voor ons?
1: Nou, deze vakantie nemen we niet alleen souvenirs mee terug, maar ook iets minder leuks.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze

containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.

0: Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
9: ik red me wel hoor.
8: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal is opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden zeker 1400 mensen vermist, waaronder in elk geval 2 Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte in Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor flinke file. Noren maken zich zorgen om hun koning Harold. De Noorse koning is 98 en ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en zijn toestand verslechtert. Een groot deel van de Noorse koninklijke familie is in het ziekenhuis bij hem. En bij het koninklijk paleis in Oslo hebben bezorgde mensen bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. En wie terugkomt van vakantie neemt deze zomer soms meer mee dan alleen souvenirs. Huisartsen zien opvallend veel mensen met keelpijn, hoesten, koorts en buikklachten. Vooral na vakanties in het buitenland als Zuid-Frankrijk, Zuid-Europa en Turkije. Het wordt al de zomergriep genoemd. De klachten zijn niet ernstig, maar het aantal patiënten valt wel op. Ik heb het weer nog voor je. Kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is rond de 28 graden en het voelt benauwd aan buiten. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. En mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het 538 nieuws. Gezondheid. Hagel.
0: Ja. Wat is havel eigenlijk?
22: Ja, havermelk. Havermelk. Het kan allemaal uit de lucht vallen.
0: Ja, dat zou zo wel kunnen. Even kijken naar de weg A1 richting Duitsland voor de grens. 5 minuten, dan de A4, daarna Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten. De A12, ook daar richting Duitsland voor de grens. Een kwartier door grenscontrole en 10 minuten via de A76 naar Duitsland. Dan de controles door de verkeerspolitie, denk ik. Wie doet dat? Ja, flitsers A1, Deventer-Apeldoorn, 94-8. A2, Weert-Echt, 202.1. Ook de A2, Den Bosch-Utrecht, 80.1. A6, Emmeloord-Lelystad, 105.3. A7, Den Oever-Bolsward, 107.8. Dan de A10, Ring Amsterdam, zat 11.3. A16, België-Breda, 71.8. A17, Roosendaal-Moerdijk, 6.7. Zwolle-Meppel, A28 natuurlijk, 99.7. En nog de A37, Duitsland-Hoogveen. 31,5. Nog eentje dan? Nog eentje dan. A50 Zwolle Apeldoorn 209,4. Ik verzin ze niet. Ze staan bij.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten. En krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
23: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
25: 538.
26: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met deze week
26: jouw kans op kaarten voor Direct.
25: Live

Lopez en David Guetta. Zij de Bips, hij de Beats. You're safe tonight hier bij jou 58. Vanavond weer lekker voetballen. FC Twente mag op bezoek bij Karabach en Ajax krijgt Sion thuis in de Arena. Twee mooie wedstrijden voor vanavond. Tickets voor Direct, jazeker. Je wint ze ook vanmiddag nog. En nu, Agda in de Murk.

0: 3-8. Hoi, wij zijn Somje en deze week zijn wij 538 Favorite.
1: Somje, feels part 2.

is van Coldplay. Hij droomt ook wel eens enge dingen, net als jij misschien. Hij droomt vaak dat andere artiesten niet meer met hem om willen gaan. Ach, ja. Het leven van Chris Martin is sowieso leuker als hij wakker is, denk ik. Je hoort hem nu met Coldplay in The Speed of Sound.

0: Vida. Volgende week donderdag. Dat is al 3 september is het dan. Volgende week donderdag staat Davina in de mooie 013 in Tilburg natuurlijk. En daar kan je kaarten voor winnen hier bij 538 dit weekend.
1: High 538
0: uitdelen aan jouw collega's misschien. Of aan je hele bedrijf. Of één specifieke collega die het even nodig heeft. Vlak na de vakantie of harder werken, weet je wel. Zeg je welkom thuis, Piet. En een high 538 voor jou omdat je, iets... Misschien wil je al je beroepsgenoten even noemen. Iedereen in de zorg, net als jij. Of iedereen die ook beroepschauffeur is. Even een voorbeeldje van zo'n high 538 van Patrick. Luister.
2: Goedemiddag, hier Patrick uit Den Haag. Ik wil graag even een high 538 geven aan al mijn collega's van Oasis Nederland.
0: Ja, zo kan het. Hoe kan je dit inspreken? Hoe krijg je het hier terecht? Pak de app van 538 die, als het goed is, op je smartphone staat. En dan daar even naar het WhatsApp-icoontje. En dan in WhatsApp even een spraakberichtje maken. Een high 538 en die hoor je dan zo hier.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538 presents Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: Direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is die mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
22: Hit it!
24: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, hey, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Welkom thuis bij Radio 538
13: met Lindo Duval.
14: Ja, welkom thuis. De NCO's hebben een foutje zomer na Mr. Teddy Swims.

0: Ja, ik dacht, weet je, het is toch nog een beetje zomer. CNCO kan er wel in met Little Mix. Raggaeton Lento.
1: High 538.
2: High 538.
0: Oké, daar komen er even een paar. Yvonne.
3: Hoi, met Yvonne. Ik wou Gerben Steijn even een high five geven voor het harde werken in de tuinen.
0: Ja. Dennis.
4: Goedemiddag allemaal, huismeester Dennis hier. Ik wil graag de High 538 groetjes doen aan mijn collega's van hitproducer.nl. Yo, yo.
0: Yo, yo.
5: Joehoe, Roen hier uit Dordrecht. Ik wil even een High 538 geven aan Minka, mijn allerliefste dochter en tevens ook collega van Minky's Haar Salon. En Mink, fijne dag vandaag. Doei, doei, best topper.
0: En nog Kelly.
6: Goedemiddag 538. Ik wil een High 538 geven aan al mijn collega's van Arriva Twente, die elke dag er weer voor zorgen dat alle passagiers van A naar B worden vervoerd. En altijd met een glimlach op hun gezicht. Dus een High 538 aan al mijn collega's. Groetjes, Kelly.
0: Ah, lekker Kelly. Hey, dan krijg jij voor jou en je collega's een 538 tosti ijzer. Voor in de, hoe heet dat dan? In de kantine, denk ik. Hè? Ja, zoiets. Ja, toch.

is de band met jouw schoonmoeder? Al een beetje een gevoelig onderwerp, toch? Band met schoonmoeder. Ik heb een fantastische schoonmoeder. Ze luistert altijd, dus daarom zeg ik, ik heb een fantastische schoonmoeder. Muziekproducer Mark Ronson, die schrok wel een beetje toen hij zijn schoonmoeder voor het eerst zag. Zijn schoonmoeder, hij dacht, wat een bekende kop, joh. Ik ken jou ergens van. Zijn schoonmoeder is dus, wist ik ook niet, en hij ook niet, Meryl Streep, de actrice. Schoonmoeder van deze Mark Ronson, die deze hit scoorde met de wijle Amy Winehouse. Dit is Valerie bij 538.

0: Temper City. Self-aware bij jou, 538. Zometeen win je tickets voor Direct. Binnen nu en een minuutje of 20. En Esther heeft zo het laatste nieuws voor je met nieuws over het populaire televisieprogramma De Bondgenoten.
1: Ja, zeker, want er wordt ingegrepen door de productie en het is niet per se goed nieuws.
2: Sommige stemmen hebben geen introductie nodig.
3: Hoi, ik ben het weer, Michelle. Sta jij straks vooraan bij mij?
2: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michelle. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen... en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: 538 Nieuws.
24: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De twee vrouwen die een meisje van 6 in Stadskanaal extreem hebben mishandeld, worden psychisch onderzocht. Dat zei de officier van justitie tegen de rechter.
25: Dit zal gebeuren door middel van een observatie in het Pieterbaancentrum. En het is de verwachting dat zij rond medio november geplaatst kunnen worden en dat het onderzoek dan ook kan starten.
24: Ja, de ene is haar moeder, de ander een vriendin. Het meisje zou opgesloten zijn in een kelder, geslagen en vastgebonden. En ze zou ook nog gedwongen zijn geweest om haar eigen braaksel op te eten. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Meer dan 1,5 graad boven het gemiddelde. Het KNMI noemt het bij de NOS het aantal tropennachten na ook erg opvallend.
26: Het waren er 3 op een rij van minstens 22 graden in Maastricht. We hebben zelfs nog nooit 2 op een rij gehad. En nu in één klap 3. Normaal heb je tropennachten bij de kust, vlak bij de warme zee. Maar goed, nu dus ver van de zee in Maastricht.
24: Ja, veel tropennachten dus. En deze zomer werd voor het eerst zelfs meer een code rood voor de hitte gewaarschuwd. Dat gebeurde ook vaker dan ooit. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan Oekraïne. Daarmee kunnen ze raketten worden verbeteren om doelen dieper in Rusland te raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zeggen de autoriteiten in Moskou. En de afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. Het weer nog, kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is rond de 28 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien en ook hagel. En tot zover het 538 Nieuws.
27: Dankjewel. Lekker hagelen. Even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A8 Zaandam-Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. 15 minuten. Daar is de verbindingsweg richting Den Haag dicht. Komt een ongeluk. En ook de A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum. 21 minuten. Dat heeft te maken met een kapotte auto daar. Alle controles. A1 Amersfoort-Amsterdam 40.0. A2 Den Bosch-Utrecht 80.0. A6 bij Lelystad richting het noorden 69.3. Ook de A6 Emmeloord-Lelystad 83.4. Dan de A13 Rotterdam-Rijswijk 7.0. A16 Breda-Dordrecht bij 51.6. A28 Assen-Hogeveen 157.6. A50 Zwolle-Apeldoorn 209.4. En de A58 Breda Tilburg 44.4.

0: meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
3: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
4: Joehoe!
5: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
6: Mike!
5: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
3: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Kom thuis bij Radio 538.
8: Met deze week
7: jouw kans op kaarten voor Direct.
8: Live in Rotterdam Ahoy.
9: Lekker zeg. Ik hoop dat je er nog tegen kan. En anders moet het nu beter met de pauze. Luister eraan. Radio 538. Ja, toch? Heb je die vakantiekilo's? Hoeveel ben je aangekomen?
10: Honderden kilo.
9: Ja. Even naar de gym weer.

0: Net als spaghetti met tomatensaus, weet je. Maar dan echt ketchup of zo. In het begin denk je, dat kan toch helemaal niet. En dan toch denk je, nou ja, het is eigenlijk best wel lekker. Dat vind ik ook een beetje van Morgan Wallen en Tate McRae. Hoorde je samen, als je dat zo ziet, die combinatie. Denk je, dat kan toch helemaal niet. Nou, het kan toch helemaal wel.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
2: Hey, ik ben Marcel van Direct. Hoi. Bel nu...

0: Karol G en Bruno Mars, je hoorde natuurlijk Stil.
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Zal er wat zijn, zeg hé. Lekker naar Direct. Ja, dan heb je sowieso een fantastische avond. En ik zou dat kunnen vertellen aan Marjolein. Marjolein, goedemiddag.
3: Hoi.
0: Hallo. Maar jij bent nog nooit bij een concert van Direct geweest.
3: Nee. Stom, hè?
0: Nee, helemaal niet stom. Wat verwacht je van die avond?
3: Ik sta er helemaal open in, maar ik verwacht gewoon een prachtige show met unieke zang. En ik sta voor alles open.
0: Ja, nou, het wordt sowieso een leuke avond. Laten we heel even een klein dilemmaatje voor die avond even...
4: Duvals, duivelse dilemma.
0: Als je zou moeten kiezen, hè, je concert outfit voor die avond, moet je laten kiezen door je ex of door je baas?
3: Nee, ik ben eigen baas, dus dan kies voor de baas natuurlijk.
0: Dat is makkelijk dan, ja. En wat wordt het dan ongeveer? Wat draag je dan ongeveer, Marjolein?
3: Oh, nou, ik denk wel iets glitterends, iets opvallends.
0: Oh ja, leuk. Nou, we gaan het dus meemaken. Want, Marjolein, jij hebt 2 tickets voor Direct. Hallo? Marjolein? Ben je er nog?
3: Ik ben er nog.
0: Oh, gelukkig. Ja, je hebt gewonnen, hè? Ik hoor hoge tonen niet meer, denk ik. Ik hoor niet... Wat gebeurt er?
3: Ik ben helemaal te
0: trillen. Nou, kom even tot rust. Zet hem in je agenda. Vrijdagavond de 13e november in Ahoy. En jij bent erbij bij Direct.
3: Wauw. Dank jullie wel.

0: dance and moon again and again and again and again.
1: Stop or go. Heb je het wel eens gehoord? Stop or go, dat is het spel van de vijfdag werkdag. Hoor je bij Dennis en bij Mark later vanmiddag nog. En bij mij, ik ben Lindo. En in Stop or go kan jij in 1 minuut tijd... in 1 minuut tijd 100 euro winnen. Dat is mooi meegenomen, toch? 1 minuutje werken, 100 pieterman. Daarvoor moet je dan 5 vragen goed beantwoorden. In een door jou gekozen categorie. Kan zijn geschiedenis, wetenschap, sport, muziek, showbiz bijvoorbeeld. Anatomie van de zeeegel. Dat wordt nooit gekozen. Anatomie van de zeeegel wordt nooit gekozen. Wil jij kandidaat zijn? Laat het dan weten via een berichtje in de 538-app met je naam en het woordje go.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
2: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey, oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Alle verf super voordelig.
9: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theater10daagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theater10daagse.nl.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is die mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
24: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Serious About Fun.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Dead en Alessia Cara.
1: Stop for now.
0: Hey Thijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zaterdag ben je jarig. Wat leuk. Hoe ga je het vieren?
2: Oh, ja, gewoon met een borreltje, denk ik. Een borreltje met vrienden.
0: Leuk. Heel gezellig. En dat gaat ergens in de buurt van Tilburg gebeuren, zo te horen?
2: Ja, is het te horen.
0: Ja, weet je, het maakt niet uit. Ik kom ook nog Brabant, dus wij verstaan elkaar. Komt helemaal goed.
2: Kijk, dat is goed.
0: Thijs, we gaan Stop or Go spelen. Vijf vragen in de categorie sport. Elke vraag die je goed beantwoordt, daar krijg je €20 voor tenminste. Die kan je ook weer op het spel zetten. Als je zegt go, dan gaan we door natuurlijk. Maar bij een fout antwoord ben je alles kwijt. Dus zorg dat je niet afgaat of dat je op tijd stopt. Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, duidelijk.
0: Wat zijn je favoriete sporten? Wat kijk je het meest?
2: Oh, ja, ik hockey zelf.
0: Ja.
2: Dus WK hockey is nu bezig, dus dat is leuk, hè?
0: Zeker wel.
2: Ons voetbal, hè?
0: Ja. Ik zit even te kijken, er zit geen hockeyvraag bij vandaag. Dat is dan wel jammer, hè?
2: Jammer.
0: We gaan van vraag 1 deze beetje, denk ik wel. Even eentje om in te komen. Wat is de score die je bij darten moet uitgooien per leg?
2: Dat is 505.
0: 500 hoeveel?
2: 50. Oh, 500. Oh, nee.
0: 501.
2: Oh.
0: Thijs, het is al afgelopen.
2: Ik
0: hoop dat het met de Nederlandse mannen en hockeyvrouwen beter gaat op het WK dan dit.
2: Dat moet wel lukken, denk ik.
0: Ja, denk ik wel. Ja, die zijn al verder gekomen dan jij in ieder geval. Dus,
2: ja.
0: Thijs.
2: Heel jammer dus.
0: Ja, je hebt geen geld gewonnen. Wel een 5-jaar tosti. Die komt naar je toe. En dan was een fijne verjaardag zaterdag.
2: Oké, dankjewel. Daar ging ik ook.

0: daar moet wel lukken, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, die zijn al verder gekomen dan jij in ieder geval. Dus, Thijs.
0: Heel jammer dus.
1: Ja, je hebt geen geld gewonnen. Wel een 50 jaar tosti, die komt naar je toe. En dan was een fijne verjaardag zaterdag.
0: Oké, dankjewel, de Ingo.

weg. Lost Frequencies and Live It All bij 538. Laten we nog even genieten van deze mooie, warme zomerse dag. Dan komt er natuurlijk wel wat minder weer aan vanavond met wat onweer en regen. En dat soort dingen. Dus nog heel even genieten. Zullen we even een ijsje halen ergens, weet je wel. Nou kan het nog. Zullen we van de week weer denken aan kerstbomen en dat soort dingen. Komt later dan. Zijn mensen die luisteren al naar kerstmuziek nu? Ja, per ongeluk, dat dan wel. Juanes en La Camisa Negra.

0: Stella Lefty in Boston bij 538. Engels, Americans, Radio 538. Hello Esther.
1: Hey, hello.
0: zo in het nieuws gaat het over een spectaculaire roof.
1: Ja, en er zijn er nogal wat geweest. Hè? Met Drents Museum bijvoorbeeld, juwelen uit het Louvre. Ja. Maar er is er nu weer een en hoe dat zit, hoor je zo.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
3: Hey, geweldig. Dankjewel.
2: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Ben ik aan de korting.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Pakken ze een podium?
17: Pakken ze een podium?
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: 538 Nieuws.
28: 2 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje, maar ook wordt hun gedrag door experts bekeken, zegt justitie.
30: Zij zullen allebei naar het Pieterbaancentrum gaan, ook gezamenlijk, zodat niet alleen wordt gekeken naar hoe de verdachten individueel in elkaar zitten, maar ook hoe de onderlinge verstandhouding is en de wisselwerking op elkaars handelen.
29: Ja, de moeder en haar vriendin zeggen zelf ook dat ze hopen dat experts kunnen uitleggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, dat meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie militairen en politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. En volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. En ik heb het weer nog voor je. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui. Maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden vandaag en het voelt wel broeierig. Vanavond regen en onweersbuien en ook hagel is mogelijk. En tot zover het 538 nieuws.
0: Ja, en dan heb ik het verkeer voor je. De 3 grootste files, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer file, 14 minuten extra reistijd. Half uurtje door een pechgeval. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwe. De A76 alleen Keulen voor Duitsland, afgesloten weg, 8 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles, dank voor het doorgeven. Pas op de A1 naar Hengelo toe bij 166.3. A1 verderop naar Eemnes bij 40.0. A2 richting Echt bij 202.1. De A4 naar Berg op Zoom, 245.1. En de A4 verderop Schiedam-Delft bij 57.6. A6 dan, Muidenberg-Lelystad, 69.2. A6 naar Lelystad, 105.3. En verderop naar Lelystad vanuit Emmeloord, 83.4. Dan de A12 naar Arnhem, 142.2. A15 Delgorkum bij Vuren, 103.7. Dan de A16 richting Breda bij 50.0. De A28 naar Meppel, 99.7. A28 naar Hogeveen, 157.5. A50 naar Apeldoorn, 213.1. En de A50 Zwolle-Apeldoorn, 209.4. Zo, klaar ermee. De rest van de controles in de app van Flitsmeister.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ook extra voordelig bij Trek Pleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
3: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: 538.
17: Welkom thuis bij Radio 538.
6: Met deze week
17: jouw kans op kaarten voor Direct.
6: Live in Rotterdam Ahoy.
0: Yes, hallo daar.
18: Mark Laplante.
0: Zo, ja, en we werken of chillen lekker met je mee. Met zometeen Michael Jackson. Cat's Eye komt eraan. En ook hoor je...

Ik heb die clip zo vaak gezien en altijd gedacht, oké, goed geacteerd. Wat blijkt nou? Het is gewoon echt. Het is gewoon een calamiteit. Oké, Michael Jackson neemt in Brazilië die clip op voor They Don't Care About Us. Je weet misschien wel die clip in de straten van El Salvador met allemaal dansers en trommelaars. En midden in een take, ja, valt het je op, gebeurt iets wat niemand dus blijkbaar heeft gepland. Een vrouwelijke fan, Solange, glipt langs de beveiliging, rent recht op MJ af en vliegt hem om zijn nek. Michael probeert eerst nog gewoon door te dansen, maar dat gaat niet, dus ze vallen allebei op de grond. Maar hij heeft echt eerst zo'n soort nonchalantje van, ja, dit gebeurt iedere dinsdagavond. Maar de beveiliging trekt haar los, Michael staat op, trekt zijn shirt recht en danst gewoon verder. En nu komt hij. De regisseur denkt, hebben houden, doen we in de clip.

0: werkweek met Bruno Mars en I Just Might The Four Livehouse. Met als zanger Jason, die ooit zijn vriendinnetje ten huwelijk vroeg in Disneyland. Ah, ze huilde tranen met duiven. Dat moet over de entreeprijzen gaan. En ze zei ja trouwens, ja. Zometeen tussenstand voor de 90s en Zero's Top 538. Die je vanaf aanstaande maandag over een week hoort. Hoe staat het ervoor in de bovenste regionen onder andere? Dat ga je zometeen horen. En ook hoe je kunt gaan stemmen op je favoriete 90s en Zero's. En hits van Imagine Dragons, Ugel met Jamaican komt eraan. En Robin Schulz.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
2: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
1: Thuis.
2: Bij Frank en Eieren en de 538 middagshow.

0: Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas. Verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
15: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
21: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
22: Ja!
23: 538, Festival Donderdag.
24: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
25: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
24: Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
26: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
27: Yeah. Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Mentos Vibes.
1: Yeah.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Welkom thuis bij Radio 538
11: met Mark Labraant.
12: Hey, goedemiddag. Zometeen Robin Schulz met de Dance Mash en your Taylor Swift.

0: 538.
1: Oh, en dan ga je zulke mooie samenstellingen horen. Wie weet dat je wel dan R.E.M. hoort en erachteraan Usher of Aaliyah en daarna de Foo Fighters. Limp Bizkit, gevolgd door Celine Dion. En dan Hazes, het kan allemaal. Ja, het is niet Kortstroomfestival waar ik het hier over heb, maar het is dus de 90s en Zero's Top 538. Vanaf maandag over een week gaan we ermee van start. En we proberen je natuurlijk iedere middag een beetje op weg te helpen van... Oh ja, daar kan ik ook nog op stemmen. Een paar voorbeelden?
0: De 90s en Zero's Top 538. Tussenstand.
2: 477.
1: The Rasmus in the Shadows.

Ja, en nu is het aan jou. Welke moet er echt nog zeker weten in? Je bent welkom op onze site 538.nl. Daar kun je de komende dagen stemmen. En vanaf maandag 7 september gaan we los met de 90's en Zero's Top 538. Met ongetwijfeld ook deze.

0: eerst even lekker warm lopen voor de 90s en Zero's Top 538. Met 5 bij 538. Met zometeen jouw kans op tickets voor Direct. Binnenkort een waanzinnig concert staat op je te wachten in Rotterdam. Zodra je de oproep hoort, kun je gaan bellen zometeen. Verder Liam Rimes en Samber. En Iris, wat zit er in het nieuws?
1: Na de lange droogte gaat nu de vele regen voor problemen zorgen.
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Hallo, Odido.

is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.

0: Dingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner.

0: www.tomorrowland.com.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch? Hebben.

0: Noor wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het Rode Kruis opent giro nummer 6868 voor slachtoffers van overstromingen in Nepal. Daar wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen omdat het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers van de rivier te komen. Het dodental gaat ondertussen richting de 400. Het onderzoek naar de mishandeling van een 6-jarig meisje in Stadskanaal is een enorme klus. Dat zei justitie vandaag in de rechtbank. De vrouwen die verdacht worden hebben veel berichten en beeldmateriaal uitgewisseld. En die moeten nog worden uitgeplozen. Justitie vertelt wat ze al zijn tegengekomen.
6: Ongeveer een jaar lang lijkt het voortgeduurd. Waarbij zij vooral werd onthouden van allerlei voedsel. Fysiek werd ze mishandeld, geschopt, geslagen, opgesloten in de kelder, vastgebonden. Ze moest haar eigen braaksel opeten.
5: Maar justitie heeft dus nog wel even de tijd nodig voor het dossier. Ondertussen moeten de vrouwen voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum. Een van hen is de moeder, de ander haar vriendin. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. Die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. En behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is nu zo uitgedroogd dat het regenwater slecht wordt opgenomen. En dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Gelijk maar door naar het weer dan. Kans op pittige regen- en onweersbuien inderdaad. Er geldt code geel vanaf vanavond. Vannacht is het een graad of 16. Morgen ook van die buien en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: De 3 grootste files A19 Alkmaar. Tussen het AMC ziekenhuis en Amstelveen door een ongeluk 24 minuten. A12 Arnhem-Overhausen voor Duitsland een kwartier. En ook een kwartier voor de A16 Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. A1 Amersfoort-Eemnes 40.0. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen 48.9. A2 Weert richting Echt 202.1. A4 richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 245.1. A6 naar Lelystad 69.2. En verderop richting Lelystad bij 105.3. A6 Emmeloord-Lelystad 83.4. Dan een andere weg, de A10 richting de Zeeburgertunnel 11.4. A16 naar Breda bij 50.0. Dan de A16 naar Dordrecht bij 51.7. A28 richting Meppel 99.7. A28 Hoogeveen-Assen 153.6. A35 Enschede-Hengelo 69.3. Naar Apeldoorn de A50 bij Vaassen 213.1. En de A67 Eindhoven richting de grens bij België 18.1. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
4: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
8: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909 30538.
9: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

0: business.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
2: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
4: Ja, Beller 102.
5: Mark Laplante.
4: Dus bellen maar 0909 3538. Succes en de nieuwe Chris Klo.

0: Thumper en Homewrecker bij Radio 538. En de hele week, maar ja, de week duurt niet meer lang. Kans op tickets voor Direct als je de oproep hoort. En wacht eens even, die oproep, die was daar.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
2: 538!
0: Jaika!
2: Ja!
0: Hey, goedemiddag!
2: Goedemiddag!
0: Lekker aan het werk met de radio op 538 en aan het werk bij de hypotheker.
2: Ja, zeker.
0: Oh, jezus. Ja, nee, jij bent echt af. Jij mag de komende 10 jaar geen Direct tickets meer winnen.
2: Oh.
0: Nee.
2: Oh, erg?
0: Nee. Heel ze. Oh, man. Ja. Ik zal je salarisverhoging geven.
2: Ja. Dat doen jullie dan van mij.
0: Jaika, waarom was jij er als de wiede weer gaat bij voor Direct tickets?
2: Ja, het lijkt me gewoon gigantisch leuk om heen te gaan.
0: Ja,
2: heb
0: je ze wel eens beleefd?
2: Ja, zeker. Lang geleden.
0: Ja? Hoe lang?
2: Ja, trouwens lang geleden, bij de vrienden van Alphalai.
0: Maar echt nog met Tim, zeg maar?
2: Ook met Tim, ja.
0: Wauw. Ja, dan moest je buiten nog uitkijken voor dinosaurussen en zo. Dat is echt veel te lang geleden.
2: Ja, zeker.
0: Jaika, ik heb super nieuws voor je. Ik ga je blij maken. Je bent bijna 102! Yes!
2: Lekker.
0: Van harte, je wint 2 tickets voor Direct op vrijdag 13 november in Ahoy!
2: Dank

waar je ook gaat of staat. Laatste loodjes vakantie. Volop vakantie of weer terug naar werk. Bij 538 ben je altijd welkom om lekker te genieten van de beste hits. Lucas en Steve, Shanna Spira komt eraan. En dit is de favorite, de nieuwe van

0: maximaal 5 vragen. En na ieder goed antwoord krijg je steeds opnieuw dezelfde keuze. Pak je je geld of durf je door? Oftewel stop or go. Je kunt er meerdere categorieën kiezen. Dus bijvoorbeeld algemeen, geschiedenis, showbiz. Even een vraagje oefenen dan? Oké. Okay. Welke zangeres speelde jarenlang Hannah Montana? Nou, Miley Cyrus. Dat zou dus een muziek- of een showbiz-vraag kunnen zijn. Wil je meedoen aan Stop or Go en dus binnen een paar minuten misschien wel 100 euro rijker zijn? Dan ben je welkom in de 538-app. Stuur even het woordje Go en dan je naam. Ja, dat is genoeg. Dus Go en je naam opsturen naar 538 in de app. En wie weet, doe je zometeen mee. En ook Eagle Eye Cherry komt eraan en Calvin Harris.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
15: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: De Tomorrowland

0: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja! 538 Festival Donderdag.
4: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
5: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
4: Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
14: Hit it!

0: for go.
1: Hey Monique, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hoe is dat nou? Dan heb je een app en dan stuur je daar het bord go in met jouw naam, Monique. En dan kan opeens heel Nederland jou horen.
2: Ja, nou, ik vind het wel spannend eigenlijk. Ja.
1: Ben je een beetje van de spelletjes? Eindigt vaak een avond borrelen bij jou met spelletjes thuis? Eagle Eye Cherry.
0: Stop or go.
1: Hey, Monique, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hoe is dat nou? Dan heb je een app en dan stuur je daar het bord go in met jouw naam, Monique. En dan kan opeens heel Nederland jou horen.

0: hè? Aangezien
1: ja,
0: het niet. Ja, precies. 100 euro, dat is zeker niet niks. Je hebt de categorie algemeen gekozen. Ik ga de tijd starten, dan loopt de minuut af. En dan krijg je maximaal 5 vragen voor 100 euro.
1: Oké.
0: Succes, hè?
1: Go.
0: Yes. Van welke drogisterij is de slogan steeds verrassend, altijd voordelig?
1: Kruidvat.
0: Hartstikke goed. Stop or go?
1: Go.
0: Oké, wordt 20 euro 40 euro. In welke eeuw was de Eerste Wereldoorlog?
1: 19e eeuw. Nee, natuurlijk had ik 20ste moeten zeggen.
0: Ja, echt. Ja. Ik ging daar ook altijd zo loco op school. Dan moest je altijd weer terugrekenen. Ja. Ja, het was in 1914, dus dan spreek je over de 20ste eeuw.
1: Ja, nou ja, pech.
0: Helaas. Hou het erbij dat je niet zo van de spelletjes bent.
1: Ja.
0: Maar je krijgt wel, niet die 100 euro, maar wel een supermooi 538 Tosti-ijzer.
1: En, kijk.
0: Ik vond het leuk dat je meedeed en wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dag
1: Dankjewel.
0: Monique, mooie dag. Doei. Hoi.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij 538. Kinderen kunnen je veelvuldig verrassen. Daarom vroegen Frank en Iron gisteren... Heeft jouw kind je wel eens verrast met een... bijzonder souvenirtje. Nou, daar was ze hoor, Inge.
1: Wij waren op familiebezoek bij een begraafplaats. En mijn zoon ontsnapte aan mijn aandacht. En die kwam terug met bordjes en een kunstgebit.
2: Nee. Op een begraafplaats?
1: Ja, er worden graven worden geruimd. En die was gaan spelen. En die had bordjes en een kunstgebit ontdekt en gevonden.
2: Wat heb je ermee gedaan met die botten en het gebit?
1: Wij hebben heel respectvol hem netjes terug laten leggen. En ik heb hem thuis, ik denk, een half uur in de douche gezet.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hoi, hoi, hoi. Zometeen weer een frisse, fruitige, hoop ik, middagshow. Frank en Iron. Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen?
3: Welke voetbalbond de steun heeft uitgesproken voor Gianni Infantino?
0: En kans op tickets voor Direct. En dit is Armin.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Hey.
5: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op Manutan.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
20: Kippie.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: 538 Nieuws,
25: 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Rotterdam neemt voorlopig geen extra maatregelen bij de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag zondag. Vandaag zaten de burgemeester, politie en justitie bij elkaar om te praten over het incident bij Cambuur. Aanhangers van Feyenoord staken toen veel vuurwerk af. Zeker 7 supporters raakten gewond. Premier Jette zit weer om tafel met de coalitiepartijen en kopstukken van het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Ze zitten bij elkaar op het ministerie van Financiën. Gisteren gingen ze tot in de nacht door. De begroting moet namelijk eind deze week af om op tijd het allemaal rond te hebben voor Prinsjesdag. De Noorse koninklijke familie waakt al de hele dag bij koning Harald. Het hof maakte vandaag bekend dat zijn gezondheid ernstig is verslechterd. Marius Burk Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, was er ook bij, maar heeft het ziekenhuis in Oslo zojuist weer verlaten. Harald is met zijn 89 jaar het oudste staatshoofd van Europa. Bij het paleis in Oslo worden al bloemen neergelegd. En de Saoedische voetbalbond heeft zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Saoedi-Arabië organiseert het WK in 2034. De bond vindt het goed dat de FIFA fouten heeft erkend en excuses heeft aangeboden voor het omstreden WK-verkoopplan. Infantino reist ondertussen de wereld over om medestanders te vinden. De UEFA wil nog steeds dat hij vertrekt. Krijg je nog het weer vanuit het zuidwesten? Trekken pittige regen- en onweersbuien over het land. Er geldt vanaf vanavond code geel. Vannacht is het een graad of 16. Morgen eerst zon, later weer kans op onweersbuien en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 32 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maren 48 minuten komt door een ongeluk. En dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar een vertraging van 30 minuten. En dat komt door een te hoog voertuig.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Alle verf

0: pakken ze een podium.
1: Pakken ze een podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met deze week
4: jouw kans op kaarten voor Direct.
5: Live in Rotterdam Ahoy.
6: De 538 Middagshow.
7: Een hele goede middagshow. Eminem en Rihanna in Kensington. Hoor je zo na Storm.

0: 538, Living 4.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eiden.
0: Het is 11 minuten over 4, donderdag 27 augustus 2026. Maar dat wist je al.
2: Dat wist je al. We gaan er een onwijs gezellige middagshow van maken. Ten meer omdat dit de laatste dag is van de zomer. En dan is het toch wel echt, en dat ben jij met me eens,
0: waarom is het de laatste dag van de zomer?
2: Heb jij het front gezien wat eraan
0: komt
2: zit
0: er
2: te komen?
0: Komt er een front aan?
2: Weet je hoeveel... Ik sluit niet uit. Het rechte deel van ons land, wordt heftig.
0: We krijgen september nog. Het wordt heerlijk.
2: September heeft er geen
0: zin
2: meer
0: in. Al die mensen die zeggen, dan is het voorbij.
2: Ja.
0: Ik vind dat jij, stel dat het in september inderdaad gewoon weer richting die 30 graden gaat.
2: Ja.
0: Geen rokjes.
2: Nee, maar luister, ga ik dit weekend de zomer-winterwissel doen.
0: Oh, heel goed.
2: Dus die rokjes zijn opgemorgen, is klaar.
0: Goed.
2: We gaan vandaag ook natuurlijk kaarten weggeven voor Direct. En we moeten het even hebben over GTA 6, hè. Wat gebeurt daar?
0: Ja, en de maansverduistering, hè, zonder zon. Morgen.
2: Oh ja, want het is onze schaduw die iets op gaat werpen.
0: Wij gaan eigenlijk tussen de zon en de maan zitten, waardoor je de maan niet meer ziet.
2: Ja.
0: Als ik het goed heb begrepen.
2: Daar gaan we allemaal voor opstaan, morgenochtend vroeg rond een uurtje of 6.
0: Heb je wel eens gehoord van een familie waarbij broer jarig is op Pasen? Moeders is jarig op Hemelvaartsdag. Ja. En papa is jarig op Kerst?
2: Nee, ik niet.
0: Want... Ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar zou het bestaan? Want je hebt dus wel broers en zussen die allemaal op dezelfde dag jarig zijn, zonder dat ze drieling zijn bijvoorbeeld.
2: Dat is ook zo bijzonder.
0: Ja, dan weet je ook gewoon dat papa en mama altijd op dezelfde dag...
2: Dat is het! Dat is het!
0: Bij elkaar in bed kruipen.
2: Dan was het sowieso een dolle duikavond op die dag. Ja. Maar zou er nu iemand naar ons op dit moment zitten te luisteren die ook zo'n, hoe noemen we het, toevallige verjaardag heeft?
0: Ja. Heb jij in de familie of in je gezin toevallige verjaardagen?
2: Te toevallig.
0: Dat je echt denkt, ja, hoe kan dat? We zijn geen tweeling, we zijn geen drieling.
2: Nee.
0: Maar we zijn allemaal op de eerste jaren. Dat zou ik ook al bijzonder vinden. Papa's op de eerste jaren, mama op de eerste, ik op de eerste jaren. Ja. Heb jij een toevallige verjaardagen in jouw gezin, familie?
2: Dus als jij nu op dit moment naar ons zit te luisteren en het is bij jou het geval dat je een te toevallige verjaardag hebt in jouw familie, dan moet je ons even bellen.
0: Of laat het even

0: weet niet wat ik zie. En ik weet ook niet zo goed waar ik moet kijken.
1: Nee.
0: Er zijn zoveel reacties binnengekomen. Zit er iemand te luisteren die toevallige verjaardagen in de familie heeft? En er zijn veel toevallige verjaardagen.
1: Ja, vier dezelfde datums in het gezin. Dat zegt Martijn.
0: De Lange die zegt, ik vind deze wel heel mooi. Ik ben op 24-12 jarig, mijn zusje op 22-11 en mijn broertje op 12-6.
1: Ja.
0: Je snapt het niet?
1: Nee, ik snap het niet.
0: Dat 24-12, ja. 24-12 is de helft, 22-11, 22.
1: Oh,
0: 11 is de helft.
1: Ja, ja.
0: En 12-6.
1: Leuk. En Lief zegt, Paul zegt, een oud collega kreeg exact 2 jaar na de geboorte van haar eerste zoon een tweeling. 3 kinderen op dezelfde dag jarig.
0: Ja, is ongelooflijk.
1: Ja, is bizar.
0: Marloes.
2: Ja, hoi.
0: Heb jij een ongelooflijke toevalligheid in de familie als het gaat om verjaardagen?
2: Ja, het is echt wel grappig. Ik ben zelf jarig op 8 mei. En mijn broer op 19 juni. En ik denk zo van, ja, valt op 8 mei op moederdag. En 19 juli op vaderdag. Ah. En ik heb, elke inkeer bij zoveel tijd is dat op hemelvaartsdag. Dus dan ben ik ook jarig. En wat eigenlijk ook wel weer hartstikke grappig is. Mijn man die heet Leon. En dat is omgekeerd Noël. En die is op eerste kerstdag jarig.
0: Ja, daar zit ook nog een beetje te rekenen hier. En wat heeft Noël met kerst te maken? Of is dat een hele domme vraag?
1: Ja, dat is dom.
2: Noël is omgekeerd kerst, hè? Leon, Noël, Noël, kerst.
1: Nee, Noël is toch gewoon kerst? Dat betekent dat is kerst in een andere taal.
2: Ja. Ja.
0: Oké, okay, toch niet zo dom.
1: Ja, we zijn er.
0: Ik hou van jou, Marloes. Dankjewel voor je uitleg.
2: Doei. Groetjes van mijn

0: Rabbit on the Way to Heaven op 538 in de middagshow. Vind je het leuk om een spontaan spelletje te doen?
1: Ja. Kan ik wat winnen of mensen die luisteren?
0: Mensen die luisteren.
1: Ja, top.
0: Nou, ik heb eigenlijk nog niet een vraag. Maar ik heb geen prijs, maar wel een vraag. Maar het is zo'n lastig spelletje dat ik neig naar dat we naar een benaderingsantwoord moeten.
1: Wat heel moeilijk is als mensen het niet kennen en je gaat iets nieuws beginnen. Of is het iets dat we allemaal kennen? Hoe nieuw is het, Frank?
0: Het is een spontane vraag waarvan ik graag het antwoord zou willen. Ja? Maar ik denk dat het antwoord zo moeilijk is dat ik denk dat het een benaderingsvraag gaat worden. Dus dat ook als je in de buurt bent, dan is het al goed.
1: Klinkt leuk als het maar niet gaat over de maansverduistering.
0: Nee, het gaat niet over de maansverduistering.
1: Oké, dan is goed.
0: De vraag, het is ook wel een beetje een mysterie. En als iemand die zit te luisteren het antwoord heeft, laat het antwoord even weten, denk ik, in de 538-app. Dit is de vraag. Hoe vaak gaat Iron per jaar naar de kapper? Als je denkt te weten hoe vaak dat is. En het is een benaderingsvraag. Dus ja. Als jij met een marge van 7 in de buurt bent, heb je al gewonnen.
1: Ik ga ook even tellen.
0: Als jij dan even gaat tellen, even in je agenda of even weet ik veel. Ja. Dan hebben we straks misschien een antwoord van jou. Mm-hmm. En dan is die vraag wat mij betreft een keer beantwoord. Want het slaat echt nergens op.
1: Nou zeg.
0: Ja, maar ik kan. Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik jou niet moet complimenteren met je haar, weet je wel. Elke dag is altijd leuk. Ja, kapper geweest.
1: Ja.
0: Je bent weer naar de kapper
1: geweest. Weer naar de kapper
0: geweest. Je bent weer geweest.
1: Ja, ik kan het altijd al geven, het is heel simpel, maar ga ik niet doen. Wacht even.
0: Als je het weet, hoe vaak gaat Iron per jaar naar de kapper? Laat het even achter in de 538-app. Dan hebben wij zometeen daar de ontknoping van. We doen ook wat nieuws met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Mona Keijzer heeft haar politieke plannen bekendgemaakt.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
3: Thuis.
4: Bij Frank en Iren en de 538-middagshow.
6: Van maar

0: Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis bij Radio 538. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je...

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
2: Kippie.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Goedemiddag, krijg je mij het 538 weer. Vanuit het zuidwesten trekken vanavond en vannacht pittige regen- en onweersbuien over het land. Het is 16 graden en er geldt code geel. Morgen eerst zon, later weer kans op onweersbuien. Het wordt rond de 23 graden.
12: We hadden natuurlijk gezegd over de vraag, hoe vaak ga je naar de kapper? Je mag er 7 na zitten.
11: Ja.
12: Ik zie dat het is te lastig, het is te moeilijk.
11: Ja.
12: Hoe vaak gaat Iron naar de kapper in het jaar? Moeten we niet gewoon doen als je er gewoon dichtbij zit, dan weet je al. Het is niet te doen.
11: Nee,
12: het is niet te doen.
11: Ik zie het inderdaad.
12: Ik wil het makkelijker maken. Ik wil één stapje terug nemen om het spelletje makkelijker te maken. We hebben wel een winnaar nodig.
11: Ja, dat is
12: niet
11: leuk.
12: Het is niet te raden, zie ik.
11: Nee,
12: het is niet te raden.
11: Niet te doen.
12: Het is niet te doen. Hoe vaak gaat Iron naar de kapper in het jaar? We hebben al veel berichten binnen gehad. Het goede antwoord zit er volgens mij nog niet tussen.
11: Nee.
12: Dus blijf ze insturen via de 538-app. De langste vertragingen dan. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 31 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. Gênant lijkt me dat.
11: Ja, dan sta je daar.
12: Dus ja, ik krijg er ook een beetje van die Donald Duck voorstellingen van. Ja. Zit je dan vast? Of
11: ja, vast.
12: Ben je al halverwege? Dat. Ja. Maar vervelend. A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maren. Meer dan een uur vertraging door een ongeluk. En de laatste lang op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. Bijna een uur 54 minuten.
13: Welkom thuis bij Radio 538. Met Frank.

0: down the road.
1: Alex Warren, Carry You Home hier in de middagshow van 538. Mona Keizer.
2: Die gaat het allemaal even oplossen.
1: Ik vind haar wel leuk, want ik weet nog in de coronatijd dat ze een geluid in ieder geval durfde te hebben dat veel mensen niet durfden het uit te spreken. En zij deed dat toen wel. Dat heeft er toen wel de baan ook en de kop ook gekost.
2: Mona is gewoon niet bang.
1: Nee, dat ja. Zo'n Volendamse, die zegt gewoon wat ze denkt.
2: Keeps her cool, die gaat nooit schreeuwen, maar op een gegeven moment wordt het eng als ze gaat fluisteren. Dat doet zo.
1: Ja. Want Mona die heeft allemaal nieuwe wilde plannen.
3: Nou, fluisteren heeft ze in ieder geval niet gedaan op de persconferentie net. Daar heeft ze haar ideeën uiteengezet voor haar nieuwe politieke beweging. Die lijken veel op de plannen van andere rechtse partijen. Maar zij zegt dat ze alle problemen wel gaat oplossen. Volgens Keizer is het nog wel te vroeg voor haar eigen politieke partij. En daarom dus eerst een beweging met de naam Project 2029.
2: Maar is een beweging echt anders dan een politieke partij? Verschilt het ook echt?
3: Ja, absoluut. Okay. Ja, er zitten ook andere regels omheen. En dan kan ze natuurlijk ook nog niet officieel de Kamer in, bijvoorbeeld.
2: Ah, okay.
3: Ze hoopt uiteindelijk op 20 tot 30 zetels. En sterker nog, ze wil de eerste vrouwelijke premier worden.
2: Kijk.
3: Verder vandaag in het nieuws stonden de twee verdachten van de zware mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal voor het eerst voor de rechter. De vrouwen moeten naar het Pieter Baan Centrum. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind, de andere haar vriendin. Bij Paleis in Oslo verzamelen zich steeds meer Noren die zich zorgen maken over een ernstig zieke koning Harold. Ze houden de koninklijke standaard in de gaten die nog altijd hoog in de mast wappert. Bij het overlijden zal de vlag naar half stok zakken. Op het plein liggen inmiddels al honderden bloemstukken. Koninklijke familie was daar sinds vanmorgen bij hem in het ziekenhuis. Kroonprins Haakon is net vertrokken met zijn gezin. En we hadden het net over toevallige verjaardagen.
1: Ja.
3: Nou, een Australische vrouw die is bevallen van een tweeling, een jongen en een meisje, die geen familie van elkaar zijn. De vrouw van 27 was namelijk per ongeluk zelf op natuurlijke wijze zwanger geraakt, terwijl ze ook draagmoeder was voor een ander stel.
2: Wat?
3: Ja, ze had zelf trouwens ook al 5 kinderen.
1: Hé?
3: Ja.
1: En hoe lang was ze al zwanger voordat ze zwanger werd van dit tweede?
3: Ja, nou, net.
1: Echt net?
3: Ja. En het is dus een jongetje en een meisje geworden.
2: En noem je dat een tweeling dan?
3: Ja, officieel. Ja, ze zitten in dezelfde baarmoeder.
1: Ah. Maar ze lijken dus ook niet op elkaar?
3: Nee, ze lijken niet op elkaar. Ze hebben ander DNA.
1: Maar wel dezelfde moeder dus?
2: Nee, want ze was draagmoeder.
1: Draagmoeder.
2: Dus gewoon los zo van
3: ja, dus uiteindelijk
2: moeder.
3: Bleek het jongetje van haarzelf en het meisje van de wensouders.
2: Wat bijzonder.
1: Wow!
2: Ja.
1: Ja, dat is heel bijzonder, ja. Iris Duik.
3: Graag gedaan.
4: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
5: Kygo, take me back.
4: Jouw hits. Jouw 538.

0: Alicia Keys en Girl on Fire op 538.
1: Wat hebben jullie veel naar ons gestuurd? Waarvoor dank?
0: Ik dacht in eerste instantie, dit spelletje gaat te moeilijk zijn. Mensen haken af. Ja. Het was heel moeilijk ook. Ik denk ook niet dat ik eerder op de radio zo'n lastige vraag heb gesteld. Het was ook een benaderingsvraag, omdat het is gewoon niet te doen. Ik ken jou. Ja. Je hebt een fantastische boshaar. Een volle boshaar heb jij. En de vraag was, hoe vaak gaat
1: Iron...
0: Hoeveel
1: onderhoud heeft dat nodig?
0: Ja, hoeveel onderhoud heeft het haar van Iron per jaar nodig? Ja. We begonnen natuurlijk met zeggen, oké, je mag er 7 naast zitten. Maar ook dat bleek lastig te zijn. Dus ja, we zijn ervoor gegaan van, joh, gewoon degene die dichtstbij is, die wint. En we gaan dus ook gelijk antwoord krijgen op een groot mysterie. Hoe vaak gaat Iron naar de kapper? Hoe vaak ga jij naar de kapper hier?
2: Nou, met een beetje geluk 2 keer.
0: 2 keer per jaar.
2: Ja, en als ik een gekke bui ben, 3 keer.
0: Mijn vriendin zit ook op 2-3 keer, zoiets, ja, denk ik. Ja, ja.
2: Meer dan genoeg.
0: Oké, Willem.
3: Ja, goedemiddag.
0: Nou, hoe vaak denk jij dat Iron naar de kapper gaat?
3: 425 keer.
2: Jo, gek.
0: 425 keer per jaar. Yes, het kan niet anders dan dat je dichtbij zit. Waarom denk jij dit, Willem? Oh.
3: Nou, ten eerste omdat ze natuurlijk altijd heel mooi verzorgd bij jullie aan moet komen. Want ja, dat kan niet anders, voor zo'n mooie vrouw.
1: Ja, als ik krijg zo'n vieze blik van Frank. Ja, hoe durf je op je werk te verschijnen? Ja.
3: En dan de uitzending op televisie nog bij, waar ze alsnog een keertje... Ja.
0: Goeie Renaat.
3: Dat stil. Denk ik.
0: Wat heb jij een vrouw, Willem?
3: Ik heb heel veel vrouwen. Dus bij elkaar gaan die ook wel 425 keer naar de kapper.
0: Ja, ik denk zelf dat je gewoon in 1 keer raak hebt. Is het antwoord, lieve Iron, 425 keer?
2: Nee zeg, nee.
0: Niet goed.
2: Nee, je zit rijkelijk hoog.
0: Willem, helaas, bedankt voor je poging.
3: Oké, jammer.
1: Willem, succes met die vrouwen.
0: Hoi. Gerwin.
4: Ja, hallo.
0: Ja, we hebben 425 keer. Zit jij daar boven of onder?
4: Ik zit al iets onder.
0: Je zit eronder. Hoe vaak denk jij dat Iron per jaar naar de kapper gaat?
4: Ik denk 4 keer.
0: 4 keer? Een stuk lager.
2: Nou, Nee.
0: Ik denk dat jij deze maand al 4 keer bent.
2: Nee.
0: Is de vakantie ben je al 4 keer geweest?
2: Nee.
0: Is niet goed.
2: Nee, is niet goed, helaas.
0: Is niet helaas. Goed. Is niet goed. Dankjewel, Gerwin. Peter.
5: Ja.
0: Ja, we hebben nu al 2 foute antwoorden gehad. Ik zei het al bij aanvang van dit spelletje. Het is erg lastig. Ook wij als collega's hier, geen idee. Maar 425 was het niet. 4 ook niet. Hoe vaak denk jij dat Iron naar de kapper gaat?
5: Ik had een appje gestuurd met 14.
0: 14 keer? We hebben het over het jaar, hè? Niet deze maand.
5: Nee.
0: 14 keer per jaar. Ja. Vind je dat hoog? Vind je dat veel?
5: Nee, ik kom een beetje tot dit antwoord omdat ik mijn vriendin Jacqueline, die gaat elke maand.
0: Ja.
5: En ik schat in dat Iron dat ook doet. En dan rond de feestdagen ook nog 1 keer. En als ze verjaardag viert.
0: Een extra knipbeurtje. Oké.
2: Maar dit is wel echt respect voor de onderbouwing.
0: Over nagedacht. Ja,
2: Peter.
5: Ja?
2: Je hebt het hartstikke goed.
0: 14 keer!
2: Netjes hoor, maar voor een verjaardag, nee. Maar ik had toevallig een fotoshoot en 1 keer gaat er vast iets mis. Dus dan is die andere keer komt erbij. En dan gemiddeld 1 keer per maand. Maar de reden waarom ik elke maand ga, lieve mensen, is omdat mijn nieuwe kapper een hond heeft. En daar kan ik dan lekker mee kroelen. Ja, en dan is het geen straf meer.
0: Het is een hondenkapper.
2: Een hond. Ja. Je kan dat stug aan. Ja, heel goed gedaan.
0: Peter, dank voor het oplossen voor dit mysterie. 14 keer staat genoteerd.
2: Je krijgt van ons een tosti-ijzer. Goed gedaan.
5: Dankjewel.

0: Ed Sheeran, Azizam in de middagshow van 538. Waar het bijna 5 uur is. Waar je zometeen kans maakt op tickets voor Direct.
1: Als je Marcel hoort.
0: En het nieuws komt er natuurlijk aan hier. Dus wat heb je mee voor ons?
1: UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
5: ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: Vandaag bij Otrium, 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
7: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.

gascontainers tot Stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duur.

0: Randstad/business.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
11: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: 538 Nieuws.
17: 5 uur.
18: Ik ben Iris Schut. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben gespeeld bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. Mona Keizer heeft de plannen voor haar nieuwe politieke beweging bekendgemaakt. Zo wil ze minder migratie en een kleinere overheid. En Keizer is ambitieus, ze hoopt...
19: Nederland ervan te overtuigen dat er behoefte is aan sociaal-conservatieve politiek. En uiteindelijk een politieke partij die 20, 30 zetels gaat halen. Zodat ik uiteindelijk de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland kan zijn.
18: Haar plannen lijken op die van andere rechtse partijen. Maar zij zegt dat ze de problemen wel kan oplossen. De dood van Ratko Mladic wordt door de nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting. Dat zegt de Stichting Nationale Herdenking. De voorzitter zegt dat zijn arrestatie en veroordeling veel belangrijker waren. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. En er is weer een Nederlandse spermadonor die doelbewust heel veel kinderen maakt. Dat meldt Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat hij minimaal 121 kinderen heeft, maar waarschijnlijk ligt dat aantal nog veel hoger. De man komt uit de regio Groningen en gebruikt meerdere namen. Hij doneert via spermabanken, maar zoekt zelf ook contact met wensmoeders. En dan liegt hij over hoeveel kinderen die hij al heeft. krijg je nog het weer vanuit het zuidwesten. Komen er pittige regen- en onweersbuien deze kant op. Later vanavond geldt code geel. Vannacht is het 16 graden. Morgen eerst zon, later dan weer kans op onweersbuien. En rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
0: Dan de langste vertragingen. De A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest. 40 minuten komt er een auto met pech. A12 Utrecht-Arnhem tussen Lunetten en Driebergen. 55 minuten. En de laatste lange op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. 23 minuten.

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: 538.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met deze week
5: jouw kans op kaarten voor Direct.
4: Live in Rotterdam Ahoy.
6: Goedemiddag show, zo direct Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars hier op 538. Eerst...

0: Don't You Want Me op 538 in de middagshow. Waar het een hele bijzondere dag is voor alle gameliefhebbers op deze wereld.
1: Ja, ik ook als niet gameliefhebber. Dan ga ik denk ik ook wel kijken.
0: Het is namelijk vanaf 9 uur vanavond zover. Dan krijgen de gamefans van deze planeet, van deze wereld, voor het eerst een blik te zien van GTA 6.
1: En dat is op Netflix.
0: Dit is zo ongelooflijk groot. Het is de populairste game van de wereld, denk ik. Mm-hmm. Die voor het laatst in 2013 uitkwam. Dat was GTA 5, denk ik dan.
1: Ja. Ja, want het is nu 6. Ja.
0: Daar is dus 12, 13 jaar aan gewerkt. Ja. Het heeft miljarden gekost.
1: Ja, 2 miljard.
0: Het is groot in het nieuws geweest dat er al beelden zijn uitgelekt deze week.
1: Dan heb je 12 jaar lang aan iets gewerkt en dan lekt het uit.
0: En vanavond krijgen we die game nog niet. Nee, vanavond krijgen we alleen maar beelden te zien op
1: de
0: Netflix.
1: Trailer.
0: De trailer.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even bellen met game-expert Nick Nijland. Nick, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
0: We hebben het niet overdreven hoe groot dit is, hè?
2: Nee, zeker niet. Dit kun je niet genoeg overdrijven. Dit is enorm. Netflix heeft dit natuurlijk ook nog nooit gedaan. En er wordt 26 minuten aan nieuwe beelden getoond. En iedereen is zo bizar nieuwsgierig. Ik heb dit nog nooit meegemaakt voor een game in ieder geval.
1: Wat verwacht jij dan straks? Wat hoop je?
2: Nou, we hebben natuurlijk eerst wat trailertjes gehad waar je een beetje met muziek erachter een beetje de vibe van de game krijgt. Maar we weten nog niet echt van wat voor nieuwe systemen zitten er allemaal in. Nou is het toevallig...
1: Systemen?
2: Wat is er nou allemaal nieuw in die game? Dan moet je denken aan RPG-elementen, noemen ze dat dan in onze industrie.
1: Wat?
2: Gisteren is daar al een klein beetje wat van onthuld in een interview, dat je bijvoorbeeld zal moeten gaan slapen. Want als je niet slaapt, dan word je moe, dan ben je minder scherp, dan gaan de oogjes wat hangen. Maar ook, als jij te veel eet met je personage, dan word je dikker. En dan zal je moeten gaan sporten om weer wat fitter te worden. Ja. Dus hoe diepgaand is de game, dat gaan we vanavond allemaal leren.
0: Want het thema van de game blijft hetzelfde, hè? Die Grand Theft Auto. Het zijn boeven, criminelen die stelen en in leven moeten blijven.
2: Ja, ze hebben altijd wel een beetje het ding dat ze kiezen voor criminelen. Ze laten zich altijd inspireren door films met veel criminelen erin. Dit keer Miami Vice bijvoorbeeld. En eigenlijk allemaal films die jij ooit een keer met Miami hebt gezien, dat ga je wel terugzien. Want het speelt zich af in een fictieve versie van Miami. En dit keer volgen we dan Jason en Lucia, die een beetje een Bonnie en Clyde verhaal krijgen.
1: Nee.
2: Dus ze worden verliefd op elkaar. Maar je kunt ook ruzie krijgen met elkaar en dan gaat het weer wat minder goed. En dat mag je allemaal zelf gaan bepalen hoe je dat wil gaan ervaren in de game.
1: En als je nu denkt, nog nooit gedaan, nog nooit ervaren het hele GTA, kan je gewoon instappen, denk je?
2: Ja, 100%. Ik vind het wel leuk dat jij net ook zegt dat je het wil gaan kijken vanavond. Ik zou dat zeker doen, want dit type games zijn echt een filmische ervaring. Echt een bijzonder verhaal. En ik denk ook voor mensen die nog nooit hebben gegamed, die kunnen dit echt prima gaan spelen. Het zal echt niet te moeilijk voor je zijn. En dan ga je gewoon denk ik een hele bijzondere ervaring hebben. En ik denk mensen die het leuk vinden om films te kijken, speel een keer zoiets en je gaat echt iets heel bijzonders meemaken.
0: We hebben het over de populairste game aller tijden. Waarom heeft het 13 jaar geduurd om bij de nieuwe te komen?
2: Een aantal redenen eigenlijk. Sowieso, ze beginnen niet meteen als 5 af is met 6. Hè. Ze zijn dan eerst nog druk bezig met 5 ondersteunen. Dus deze heeft iets van 8 jaar geduurd om te maken. En terwijl ze dat deden, hebben ze eigenlijk voor GTA 5 hebben ze GTA Online gemaakt. En daar hebben ze heel, heel, heel veel geld mee verdiend. En ook heel veel content voor gemaakt. Dus daar waren ze druk mee. En ze hebben ook gewoon hun tijd genomen om deze game te maken, want Rockstar is een bedrijf die wil altijd voor een team gaan, altijd iets nieuws en bijzonders doen. En daar nemen ze gewoon de tijd voor. En ja, als dat een jaar extra duurt, dan nemen ze een jaar extra.
1: Hey Nick, jij was net op de grootste gamers van de wereld, Gamescom. Ging het daar alleen maar over GTA 6 en vanavond om 9 uur?
2: Nee, gelukkig niet alleen maar. Wel veel. Ja, iedereen zegt natuurlijk wel dat ze heel benieuwd zijn en gaan kijken. Maar er zijn daar tientallen games om te zien. En natuurlijk veel enthousiastelingen die de gaming-industrie een warm hart toedragen. En die kijken niet alleen maar naar GTA 6. Het is natuurlijk wel het pronkstuk van dit moment. Maar gelukkig ook genoeg anders om te zien.
1: En hoeveel mensen verwacht je dat er gaan zitten dan vanavond om 9 uur?
2: Ik denk dat de Netflix-service het niet aankunnen, maar we gaan het zien.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Maar hoor je wat Nick zegt? Hey, ja. Ongelooflijk. Ja, dit is gigantisch. En wanneer komt hij uit? Want hij komt niet op een discje. Hè? Wanneer kunnen we hem spelen?
2: 19 november kun je hem gaan spelen. En inderdaad, hij komt niet op een disc. Maar je kunt wel een doosje kopen. Daar zit dan een code in. En dan kun je vanaf 12
1: is
2: november...
1: Is niet hetzelfde!
2: Nee, is niet hetzelfde. Ik weet het. Dit is de grootste ruzie in de game-industrie op dit moment.
1: Snap het.
2: Ja. Vinden mensen niet leuk.
0: Nick, bedankt voor het bijpraten. Wat een event. Vanavond 9 uur op Netflix gaan we die eerste beelden zien. En dankjewel. Mooie avond.
2: Dankjewel jongens. Fijne avond. Doei.
0: Martin Garrix en U2 nu in de middagshow. Dit is Fireflies.

0: Uptown Funk op 538.
1: Je hebt ook wel gehoord, denk ik, hoor, die kat. Die is geboren met
0: ja,
1: 29 tenen.
0: Ja, met het, ik dacht, wow, dat zijn er 19 te veel. Maar hij heeft veel meer tenen.
1: Wat?
0: Hoeveel tenen heeft een kat?
1: Weet ik niet. Een kat heeft
2: 18.
0: Hier, dankjewel Iris.
1: Heeft een 18? Nou, je kijkt
0: ook, nou dat bedoel ik.
1: Hoezo,
0: dus. Dat bedoel ik. Dus ik dacht ook 29 tenen. Zo, dat zijn er dus 19 te veel. Maar dat is, zijn
1: er, nee, zijn maar een paar te veel.
0: Zijn maar een paar te veel.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ga mijn hele verhaal niet door. Nee. Maar toen dacht ik, je hebt natuurlijk heel veel dieren die wel eens misschien wat meer hebben of te weinig hebben van dingen.
0: Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk gewoon, hoe zeg ik dat netjes, dieren die genetisch niet helemaal kloppen.
1: Anders zijn.
0: Die speciaal.
1: Speciaal.
0: Je hebt
1: inderdaad
0: speciale beestjes.
1: Ja, maar heeft jouw dier dus een afwijking?
0: Dat is eigenlijk wat we zoeken.
1: Dat is eigenlijk.
0: Heeft jouw dier een bijzondere afwijking? Dat die proeft met zijn oor. Toch? Dat hij ja, inderdaad een extra staart heeft.
1: Ja.
0: Dat hij.
1: Eén bizar groot oog.
0: Ja?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ik zou kunnen.
1: Ja.
0: Hij poept uit zijn navel.
1: Zes oortjes.
0: Ze zijn er.
1: Ja.
0: Ze zijn er echt. Er wordt zoveel gefokt. Je hebt zoveel gekke kruisingen. Heb jij een bijzonder huisdier dat genetisch speciaal is, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zo is het goed.
0: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen.
1: Je kan het appen naar ons. En dan is het, terwijl ik afgeleid word door Marcel die aan mij vraagt, Irene, eet jij hondenkoekjes? Ik weet niet zo goed waar deze bocht gemaakt wordt, maar het antwoord is nee.
0: Marcel, nee, die jij genetisch iets geks hebt, ja.
1: Nee, dus heb jij thuis?
0: Dat is een gekke vraag.
1: Het is een gekke vraag, maar ik geef gewoon antwoord. Nee,
0: ik ben wel benieuwd. Wat is het antwoord eigenlijk?
1: Nee,
0: goed. Wil je dit appen? De 538-app, die kun je gebruiken. Heb jij een huisdier dat genetisch gezien bijzonder is? Een speciaal diertje heb jij. Dus snap wat wij bedoelen. Laat het even achter in de 538-app. Of bel ons, kan altijd. En jij hondenkoekjes, Iris?
2: Nee, ik heb het over een spermadonor. Is heel wat anders, hè?
1: Okay.
2: Er is namelijk weer een spermadonor in ons land met meer dan 100 kinderen.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Onderdag.
8: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
9: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
8: Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
10: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Yeah. Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: Tomorrowland.com.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
9: Nu hou, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Goedemiddag, tijd voor het weer op Radio 538. Vanuit het zuidwesten trekken vanavond en vannacht pittige regen en onweersbuien over het land. Het is 16 graden, er is een code geel. Morgen eerst zon, later weer kans op onweersbuien. Het wordt rond de 23 graden.
13: En dan de langste vertragingen. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest 45 minuten komt door een auto met pech. A12 Utrecht-Arnhem voor Maren 39 minuten komt door een vrachtwagen met pech. En de laatste is de A16, de laatste lange. Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan daar. 28 minuten vertraging.
0: Welkom thuis bij Radio 538.

0: en Edge of Desire. Op 538 in de middagshow.
1: Zou jij ooit je zaad doneren?
0: Sorry?
1: Ja, het is een beetje random. Dat is jou vast wel eens gevraagd. Ik kan me niet voorstellen dat iemand nooit heeft gezegd, zeg. Wij willen graag een
0: Als jij mijn zaad wil hebben, mag je mijn zaad hebben.
1: Ik wil jouw zaad niet hebben. Dan gaat het niet om. Is het je nooit gevraagd door iemand?
0: Of iemand? Nee, ja. Ik heb nog nooit die vraag gehad. Wil je mijn zaad? Heb jij de vraag wel eens gesteld aan iemand? Mag ik jouw zaad?
1: Nee.
0: Er is wel iemand die het weer even gaat het aanbieden is.
2: Ja, er is opnieuw een spermadonor opgedoken die heel veel kinderen heeft verwekt. Nieuwsuur meldt dat de massadonor uit de regio Groningen komt, onder verschillende namen opereert en nog steeds actief is. En hij heeft al minimaal 121 kinderen.
0: Want waarom is dit ongewenst, Iris?
2: Nou, dat mag natuurlijk niet. Je mag maar zoveel donaties doen per persoon. Ja. En anders krijg je natuurlijk op een gegeven moment dat
0: incest.
2: Twee mensen elkaar ontmoeten en dat familie blijkt te zijn. Waarschijnlijk ligt het aantal nog veel hoger. Er wordt nog onderzoek naar hem gedaan, maar de slachtoffers en de vrouwen zijn in ieder geval erg ongerust. Verder in het nieuws vandaag. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te kunnen helpen. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is onveranderd en nog steeds zeer ernstig. Dat heeft het door Hof net bekendgemaakt. De koninklijke familie was vandaag bijna de hele dag bij hem in het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer naar huis. Harald is de oudste monarch van Europa en als hij overlijdt wordt zijn zoon Hakon automatisch koning. Was nog wel even een relletje trouwens en wederom was Marius erbij betrokken.
0: Oh jee.
2: De stiefzoon van Hakon. Een journalist die heeft namelijk stiekem een foto van hem gemaakt in het ziekenhuis met zijn enkelband om. En hij had geen toestemming om in het ziekenhuis foto's te maken. En gastlanden.
0: Oh, het ging om de toestemming voor de foto's?
2: Ja.
0: En niet dat hij met een enkel was?
2: Nee, dat mag. Voor een zieke bezoek mag hij het huis verlaten.
0: Okay.
2: Ja. En gastlanden van het WK hockey, Nederland en België moeten zometeen tegen elkaar in de halve finales. En een voordeeltje voor de Nederlandse dames, want zij spelen thuis in Amstelveen. Oranje is sowieso als regerend Olympisch wereld- en Europees kampioen favoriet.
0: Hoe gaat het met de mislukte beestjes?
1: Ja, we krijgen er een aantal binnen, maar het mag wat creatiever, kan ik dat zo zeggen?
0: Creatiever?
1: Ja, dat hij niet zo goed kan zien, dat is, dat kan.
0: Jij wil grotere mislukkingen horen.
1: Ja. Kan ik dat vragen? Dat is een hele gekke vraag.
0: Ja, nee, dat geeft niet.
1: Ja, ik moet niet hebben dat ik denk, oh, okay.
0: Hey, we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Heb jij een mislukt dier? Is eigenlijk de vraag. En van eigen mag het nog mislukter. Als jij een mislukt beestje hebt thuis.
1: Die is zo lief meestal, ja.
0: We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Laat het even weten in de...

0: Jonathan Beck. Op 538, de middagshow waar we alle verhalen aan het verzamelen zijn. We zoeken mislukte diertjes.
1: Ja, heeft zo'n dier een afwijking.
0: Ja, ja. Van die genetisch mislukte beestjes natuurlijk. Waar je heel veel van kan houden.
1: Ja, dat maakt helemaal niet uit.
0: Maar ze zijn gewoon niet helemaal gelukkig.
1: Het is wel bijzonder.
0: Dat ja. Chamorro.
2: Hoi.
0: Hi. Jij een mislukte diertje?
2: Ja, een soort van. Mijn kat, ik heb een kat. Hij heet Max en hij is grijs met wit. En heeft een witte borst. En op zijn borst staat eigenlijk een Tesla-logo.
0: Hij heeft het.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Hij is geboren met een Tesla-logo.
2: Ja.
0: En moet je hem ook opladen? En
2: ja, dat is een soort van.
0: Ja.
1: En wat leuk, kan je foto's sturen naar ons? Dan kunnen we dat op de social zetten.
2: Ik ga even kijken of ik het eentje kan vinden. Oh. Maar ik ben nu eigenlijk op mijn werk. Dus
0: Komt goed. Chamorro, dankjewel.
2: Als ik kan vinden.
1: Ja, leuk.
2: Oké,
1: okay,
2: graag gedaan.
0: Doei. Doreen.
3: Hey, hoi.
0: Heb jij een mislukt beestje?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat scheelt eraan?
3: Nou, hij heeft een krulstaart.
1: En wat is het?
3: Hij heeft ik heb vier foto's naar jullie toegestuurd.
1: Oh ja, ja.
3: En hij heeft gewoon een krulstaart.
1: Het is een kat,
0: hè? Je kijkt als een gat in, dus. Hij staat omhoog.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Arm beestje.
1: Maar is die altijd zo?
3: Ja, hij is ermee geboren.
1: Oh.
3: Dus ja, en als hij gewoon loopt of zo, dan kan het ook zijn dat hij gewoon recht is, hoor.
1: Maar het blijft een mooie kat, hoor.
3: Ja, het is een superlieve kat.
0: Mooi, Doreen, dankjewel. Aileen.
4: Ja?
0: Je hebt een mislukt beestje.
4: Ja, ik heb een kitten die is hermafrodiet en slechtziend.
0: En wat is hermafrodiet ook alweer?
4: Geen man en geen vrouw.
0: Oh.
1: Hoe kom je daarachter?
4: Nou, via de dierenarts. De dierenarts heeft dat bevestigd.
1: Oh,

0: ging op een gegeven moment even kijken
1: en
0: waar
1: maakt
0: we mee
1: het
0: te
1: verschil,
0: maken.
1: Of niet?
2: Ja. Klopt.
1: Ja, maar maakt het nog een verschil? Maakt het uit eigenlijk?
0: Nee.
2: Wij zijn er net zo gek mee hoor. Nee,
1: goed zo.
2: Voor ons is het hartstikke lieve kat. Dus,
0: Kijk, fijn.
1: Dankjewel, Eileen. Yvonne, je bent de laatste hoor.
3: Hoi, ik ben Yvonne.
1: Hi, heb jij een mislukt biertje?
3: Ja joh, wij hadden een hamster en die kon zijn eigen wangzakjes niet leegmaken. Dus die vrapte de hele dag, zoals hamsters doen.
0: Ja.
3: En dan moesten wij hem helpen met zijn wangetjes leegdrukken.
0: Ach. Hoe doen ze dat eigenlijk? Normaal gesproken duwen ze het zelf dan weer uit met de pootjes of
3: ja,
0: zo?
3: Ja, ze eten de hele dag en dan bewaren ze dat. En dan duwen ze dat eruit en dan eten ze dat opnieuw op. Maar deze kon dat niet. Dat was een...
1: Het lachertje in de hamse wereld. Hij kon het niet zelf.
3: Nee, was echt...
0: Dus dan ben je hamster een beetje aan het uitknijpen zo.
3: Toen zijn wij moesten wij hem dagelijks uitknijpen. Eerst bij de dierenwinkel en de dierenarts. En daarna konden wij dat zelf. Ja, maar hij is 3 jaar geworden. Hij is heel lang volgehouden.
1: Dat is nog knap als je met dat soort wangetjes geboren bent, toch?
3: Lieve, ja.
1: Yvonne, dank je wel.
3: Alsjeblieft. Doei.

0: de kaarten voor Direct die komen er nog aan. Ja, we zitten in de hermafrodieten. En daar gaan we googlen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je dat moet willen.
1: Nee, omdat het net viel even natuurlijk, met die kat. Die kat die...
0: Ja, en die zei, die heeft het allebei niet. En toen waren we een beetje zo in verwarring van, hé, dan heb je toch juist allebei.
1: Dus daarom
0: gingen wij googlen.
1: Wat heb je gegoogeld?
0: Zoekterm was, wat is hermafrodiet precies?
1: En je hebt niet op afbeeldingen geklikt, toch?
0: En op afbeeldingen geklikt.
1: Dat begrijp ik, de afleiding.
0: Ja, ja.
1: Had je Direct al gezegd? Ja.
0: Ja.
1: Zometeen als je de oproep van Marcel hoort bellen, ga je naar Direct. En het nieuws van 6 uur komt eraan. Iris, wat heb je mee?
2: Tadej Pogacar zet zijn succes in de Vuelta nog even voort.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.

0: service. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
15: Kippie.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
21: Doneer op kwf.nl.
23: KWF, tegen kanker voor het leven.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien
21: uit.
26: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
29: Wie was je aan de beurt?
30: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
29: Hit it!

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: 538 Nieuws. 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Weer is er een spermadonor en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De man gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Zij maken zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Deze man moet gestopt worden, zeggen ze. Mona Keizer heeft de plannen voor haar nieuwe politieke beweging, Project 2029, bekendgemaakt. Uiteindelijk wil ze een politieke partij oprichten, maar dat vindt ze nu nog te vroeg. Maar ze weet wel wat ze wil.
7: Ik gun Nederland wat ik in mijn jeugd gehad heb. Namelijk een gemeenschap waar je op terug kan vallen. Goed onderwijs, de mogelijkheid om een huis te kopen. En de vrijheid, zonder dat de overheid tegen je vertelt wat je moet denken en wat je moet doen.
6: En ze is ambitieus. Ze mikt op 20 tot 30 zetels en wil de eerste vrouwelijke premier ooit worden. Het onderzoek naar de mishandeling van een 6-jarig meisje in Stadskanaal is een enorme klus, dat zei justitie vandaag in de rechtbank. De vrouwen die verdacht worden hebben veel berichten en beeldmateriaal uitgewisseld. Justitie vertelt wat ze al zijn tegengekomen.
8: Ongeveer een jaar lang lijkt het voortgeduurd, waarbij zij vooral werd onthouden van allerlei voedsel. Fysiek werd ze mishandeld, geschopt, geslagen, opgesloten in de kelder, vastgebonden. Ze moest haar eigen braaksel opeten.
6: Justitie heeft dus nog een tijdje nodig voor het dossier. Ondertussen moet de vrouwen voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum. Een van hen is de moeder, de ander haar vriendin. En wielrenner Tadej Pogacar heeft voor de derde keer deze Vuelta een etappe gewonnen. Hij was al rode truidrager, maar was net ook de snelste in de zesde rit. Daarmee heeft hij zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uitgebreid. Krijg je nog het weer, komen pittige regen- en onweersbuien deze kant op. Later vanavond geldt code geel. Vannacht is het 16 graden. Morgen eerst zon, later onweersbuien en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
9: En dan de langste vertragingen. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Uitgeest 43 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht 48 minuten. En de laatste lang op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Een ongeluk gebeurt, 25 minuten.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
1: Live in Rotterdam Ahoy.
2: De 538 Middagshow.
3: Een hele goede middagshow met Tears for Fears. Shout zo direct naar Tate McRae, Morgan Wallen en...

0: daarvoor Tate McRae. We zijn wel even verwend. Hot and cold hier op 538 in de middagshow. We zijn nog net bijgekomen van die zonsverduistering eerder deze maand. Weet
1: zeg
0: je nog?
1: Dat, ja.
0: Morgenochtend een nieuwe eclipse. Het is een andere. Dan is het een maansverduistering. Dan zitten wij eigenlijk tussen de zon en de maan. En daarom gaat de maan even weg. We bellen even met sterrendeskundige Rob Walrecht. Rob, goedemiddag.
2: Avond.
0: Hoe bijzonder is deze?
2: Wat zeg je?
0: Hoe bijzonder is deze?
2: Oh, bijzonder. Op zich niet zo. We zien het wel vaker. Het bijzondere is wel dat je natuurlijk vlak na zo'n prachtige zonsverduistering, gedeeltelijke zonsverduistering, nu een gedeeltelijke maansverduistering kunt zien. Dus dat is leuk. 2 in 1 maand is op zich ook niet zeldzaam. Maar het komt natuurlijk niet zo heel veel voor.
1: Ben je nou teleurgesteld dat je nu geen brillen meer kan verkopen?
2: Verschrikkelijk. Ik heb trouwens wat meer, joh. Ik moet weer voorraad kopen.
0: Ja, want je had er nog best veel, hè?
2: Nou, nee. We hebben op het laatst gewoon alles uitverkocht. Mensen zijn aan de deur gekomen. We hadden er eentje boven de garage hangen. Die is gewoon meegejat.
0: Nee. Ja, iedereen wilde hem hebben natuurlijk.
2: Hij heeft wel een in de bus gegooid ervoor. Maar dat was echt complete gekte. En ik had nog een heel klein beetje voor een evenement. Wat ik met de Sterrenwacht hier had georganiseerd. Dus die mensen had ik ook beloofd dat ik wat mee zou nemen. Maar ik heb niet veel meer.
0: Morgen om 17:15, dan is het zover. Wat zie je van een maansverduistering?
2: Nou, je kunt zien dat de maan duidelijk donkerder is dan normaal. Weet je, op een gegeven moment, als het een totale maansverduistering is, dan zie je hem ook een beetje rood achter. Want het rode licht van de zon, dat bereikt nog wel een beetje de maan. Maar je ziet in ieder geval dat hij donkerder is. Hij gaat eerst in wat we noemen de bijschaduw. Dus dan krijgt hij nog wel wat zonlicht. Dus dan zie je nog wat. Dat is al om voor 4:30. En dan gaat hij in de kernschaduw. Dan wordt hij zo donker als hij dat nu gaat worden. Want het is ook een gedeeltelijke verduistering. Dat is dan eventjes over 4:30. En het nadeel is, eventjes over 6:00, dan begint de schemering al.
1: Ja.
2: Kwart voor 7:00 komt de zon op. Dus het is iets wat je echt wel voor die tijd moet gaan bekijken. En het is altijd leuk. En haal je verrekijker erbij, dan zie je natuurlijk nog weer meer.
0: En waar moet je kijken, Rob? Waar kan je het beste, zien?
2: Nou, de maan komt op vlak voordat de zon opkomt. Dat zeg ik verkeerd. Als de zon opkomt, dan staat de maan, de volle maan, aan de andere kant. Dus je moet in het westen kijken. Eigenlijk net als met de eclips.
1: Ja.
2: Moet je in westelijke richting kijken.
1: Zijn de weercondities een beetje gunstig of is het gewoon bewolkt morgen?
2: Ik heb dat nog niet goed bekeken. Och. Ik had alles verwacht, maar dat kwam ook niet. Dus het zal morgen
0: wel blijven. Dus richting het westen en zo laag mogelijk in het land. Voor mij kan je Zeeland het beste zien.
2: Ja, je moet wel weer goed zicht hebben. Want het is volle maan. En eigenlijk kun je nou zeggen, van als de zon opkomt, dan gaat de volle maan onder.
1: Oké, dus het is volle maan. En kan ik dan mijn kristalstenen opladen in deze maansverduistering? Is die extra sterk?
2: Echt?
1: Dat kan gewoon nog. Geen hindering.
2: Nou, ik vind het goed.
0: Rob, we gaan kijken morgen 17:15 in de ochtend. Fijne dag en veel plezier morgenochtend.
2: Okay.
1: Hoi. Get a drama, son.

0: 538. Het is 4 minuten voor 6:30. Zometeen nieuws met jou, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: De KNVB heeft gereageerd op de plannen van de UEFA om Infantino voor de rechter te slepen.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Donderdag.
6: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
15: Kippie!
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
22: Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Deze week bij Hema. Vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting. Op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen. Denk aan de korting.
24: Goedenavond, het 538 weer. Vanuit het zuidwesten trekken er vanavond en vannacht pittige regen en onweersbuien over het land. Het is 16 graden en er is code geel. Morgen eerst zon, later weer kans op onweersbuien. Het wordt rond de 23 graden.
25: Dan de langste vertragingen. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Heemskerk. Een auto met pech daar, 33 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 12 minuten. Auto met pech daar ook. En de laatste lang op de A27 Utrecht. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 18 minuten.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met Frank

0: in de middagshow van 538. Die tickets voor Direct Ahoy Rotterdam, die gaan er zo meteen uit. Als je de oproep hoort van Marcel, en die is nog niet geweest.
1: Nee.
0: Die kan elk moment komen.
1: Ja.
0: Infantino dan.
1: Wat een soap.
0: Wat een soap, ja. Ja. En de KNVB die staat nu achter de UEFA?
1: Ja, nou, het vertrouwen van de KNVB in het leiderschap van Infantino bij de FIFA is blijvend beschadigd, zeggen ze. Onze voetbalbond staat inderdaad achter de stappen die de UEFA heeft gezet om hem voor de rechter te slepen.
0: Ja, ze moeten ook. Ik vind het, die stap naar de rechter is wel een beetje een teken van dat Infantino stevig in zijn schoenen staat, toch?
1: Ja. Ze kunnen hem in ieder geval niet op een andere manier bewegen. Nee, klopt. Het heeft natuurlijk alles te maken met zijn WK-verkoopplan. Ja. Wel trekken ze hun boycott in van de competities van de FIFA. Want anders wilden ze niet meedoen, hè?
0: Ja.
1: Dat is net officieel bekendgemaakt. Bens ouders zijn bezorgd over een nieuwe massazaaddonor. Volgens Nieuwsuur heeft hij meer dan 120 kinderen verwekt. Die man moet gestopt worden, zegt Stichting Donorkind. Dan is er vanavond en vannacht nog van alles te doen. De loting voor de groepsfase van de Champions League is nu, waar PSV en Feyenoord in actie zullen komen. Ajax en FC Twente moeten vanavond al voetballen, namelijk in het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 tegen Sion. En Twente moet een achterstand van 1-0 tegen Karabach zien weg te werken. Ook zullen er denk ik veel mensen op Netflix zitten vanavond,
0: ja.
1: Als die er niet uitvliegt.
0: Ja, Nick die zei, game expert, Netflix gaat er gewoon uitvliegen.
1: Ja,
0: zoveel mensen gaan kijken.
1: GTA 6 wordt om 9 uur vanavond voor het eerst echt geshowt. Een wereldwijde primeur. En daarmee begint de aanloop naar wat de grootste entertainment release aller tijden gaat worden, zeggen experts. Die is in november.
2: Oh ja, november.
0: Heb jij het wel eens gespeeld, GTA?
2: Ja. Ik vraag me niet welke, maar ja, het is fantastisch.
0: Het is fantastisch.
2: Ja, joh, want dat je is, kan in elke vehicle, zeg maar, kan je motorrijden, je kan een helikopter vliegen, je kan een boot, het is geweldig.
0: Het voelt wel dat zoveel mensen doen dit, en dit is zo enorm groot, dat Grand Theft Auto, dat ik gewoon een beetje bang ben om eraan te beginnen.
2: Ja, verslaving of zo, denk jij dan. Maar het is gewoon, het is echt een verhaal waar je in zit.
0: Ja, dat maakt maar dat laat je nooit meer los, weet je wel.
1: Mensen spelen het ook al jaren, hè?
0: Ja. Wat hebben ze 13 jaar erover gedaan?
1: Ja, klopt. Ja. En na de zonsverduistering van 2 weken geleden is er vannacht dan een maansverduistering. De aarde staat dan tussen de zon en de maan in, waardoor de maan alleen een donker oranje bol wordt. De maansverduistering is tussen 3:30 en 6:15 morgenochtend. De grootste kans op een heldere hemel heb je dan in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
0: Thanks, Iris.
1: Graag gedaan.
3: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
4: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
2: Snel bellen, zorg ervoor dat je beller nummer 30 wordt.

0: Spotify. Met 538 Night Direct live in Ahoy.
1: Ruud!
2: Ja!
1: Hey!
2: Goedenavond.
1: Jij hebt ze dus wel eens bij ons in de tuin gezien.
2: Ja, van de zomer.
1: Dat moet je even uitleggen. Je hebt Direct bij ons in de tuin gezien. Daar was ik zelf niet bij namelijk. Dus ik had dat geweten.
2: Ja, dat was echt een privéconcert voor eigenlijk 100 benodigden. En er waren 20 mensen die in de buurt wonen. Die werden ook uitgenodigd vanwege de herrie die ze hadden veroorzaakt.
1: En jij woont in de buurt, Ruud?
2: Nee.
3: Oh.
2: Ik woon in Almere.
3: Nee, maar daar kon je ze ook nog horen. Nee.
2: Nou, bijna wel, ja. Maar het was echt geweldig. Wat een conceptje.
1: Ik mis nog even de connectie met hoe jij bij ons in de tuin kwam, Ruud.
2: Hoe bedoel je?
3: Hoe heb je jezelf toegang verschaft tot dat intieme optreden in de tuin?
2: Voor de PS Sky Radio.
1: Ah. Jij bent ook een Sky Radio luisteraar.
2: Nou, mijn vrouw had hem gelukkig gewonnen.
1: Ja, kijk, nu begin ik het te snappen. Dus jouw vrouw luistert Sky Radio, wint kaartjes voor Direct in de tuin. Jij bent een 538 luisteraar en jij wil nu naar Ahoy.
2: Nou, ik wil graag het hele concert wil ik wel meemaken. Ja,
3: dat
2: lijkt wel geweldig.
3: Dat snap ik. Je hebt een voorproefje gehad en het smaakte naar meer.
2: Ja.
1: Mag ze mee, je vrouw?
2: Sorry?
1: Mag ze mee?
2: Ja, wat denk je zelf?
1: En de buren hier.
2: Ja.
3: Je gaat, Ruud, en je neemt je vrouw mee. Je gaat het van A tot Z meemaken.
2: Yes, geweldig. Jeetje. Wat een leuk, hè?
1: Gefeliciteerd. Top. Je wint 2 tickets voor Direct. Dat is vrijdag 13 november in Ahoy, Rotterdam.
2: Nou, lekker hoor. Heerlijk.
3: Veel plezier, Ruud.
2: Dankjewel.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: It's playtime.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
17: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl.
10: Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
24: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de bond. Die is blij met het voornemen van de UEFA om alles boven tafel te krijgen en Infantino eventueel voor de rechter te slepen. Ze hebben hun boycott wel ingetrokken. Het inzamelen van lege statiegeldflesjes en blikjes gaat nog steeds niet zoals het moet. Nu wordt maximaal 81% van de flesjes ingeleverd en maximaal 89% van de blikjes. Het doel is 90%. Maar ondanks extra inleverpunten en winacties lukt het maar niet om dat te halen. De Noorse koning Harald leeft nog, maar volgens het Hof is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis. Harald is het oudste staatshoofd van Europa met 89 jaar. En Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. En PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En ze spelen allebei tegen FC Porto. De eerste Champions League-wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Krijg je nog het weer, pittige regen en onweersbuien bij 16 graden vannacht. Morgen eerst zon, later weer kans op onweersbuien en rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Hier is dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen nog momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug 8 en de A76 ook richting de grens. Nee, andere kant op Aken richting Geleen bij Schinnen door een auto met pech 18. Controle op snelheid gemeld op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 202.1. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 80.1 en de A6 Muiderberg-Lelystad 69.3. A7 Duitse grens Groningen 249.6. A16 Dordrecht-Breda 49.8. A27 Hilversum-Almere 108.2. En de A28 Zwolle-Meppel 99.7. A50 Apeldoorn-Zwolle in beide richtingen 209.0. En de A58 Berkel-op-Zoom-Goes 140.6. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
6: Spieropbouw, afvallen of gewoon...

0: in sportvoeding.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
2: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, elke maandag om 21:30.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Kom thuis bij Radio 538.
6: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
6: Live in Rotterdam Ahoy.
7: Goedenavond.
8: Floris Molenaar.
7: Bijna weekend donderdag. En heb je een verzoekje voor vanavond? Spreek hem in. Rechts.

0: 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Zo'n nummer waar je eventjes zin in hebt. Dit is je moment. Rechtsbovenin in de app van 538 even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je je verzoekje inspreken zoals Lucas al deed.
1: Ik zou graag de hit horen, The Weeknd, Blinding Lights.

0: Take It Slow, de Dance Smash van deze week van 538. Komt een berichtje binnen in de app.
1: Hey, met Olaf. Het enige verzoekje wat ik eigenlijk wilde doen was Damn Those Eyes van Kane. En waarom? Omdat mijn vriendin de mooiste blauwe ogen van heel Nederland heeft. Groetjes, Olaf.

0: bent bij 538. 3, 2, 1. Lekker aftellen op weg naar het weekend. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag in het nieuws. Een vrouw in Brazilië, die moet de gevangenis in. Nou, dan denk je misschien, grote criminele activiteiten. Diefstal gepleegd. Iemand geweld aangedaan. Het is iets anders. Ze moet de gevangenis in door haar leeftijd. Hele verhaal, hoor zo.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuur. Verf. Ook op mijn verf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
24: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met Floris Molenaar.
24: Over 6 minuten de bizarre leugen van een vrouw uit Brazilië.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Bijna 2 jaar de gevangenis in, joh.
1: 538.
0: Misschien heb je daar wel eens over nagedacht. Hoe het zou zijn om de gevangenis in te moeten. Ja, het lijkt mij dus echt helemaal niks. Wat, even, hoe lekker is het nou om rustig naar de supermarkt te wandelen? In de buitenlucht. Op zo'n vanmorgen mooie zonnige zomerdag was het. Om maar even een voorbeeld te noemen. Zo'n simpel bezoek aan de supermarkt kan ik dus al heel erg van genieten. Die vrijheid, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goede reden trouwens ook om me een beetje te gedragen. Dat de kans heel stuk kleiner is dat ik ooit een keer moet gaan zitten brommen in die gevangenis. Dat lijkt me dus helemaal niks. Nou, voor wie dit wel de realiteit is, is een Braziliaanse vrouw van 38. Ik zag daar een bericht over vandaag, zo kom ik erop. Die moet de gevangenis in. 1 jaar en 10 maanden om precies te zijn. Wat heeft ze nou gedaan? Ze was op de vlucht voor haar gewelddadige vader. En is toen dus ondergebracht bij een pleeggezin. Ze deed alleen alsof ze een meisje van 12 was. Want anders had ze die plek in dat pleeggezin nooit gekregen. Ze zag er redelijk jong uit voor 38 jaar. Maar ja, het was ook wel duidelijk. Nou, die ziet er ook niet echt uit als 12. Maar ze zei, ik heb als kind heel veel hormonen gekregen. Dus daardoor zie ik er veel ouder uit. En ja, dus heeft ze dus jarenlang in dat pleeggezin gezeten. En ervan genoten van alle voorrechten die erbij komen. Ze werd goed verzorgd. Ze kreeg lekker te eten. Tot ze er op een gegeven moment dus dat ze wat meer onderzoek gingen doen. En ze er dus achter kwamen dat dat niet een meisje van 12 was, maar een vrouw van 38 jaar. Dus ze is aangeklaagd voor oplichting. Want ze heeft gewoon misbruik gemaakt van die mensen. 38 jaar en eruit zien als 12. 1 jaar en 10 maanden de gevangenis in. Ja, ik heb dat wel eens andersom. Maar dat is als ik bijvoorbeeld een avondje gestapt heb. Ik ben 31 jaar, maar dan kijk ik in de spiegel en dan lijk ik net 89.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Temper City. Self-aware.
1: Jouw hit.

0: Spencileers en Somebody New. Nieuwe muziek bij Radio 58. Waar je binnen nu en een half uur kans maakt op tickets voor Direct in Ahoy. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hoor je de oproep van Marcel, de zanger van Direct, om te bellen naar 0909-3058. Doe dat dan en word beller 25 vanavond. Dan ga je er namelijk naartoe. Met één iemand anders win je 2 tickets voor Direct in Ahoy Rotterdam. Ook de nieuwe van Kygo hoor je zo.
1: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
1: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
7: voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1+1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
17: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
19: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
1: Kippie.
2: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
11: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
10: Mafkees.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur.
15: Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd, of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. 2 vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet dit opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
16: Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 10 minuten. En de A58 de laatste Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 9 minuten. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert-Echt, hectometerpaal 202.1. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 80.1 en de A4 Amsterdam-Leiden 9.2. Andere kant op Leiden-Amsterdam 25.3. A6 Muidenberg-Lelystad 51.9. En verder op de A6 Emmeloord-Lelystad 83.4. A7 Den Oever, Amsterdam Den Oever 38.9. A7 verderop, Duitse grens Groningen 249.6. Weer verderop de A7 Den Oever, Amsterdam 42.1. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A15 Delphorkum 103.6. A16 Dordrecht-Breda 49.8. En de A27 Hilversum-Almere 108.5. A28 Zwolle-Meppel 99.7. A28 verderop, Hogeveen-Assen 153.6. A37 Duitse grens Hogeveen 39.5. De A50 Apeldoorn-Zwolle 209.0. A58 Bergen-op-Zoom-Goes 140.6. A67 Eindhoven-Belgische grens 14.7. En de A76 de laatste. Geleen in de richting van de Belgische grens op de rem bij 1.0.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Alle verf super voordelig.
20: Hoi,
1: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Thuis bij Radio 538.
14: Met deze week
13: jouw kans op kaarten voor Direct.
14: Live in Rotterdam Ahoy.
19: Oeh la la.
20: Floris Molenaar.
19: En binnen nu en 10 minuten kunnen ze gewoon voor jou zijn, hè? Die tickets voor Direct in Ahoy, Rotterdam.

0: stars on my soul.
1: 538, naar direct, live in Ahoy.
0: 538. Ahoy, Rotterdam wordt omgetoverd tot de tempel van de mannen van Direct. In november geven ze maar liefst 6 concerten daar. En het leuke is, jij kunt er naartoe. Deze week win je tickets bij Radio 538. Hoor je de oproep van Marcel, de zanger van Direct, om te bellen naar 0909-3000-538. Doe dat dan en word beller nummer 25. Word je beller nummer 25 namelijk. Dan ga je er naartoe, win je 2 tickets en kun je dus iemand meenemen die kant op. Het leuke is, die oproep om te bellen hoor je al binnen nu en 3 minuten. Dus zet het nummer 0909-3000-538 vast in je telefoon en bellen. Nou, over een minuut of 3 dus.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Kygo, take me back.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: Kelly Clarkson, Because of You.
1: 538, naar Direct, live in Ahoy. 538.
0: Ja, dat kan je gaan gebeuren. Deze week jouw kans op tickets voor Direct. Ja, een van de beste bands van Nederland gaat optreden in Ahoy, Rotterdam. 6 keer gaan ze dat doen. En een van die avonden kun je er naartoe met een beetje hulp van 538. Want je wint dus tickets. Hoor je Marcel, de zanger van Direct, oproepen om te bellen naar 0909-3000-538. Dan bel je voor jouw kans om erbij te zijn. Liek aan de telefoon, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben onderweg bij Schiphol. Ik ga vrienden ophalen. Die komen terug van vakantie.
0: Oh, wat goed. Oh, je hebt de taxidienst vandaag.
2: Zeker, ik heb zeker taxidienst.
0: En ga je dan ook bij die schuifdeuren staan op Schiphol met zo'n ballon?
2: Ja, spandoek, alles erop en eraan.
0: Ja. Weet je, die Joris Lienzen in jezelf naar boven laten komen. Dat is van het programma Hello Goodbye. Heb je dat wel eens gezien?
2: Ja, vind ik een heel leuk programma.
0: Dat is leuk,
2: jammer,
0: hè? Ja, dat vond ik ontzettend. Ja, die ging altijd gewoon verhalen halen bij die schuifdeuren op Schiphol, waar de mensen dan terugkwamen van een vakantie of een lange reis. En toch al, ik kreeg ook altijd een beetje zo'n vakantiegevoel ervan. Heb je dat ook, Liek?
2: Ik heb ook wel heel erg vakantiegevoel dat ik hun daar ga halen. Alleen ben ik eigenlijk een beetje jaloers, want ik kom terug uit Thailand.
0: Oh.
2: En wij zijn een week kamperen en wij hebben een week zijn we weggeregend.
0: Ach, het verdek maar. Ja, dan moet je dat later nog maar even een keertje inhalen.
2: Onkoek, gaan we zeker doen.
0: Maar Liek, dan ben jij volgens mij wel toe aan weer even wat leuks. Even een leuk uitje, dat je niet weggeregend wordt.
2: Heel erg toe aan een leuke.
0: Ja, nou, jij hoorde net Marcel oproepen om te bellen naar 0909-3000-538.
2: Ja.
0: En dan is de vraag, Liek, ben jij better 25?
2: Dat hoop ik heel erg.
0: Het antwoord is ja! Hoppakee! Gefeliciteerd! Jij wint 2 tickets voor Direct. Op vrijdag 13 november gaan de schuifdeuren van Ahoy open voor jou, zodat jij naar binnen kunt. En het goede nieuws is, er zit ook een dak bovenop Ahoy, dus je gaat daar niet wegregenen in ieder geval.
2: Oh, heerlijk. Ik heb er nu al zin in.
0: Heel goed. Veel plezier alvast.
2: Dankjewel. Fijne

0: beste Somjeu. En deze week zijn wij 538 favorite.
1: Somjeu. Feels part 2.

0: Somjeu en Feels Part 2 bij 538. De favorite van deze week. Goedenavond, Floris hier. Ik moest lachen vandaag, joh. Ik zag een filmpje op Instagram. Heb je enig idee wat hier gebeurt? Er is iemand echt, die gaat helemaal stuk. Maar waarom dat is, wat hier gebeurt, hoor je ook.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis. Bij Radio 538.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met But

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
9: 538 Festival Onderdag.
10: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo. Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
11: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Yeah. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Gek op lage

0: Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Welkom thuis bij Radio 538.
4: Met Floris Molenaar.
5: Met zometeen het verhaal over een man die drugs gebruikt.

0: Kensington. En Living Four. Oké, wat gebeurt hier, denk je?
1: Doris Molenaar.
0: Oh, ik moest daar zo om lachen vandaag. Ik zag een filmpje op Instagram. Oké, heb je wel eens iets gehad waardoor je je werk niet goed kon doen? Hè? Waardoor je fysiek niet in staat was om je werk te doen? Ik heb meestal bijvoorbeeld minimaal één keer per jaar heb ik zo'n flinke verkoudheid te pakken. Dan slaat het op mijn stem. Dan heb ik allemaal slijm in mijn keel zitten. Dan klik ik zeg maar net als de rookmevrouw van Lingo.
2: Doeken. D-O-E-K-E-N.
0: Ja, dat is natuurlijk niet... Als praten je werk is dat is niet lekker natuurlijk, nee. Dan is het gewoon met een hele hoop honing net aan te doen. Maar het is, ja, lekker is niet. Verder mankeert mij weinig. Maar het kan op een hele gekke manier lopen als je dus, ja, dat je dus niet in staat bent om je werk te doen. Ik zag dus een filmpje op Instagram van een Engelse journalist, Quentin Somerville. Die werd naar Afghanistan gestuurd door de BBC om verslag te doen van een enorme stapel drugs die in de fik was gezet. Dat was verzameld en weg ermee. Nou, 8,5 ton verdovende middelen werd hij in de fik gezet. En hij stond daar dus vlak naast met zijn cameraploeg. Het ding was alleen dat de wind ervoor zorgde dat die dampen van die verbrande drugs, dat ademde hij allemaal in. En daardoor werd hij dus hartstikke stoned. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram op mijn story. Dan zie je hem staan. En, zo high als een konijn. Maar dat ging er dus zo uit de boeien, horen.
3: 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. Come on then, let's go. Okay. Burning behind me.
0: Goed, hè? Dat zijn zomaar de highlights van het nieuws.
1: Jouw hits hoor je op 538.
4: Lucas en Steve, All I Know.
1: Jouw hits, jouw

0: Hoge stemmen hebben geen introductie nodig.
1: Hoi, ik ben Vivian Michel. Sta jij straks vooraan bij mij?
0: Luister dit weekend 538 en ga volgende week donderdag naar Davina Michel. The After Party Tour. Op podium 013, Tilburg. Alle info 538.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
19: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
21: Mama.
20: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd.
1: Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: 538 Nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Floon. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties op Schiphol. Het is omdat de beveiligers de werkdruk te hoog vinden. Gisteren en eergisteren staakten ze daarom al. En vandaag waren er gesprekken tussen Schiphol en de bonden, maar daar is nog niks afgesproken. Er wordt steeds meer bekend over de oorzaak van de overstroming in Nepal en Tibet. Op nieuws-satellietbeeld is te zien dat er een enorm stuk gletsjer naar beneden is gedonderd.
5: Een gletsjer hier, die is eigenlijk helemaal doormidden gebroken. Toen is er zo'n heel groot stuk ijs van ongeveer ruim een kilometer breed en ongeveer een kilometer lang is naar beneden gekomen door dit dal heen.
4: Ja, dat legt een expert uit bij de NOS. Ook klimaatverandering zou daarbij een rol hebben gespeeld. FC Twente is door naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Ze wonnen net met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. In de 94ste minuut maakte Wout Weghorst de 3-1. Taha maakte de vierde. En komende nacht kun je weer een eclipse zien. Dit keer gaat het om een gedeeltelijke maansverduistering. Het begint om iets voor 3:30 vannacht en het toppunt is om 6:15 vanochtend. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat flink los aan het eind van de avond met onweer, hagel en windstoot. En er geldt daarom ook code geel. Ook morgen is er kans op onweer en dan wordt het ongeveer 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers, die heeft Dylan.
7: Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 68.9. En op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. A2 Den Bosch-Utrecht 80.1. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.1. En op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij 83.4. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 43.1. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 249.6. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 152.1. A9 Amstelveen-Haarlem 27.8. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.7. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda 49.8. En de andere kant op bij 51.6. A27 Hilversum-Almere 108.5. Op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 99.7. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.6. A50 Apeldoorn-Zwolle 209.0. En de andere kant op bij 212.9. En op de A58 tussen Bergen op Zoom en Goes bij 140.6. En nog eentje op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.7. A67 richting Eindhoven 1.4. En de laatste voor nu op de A76. Richting de Belgische grens vanuit geleend hoogte van Stijn bij 1.0.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
15: 538.
16: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met deze week.
16: Jouw kans op kaarten voor Direct.
14: Live in Rotterdam Ahoy.
6: Het is 9:04. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
7: Met zometeen Roxy Dekker en Berg.

0: 538 hoorde Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Morgen gaat er iets unieks gebeuren in het tv-programma De Bondgenoten. Wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: 538, Bas en Dylan.

0: de Bas Bentinck is jarig. Ja!
1: En niet zomaar een beetje, want je bent 30 geworden.
0: Ja, ja. De big 30 is hier voor Bas. En dan zouden wij eigenlijk niet... Hoe is het jou bevallen? Laten we, voordat wij naar het grote cadeau gaan... waar je als luisteraar overigens ook nog van mee kan gaan genieten. Dus dat was heel erg leuk.
2: Leuk.
0: Maar zeg maar, hoe is het dan vandaag zeg maar, de dag gevallen... dat, zeg maar, dat je zeg maar, echt een volwassen gast bent geworden met 30?
2: Nou ja, ik had me voorgenomen dat ik vanaf mijn 30ste allemaal dingen wilde veranderen. Dat ik toch wel wat volwassener wilde worden. Wat dingen, wat meer structuren in het leven en zo. En ik heb denk ik tot 5:30 vandaag in mijn badjas op de bank gezeten.
0: Dat ben je
2: dus,
0: niet.
2: Ja, dat was niet echt...
1: Bij volwassen zijn hoort dan bijvoorbeeld ook dat je zegt van... nou, ik ben jarig en dan trakteer ik. En dat was je ook vergeten.
2: Nou, vergeten. Ik heb het bij me.
0: Ja. Eva zegt vandaag op de redactie om 5:30. Wij werken natuurlijk tot 12:00. Dus 5:30 eten is aan de vroege kant. Maar ze zei, ja, ik ga alvast eten, want Bas zal wat taart mee hebben. En Bas komt binnen en lege handen.
1: Maar toen is hij nog op en neer gegaan.
0: Ja, heel lief. Heel lief.
1: Echt een volwassen.
2: Het is wel het equivalent van een tankstation bloemetje. Want ik heb het bij de supermarkt gehad. Maar het is heerlijk, framboos pistache. Taart,
0: opgave. Bas, we hebben natuurlijk iets kleins voor jou. Het is, nou ja, goed, ja, Eva heeft het.
2: Oh.
0: En ja. Eva heeft het overigens ook gemaakt.
2: Oh nee, wat is. Heb je weer een kleed lopen tuften? Of een,
0: nee.
1: Wil jij het even doorgeven? Anders moet zo'n eind lopen.
0: Oh, ja, Eva is natuurlijk hartstikke zwanger.
3: Ja, zwanger. Die moeten we besparen.
1: Wat is...
2: Oh nee.
1: Kijk eens even aan.
0: Bas, je mag even voorlezen wat erop staat.
2: Oh nee. Zeg maar, heel even, er staat onderaan in ieder geval Eva Vloon Designs. Zeg maar, dat is
1: patenten
2: leuk,
1: moet op
0: een
1: kaart.
0: Het is een kaart, of jongens, een soort ticket is het eigenlijk.
2: Maar het is echt een ticket.
0: Het is
2: zo'n
0: ticket.
2: Oldschool theaterticket als het ware.
0: Ja, Bas is een heel groot musical liefhebber. Dus ja, Bas, wat staat daar op het ticket?
2: Bas the Musical.
0: Ja.
2: En dan staat er exclusive for one time performance.
0: Ja.
2: En is dit dan iets waar ik dan ga kijken?
0: Nou, jij gaat kijken en Eva en ik hebben een musical voorstelling voorbereid.
2: Nee!
0: Wat? Echt? Ja. Dus, en die gaan we ook uitzenden. Dat gaat ergens volgende week gebeuren. We moeten nog even plannen her en der hoe we dit precies gaan voorgeven.
2: Oh, maar wat fijn. Ik zag dit en toen dacht ik, oh nee.
0: Jij moet gaan spelen.
2: Ik moet ergens gaan spelen.
1: Nee, denken we aan jou.
0: Het is een cadeau. Het is een cadeau, maar we gaan hem ook uitzenden. Dus je kan hier volgende week ook nog van meegenieten als je nu luistert. Hoe Eva en ik een mooie musical gaan performen.
1: Moeten we nog zeggen waar we onze inspiratie vandaan.
0: Maar
2: gewoon heel even, wat kan ik me voorstellen? Kijk, een musical is zang, dans en spel. Is het de full...
0: Het is vooral zang en dans.
3: Ja, wat bij een musical
2: dans
3: is
2: ook.
3: Bij een musical is volgens mij zo dat je dus niet praat, maar dat alles, elke zin die je zegt, die zing je ook een beetje.
1: Nee, dat is een opera.
2: Je hebt een beetje een ouderwets beeld van musical. Moderne musicals. Ja,
0: maar goed, dat gaat er dus aankomen. Komen we volgende week uitgebreid op terug.
2: Dat vind ik echt heel erg leuk. Is het, zeg maar, gaat dit het succes van ons eerder gedaan toneelstuk overtreffen?
0: Ah, dat zou ik niet meteen doen.

0: 538 hoorde Tyo Cruz en Dynamite. Er staat morgen iets te gebeuren wat nog nooit gebeurd is.
1: Bas en Dylan, live bij de Bondgenoten.
0: Je kan live meekijken in de loods van de Bondgenoten. Is natuurlijk het succesvolle SBS6-programma. En nou ja, fans van de Bondgenoten roepen het al. Zolang de Bondgenoten bestaat, we willen een livestream. We willen mee kunnen kijken wat al die types doen. Ja. En niet vertraagd in de montage een paar dagen later de aflevering op tv zien. Nou, Jan Versteeg zei pas geleden, nog 2-3 weken geleden, in een interview met de tv-gids. Gaat nooit gebeuren. En nu, papa, zie je hier. Morgenavond, vanaf 6 uur, dus vrijdagavond 6 uur, gaan we 3 uur lang uitzenden vanuit de Bondgenotenloods. En we hebben online gevraagd, ja, wie moeten we nou meenemen?
2: Ja, en we hebben daar, nou ja, op een gegeven moment zagen we het door de bomen het bos niet meer. Maar er was, ja, 1 iemand die er met kop en schouders bovenuit stak. Die hebben we uitgenodigd. Maar ook Kees de Bever werd heel veel genoemd.
0: Kees de Bever
2: hebben we uitgenodigd. Is erbij.
0: Is erbij. Maar er is 1 man die eigenlijk misschien nog wel, ja, de zin "kom naar buiten, we moeten praten" zo vaak heeft geroepen als het gaat over de Bondgenoten. Omdat hij dacht, wat zijn dit voor totale gekken. En hij mag die gekken nu onder ogen gaan komen. Want ja, komen zij niet naar buiten, dan gaan wij wel met hem naar binnen. Morgen erbij, Stefano Holwijn!
2: Ja!
0: Het is fantastisch. Ik zag vandaag een video dat hij heeft dus gewoon bij een of andere webwinkel, heeft hij een tijd geleden een spiegel besteld. Ja. En laten leveren bij de loods. Om, ja, die mensen zichzelf even in de spiegel te laten aankijken. Ja. Wat ik echt briljant vind. Maar hij wil ook even komen kijken natuurlijk of, ja, of waar die spiegel hangt. Die moet ergens zijn.
2: Dat
0: ergens
2: zou je wel zeggen. Spiegel. Ja.
3: Maar ik ben ook wel een beetje bang of dit niet enorme frictie gaat veroorzaken.
2: Kan enorme ruzie worden. Jan Versteeg die komt ook nog langs. De presentator van het programma en alle kandidaten. Alle deelnemers die gewoon in, dat, nou ja, in die lood zitten, die zijn er uiteraard ook bij.
0: Ja, en mocht je nou vragen hebben aan mensen uit de lood, laat vooral weten, want wij kunnen ze morgen dus alles vragen. Ja. Wij zijn eigenlijk een beetje voor het eerst het doorgeeflijk tussen de buitenwereld en de mensen in de lood.
2: En er is 1 ding, ja, ik was er eigenlijk al bang voor, of ik hoopte erop, het is een beetje van beide. Het is live, die deelnemers zijn daar allemaal. Dus ja, als er iets is veranderd in het programma, als in de mensen, of
0: een spoiler.
2: Ja, weet je, dat is eigenlijk niet te omzeilen. En ik werd vandaag gebeld door de belangrijke mensen van het programma. En die zeiden, er is sowieso een scoop morgenavond.
0: Oh!
2: Ja. En morgen vanaf 6 uur, de Bondgenoten. We komen er live vandaan.

0: Het is vandaag Festival Donderdag. Dat betekent dat als je het festivalalarm hoort, dat je er goed aan doet even te bellen met de studio. En ja, het zit er aan te komen, kun je naar Hullabaloo, waar echt de grootste artiesten ooit staan.
1: Zeker weten, hoor je het festivalalarm, moet je bellen. En we zaten vanmiddag een beetje te koketteren op de redactie. Dus te soebatten.
0: Ja.
1: Over, nou ja,
0: meer soebatten dan koketteren.
1: Meer soebatten.
2: Ja, koketteren is een beetje stoer doen. Ja. Ik vond het niet stoer doen.
1: Nou ja, Bas vond mij vooral heel stoer doen. Ik had een mening over festivalgangers, waar Bas het helemaal niet eens was. Nou ja, leggen we zo meteen uit. En Eva heeft meteen wat tips daarvoor.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538 presents Direct Live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: Direct.
4: Check alle details op 538.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: sportvoeding.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bolvi.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Joehoe!
12: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
11: Mike!
12: Die is niets veranderd. De Hanslers. Elke maandag om 21:30.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Welkom thuis bij Radio 538.
15: Met Bas en Dylan.
16: Eva heeft zometeen wat briljante tips voor.

0: Je gaat zo meteen het festivalalarm horen. Dat betekent dat je moet bellen 0909-3000-538. Dan ga je gratis en voor niks naar Hullabaloo Festival. Met echt de lijfste artiesten. Onder andere Lewis Capaldi is daarbij.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ja, ik was afgelopen weekend op Lowlands. Ik heb me verbaasd over kampeerders. Gewoon mensen die in een tent moeten slapen. Namelijk dat er altijd zoveel mensen zijn die dan moeten klagen dat ze in een tent slapen.
0: Ja, terwijl omdat in een tent slapen afgrijzelijk is.
3: Er is helemaal niks mis met in een tent slapen. Het is zo als je gewoon een beetje een normale tent hebt. Gewoon die waterdicht is. En dan is er niks lekkers dan in een tent slapen. Nee,
0: maar op zo'n festival met muziek en zo. Ja, ik moet er echt niet aan denken.
3: Ja, want de camping is het tot aardig.
0: Nee, maar jij zit altijd zo af te geven op mensen die dat dan niks vinden.
3: En jij wil dan zo bijvoorbeeld naar de glamping, waar zo'n gespreid bedje.
0: Of een hotel. Lekker.
3: Of een hotel. Nou, ik vind dan dat mensen die naar een festival gaan. En als ze dan s'avonds het terrein aflopen en dan een taxi pakken naar een hotel.
0: Stel je voor dat je lekker in een solide gebouw.
2: Nee, maar sorry, dan ben je niet lid van het festival. Want ik hoorde, ik hoorde kennissen van mij, die gingen naar Lowlands en die gingen dan in een hotel zitten met een uur met de taxi, of een half uur met de taxi er vandaan.
0: Ja, kijk, ik snap dat dat onpraktisch is.
2: Dan kan je net zo goed niet gaan.
0: Ik bedoel, zeg maar, we gingen met het werk gingen we naar Tomorrowland en dan moesten we eerst nog een uur naar Brussel rijden om een keer in slaap te vallen. Ja, maar dat vind ik ook gedoe. Dat is gedoe. Maar zo'n bed en een kamer van steen, waar je niet helemaal wakker gedreund wordt, is toch heerlijk.
3: Maar het lekkere is dat je dan met de dauw op je tent zo 's ochtends wakker wordt en dat je dan zo je beentjes uit de tent en dat dan daar meteen zeg maar de gezelligheid is van een partytent met een drankje en een hapje en een dingetje.
0: Ik vind het dus redelijk kortzichtig dat jij die mening hebt voor andere mensen of over andere mensen, want jij slaapt gewoon heel goed. En dan moet je daar blij mee zijn. Dan moet je denken, ik slaap minder goed. Ja, als ik dan in zo'n tent slaap, dan lig ik gewoon een nacht wakker.
3: Maar goed, voor mensen zoals jij heeft Eva wat tips, geloof ik.
2: Ja, nou ja, 3 tips om wel te
0: zijn. Hoe kan het wel?
2: Tip 1 is, wees je er bewust van dat tentenmakers, die hebben een heel raar idee van hoeveel mensen er in een tent passen.
0: Ja.
2: Dus een 2-persoons tent is niet gemaakt voor 2 personen. Met 2 personen moet je eigenlijk de 3-persoons tent meenemen, of minstens.
0: Okay, ja.
2: Een goede slaapmat is beter dan een dure slaapzak. Daar kun je beter in investeren.
0: Slaapmat. Je wilt toch een luchtbed?
2: Nou ja, nee. Nee, je wilt een goede slaapmat. Goed, dat is veel beter.
0: Nou, op zo'n mat, dat is voor mij, dat is een wakkermat, is het voor mij.
2: De grond trekt heel veel warmte weg, dus daar heb je meer aan dan een hele goede slaapzak.
0: Okay.
2: En je grootste vijand, ja, Dylan had het al over het dauw, maar je grootste vijand in de camping is toch vocht. En in een tent wordt snel alles klam, dus natte kleren moeten meteen in een vuilniszak en de schoenen houden we buiten.
0: Ja.
2: Nou, dat waren 3 tips voor de camping.
3: Fantastisch. Ja, Bas, geweldig. Dan zie
2: ik kan er weer tegenaan.
3: Dan zie ik je volgend jaar op Lowlands. Ja.
0: Wacht even.
3: Het festival.
2: Oh nee, ik word gebeld. Ja.
0: Nee. 0909-3000-538. Pak je telefoon en bel en ga naar Hullabaloo in Groningen.

0: nog nooit geweest. Wij gaan dit jaar ook voor het eerst.
1: Ja, wij gaan,
0: En Louis Capaldi is erbij. Martin Garrix. Ja, echt gigantisch veel namen. En je kan er dus gratis naartoe. 538 stuurt je erheen. Samen met de vrienden van Mentos.
1: Ja, maar het is echt, je noemt er maar even zo een handje vol op. Maar het is een Martin Garrix.

0: nooit geweest. Wij gaan dit jaar ook voor het eerst.
1: Ja, wij gaan, ja.
0: Louis Capaldi is erbij. Martin Garrix. Ja, echt gigantisch veel namen. En je kan er dus gratis naartoe. 538 stuurt je erheen. Samen met de vrienden van Mentos.
1: Ja, maar het is echt, je noemt het maar even zo.

0: graag naar Hullabaloo?
1: Ja, gewoon... absoluut.
0: Ja, precies.
2: Ja. Nou ja, hey. we hadden het net over slapen in een tent. Maar jij bent net op de camping geweest.
1: Wij komen inderdaad net van de camping af.
2: En jij slaapt heerlijk in een tent.
1: We slapen normaal wel heel lekker in een tent, maar vanavond niet.
2: Nee.
1: Ja, niet lekker door haar. Ja.
0: Maar even gewoon, we hadden het net een discussie over, maar je slaapt toch gewoon wel, je slaapt wel lekkerder in een hotel dan in een tent, hoor.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet.
0: Heb je er nog zo heen? Nou, wat vervelend. Ja, jongens. Is het eigenlijk de laatste Festival Donner of hebben we er volgende week nog eentje? Zit ik gewoon even hard op te denken. Nou, ik heb even de planning niet scherp.
2: Nou, goed, we gaan het allemaal zien. Maaike, jij gaat naar Hullabaloo!
0: Gefeliciteerd, Maaike!
1: Ja, super, dank je!
0: Twee weekendtickets voor Hullabaloo en je krijgt ook nog een Mentos Vibes pakket. En mocht je je afvragen, wat zit daarin? Ja, Mentos Vibes kauwgom, er zitten Mentos Vibes sokken in.
2: Die sokken zijn ook goed, hè?
0: Die sokken
2: zijn die Mentos Vibes, je moet weten, Maaike, als wij dan zo'n ding doen met Mentos, dan stuurt Mentos altijd zo onnoemelijk veel kauwgom op naar de redactie. Er staan hier zoveel potjes Mentos Vibes. We eten de hele dag hier niks anders dan Mentos Vibes.
0: Nee.
2: En we zijn intussen verslaafd aangeraakt.
0: Ken je die gozer van de Sjaki in de chocoladefabriek die helemaal zo opblaast? Nee, dat zijn mijn dingen. Gefeliciteerd, je bent erbij.
1: Leuk, heel gaaf, dank je.

0: Wist je dat je extra kans maakt op een 538 strandlaken als je speelt via 538.nl/kipofei? Kun je de hele dag kun je kip of ei spelen. Vrij verslavend spelletje als ik de reacties mag geloven. Probeer het vooral. Probeer ons te verslaan. Probeer andere luisteraars te verslaan. Je kan ook meteen even meespelen met de vraag van vanavond. Ja. Kip of ei werkt als volgt. Er zijn twee opties. En de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag twee personen, twee invloedrijke personen. Namelijk, wie was er eerder? Bas Menting of Dylan Boet? En als je nu zit te luisteren en je denkt, die twee ken ik niet. Nou, daar luister je nu naar. Ja. Bas Menting of Dylan Boet. Het is allemaal vanwege de verjaardag van Bas. Dank hebben we hem eventjes in het leven geroepen. Van harte Bas nogmaals.
0: Dankjewel.
1: Wie was eerder Bas Menting of Dylan Boet? Je kan je antwoord dus insturen via de app van 538. Oud en vertrouwd. Maar ook via 538.nl/kipofei. En dan druk je even op het knopje dagvraag.
0: Ik werd van de week nog aan mijn jas getrokken ergens. En toen zei iemand, hey Dylan. En toen dacht ik, we moeten toch aan onze branding werken. Dus ja, even voor de duidelijkheid.
1: Aan de andere kant, ik werd van de week aan mijn jas getrokken. Toen zei iemand, hey Jordi Bar, dus het kan altijd erg.
0: Ik ben dan Bas en
1: ik ben dan Dylan. Precies. Dus wie was er eerder? Bas Menting of Dylan Boet? Kom maar door via de app van 538. 538.nl/kipofei kan ook.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle

0: Ethos.nl/business.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
9: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Pakken ze een podium?
15: Pakken ze een podium?
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak een podium.
17: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
23: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur.
27: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Na urenlang overleg is de coalitie het nog steeds niet eens over de begroting van volgend jaar. Ze gaan daarom morgen verder praten. De tijd begint wel te dringen. De plannen moeten namelijk uiterlijk maandag af zijn. Mona Keizer heeft intussen de ideeën voor haar eigen nieuwe politieke beweging gedeeld. Project 2029 gaat die heten. Op het eerste oog lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar er is één groot verschil, zegt ze zelf.
0: Doen het niet. En dat is denk ik het fundamentele verschil. Als ik iets zeg, dan doe ik het.
27: Ja, ze wil ook de eerste vrouwelijke premier worden. Ajax is door naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Ze wonnen net met 5-3 van het Zwitserse FC Sion. Eerder vanavond plaatste FC Twente zich ook al. En president Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada nu Lake America gaat heten. Dat doet hij vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is ook niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar doopte hij de Golf van Mexico om tot de Golf van Amerika. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat flink los zo met onweer, hagel en windstoten. En daarom geldt er ook code geel. Morgen ook weer kans op onweer en dan wordt het ongeveer 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
3: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij Hoenderloo. 8 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
15: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 68.9. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.1. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 169.7. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 152.1. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 53.5. A15 Gorkum-Rotterdam 94.5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 27.2. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 45.7. A16 Dordrecht-Breda nog eentje gemeld, 49.8. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.1. En op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 99.7. A28 Hogeveen-Assen 53.6. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 209.0. En de andere kant op bij 212.9. En op de A58 tussen Bergen op Zoom en Goes bij 140.6. Nog eentje op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.7. En de laatste van nu op de A76 richting de Belgische grens bij 1.0.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Luxodeal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met deze week
2: jouw kans op kaarten voor Direct.
1: Live in Rotterdam Ahoy.
3: Bas en Dylan.
4: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wie was er eerder? Bas of Dylan?

0: Welk van de twee bestond eerder met vandaag? Nou ja, wie was er eerder? Bas of Dylan? En dat zijn wij dan, zeg maar.
1: Zijn wij dan. En dan ben ik dan Bas.
0: Ja, dan ben ik dan Dylan. Patty.
2: Hoi, goedenavond.
1: Hallo Patty. Ja, hier vragen we dan normaal altijd zo van... gebruik je dit wel eens of doe je dit wel eens of zo?
0: Luister je
1: wel eens naar dit radioprogramma?
2: Zeer regelmatig, ja.
1: Heel leuk. Goed. Je bent echt een topper. Zullen we er even een applausje voor doen?
0: Applaus voor Patty.
2: Ja, Patty.
1: Wist je dat jij één van onze favoriete luisteraars bent? Dat ben jij.
2: Zullen jullie vast tegen iedereen zeggen, maar het is altijd leuk om te horen.
1: Nee, heel leuk dat je er bent. De vraag is dus, wat was er eerder? Wie was er eerder? Bas of Dylan? Laten we dan eens beginnen met de man die nu spreekt. Dat ben ik.
3: Ach, daar ben je.
1: Bas Menting. Geboren in het Brabantse Vlijmen op 7... Nou
0: ja, Den Bosch, maar...
1: Ik ben geboren in Den Bosch inderdaad. Ja, de tekst klopt niet. Shit.
4: Mijn schuld. Geboren...
0: Ja, ik bedacht het me toen je dit zei.
1: Geboren in Den Bosch op 27 augustus. Wauw. Ik werk al 10 jaar bij Radio 538. En als je hem... Ik vind dit heel raar om over mezelf te praten.
0: Ik heb de tekst geschreven. Nou, dan doe ik het wel.
1: Ja.
0: Hij werkt al ruim 10 jaar bij 538 in. Eerst als je hem tegenkomt te herkennen aan zijn prachtige zwarte krullen. Hij is groot liefhebber van musicals en heeft een prachtige kat uit het Doha dierenasiel genaamd Leo.
1: Hey. Dan Dylan Boet, geboren in Spijkenisse, opgegroeid in het pittoreske Nieuwenhoorn. Werkte iets korter bij 538 dan Bas, 8 jaar namelijk. En werkte voordat hij bij 538 kan werken in de haven van Rotterdam. 5 jaar, maar liefst,
0: ja,
1: heb je daar gewerkt, dat wil je nog wel eens zeggen. Fan van Feyenoord, liefhebber van Guinness en van de Engelse keuken. Maar wie was er eerder?
2: Dat is Bas.
0: Vullen wij dat in en dan is dit de balans. Bas Menting komt uit 1996. En Dylan Boet uit 1997. Dus Bas Menting was hier. Ja!
1: Patty, gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel.
1: En jij krijgt van ons je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken.
2: Kijk, altijd leuk.
1: En die is zo exclusief dat we er ook eentje opsturen naar Renske. Dat is onze online winnaar. Die heeft meegespeeld via 538.nl/kipofei. Kijk op mij.

0: 538 Silver Bumper en On Tonight.
1: We hebben binnen nu een 30 seconden. Ida Lee, Lonnie Flex, Fadena en populair na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: De bankzitters gaan 7 dagen overleven op de Filipijnen. Wat is het verschil tussen de Filipijnen en het eiland Texel? De afstand naar Den Helder.
2: Het antwoord is

0: Idali, Ronnie Flex en Frenna en Populair. Het is 538, de avondshow, Bas en Dylan. Zometeen het nieuws van Eva. Wat
1: nou ja, de eerste beelden van GTA 6 staan natuurlijk online. Wij hebben er al ruzie over, ja. Dus laten we het er maar even over gaan hebben.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium. En jij staat heel dichtbij. 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
9: voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
24: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Welkom thuis bij Radio 538
17: met Bas en Dylan.
25: De eerste beelden van GTA 6 staan online. Zometeen hoor je wat er te zien is.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de tv- en streamingwereld.
1: Ja, de eerste beelden van GTA 6 staan op Netflix. Het is eigenlijk een soort lekkermakertje voor het spel dat dan uiteindelijk in november uitkomt. Maar dit is iets, daar hebben mensen jarenlang op gewacht. Want de laatste versie van het spel, GTA 5, was uit 2013. Toen zou dit spel komen en dat is heel vaak uitgesteld. Nou, in november is het dan eindelijk zover. En nu kun je op Netflix dus een soort scènes zien van situaties die dan straks in het spel voorkomen.
2: Nou, het is een soort deep dive in de gameplay. Dus zeg maar,
1: ze
2: hebben als het ware even 26 minuten van het spel gespeeld. En dan kan je die 26 minuten even meekijken om te zien, nou ja, hoe gaat het eruit zien als we het dadelijk kunnen gaan spelen.
3: Dat is natuurlijk een warm houdertje, omdat ze er zo ongelooflijk lang over aan het doen zijn.
1: Ja.
3: Dat is het natuurlijk.
2: Omdat ze hebben, ja, dat is de maker van GTA, dus daar staat bekend als, ze hebben ook Red Dead Redemption, dus een soort, nou ja, terug in de tijd GTA eigenlijk een beetje. Het is bekend van die spellen, dat duurt altijd even om te maken, omdat zij zulke, ja, perfectionisten zijn eigenlijk.
3: Maar weet je waar ik een beetje tegenaan loop? Die vorige spellen waren allemaal briljant. Echt briljant. En nu hebben ze er zo lang over gedaan. En ja, mensen hebben gewoon een rockstar, is dat toch?
2: Ja.
3: Mensen hebben hoge pet op. En de verwachtingen kunnen eigenlijk niet hoger zijn dan dat ze zijn.
2: Nee.
3: Maar ik denk dat mensen alles gewoon voor lief nemen. Dat we helemaal niet meer kritisch zijn.
1: Nou ja, laten we even, want we hebben dus die eerste beelden gezien. Wat vinden we ervan?
2: Nou, ik had gehoopt dat we wat meer randdingetjes hadden gezien.
1: Wat je hebt gezien, wat vind je dan mooi?
2: Het is fantastisch. Het ziet er geweldig uit.
3: Ja,
2: en zojuist heb ik ook na het kijken heb ik even gekeken wat alle kennis erover zeggen. Dus alle gamejournalisten. Ja, en die zijn allemaal echt lyrisch. Ja,
3: maar dit is wat ik bedoel. Ze zijn lyrisch, omdat die verwachtingen
1: zo hoog
3: zijn.
1: Je kan ook niet anders.
3: Nee, maar het is toch gewoon een spelletje. Het is echt, het is GTA 5 met een likje verf.
2: Het is GTA 5 met een likje verf,
1: ja. En dan ben ik dus toch ook nog niet zo heel erg tevreden over dat likje verf, want ik zat met jouw computer mee te kijken, Dillintje. En toen dacht ik, ja, sorry, maar dit is toch de Sims 4, zoals die poppen eruit zien.
2: Het is echt, maar ja,
3: jullie
2: zitten dit te doen omdat jullie weten dat ik nou misschien daadwerkelijk van de 13 jaar, misschien wel 12 jaar na het uitspelen van GTA 5 al uitkijk naar GTA 6.
3: Ja.
2: En dat ik al maanden nergens anders over kan lullen.
3: Ja.
2: En dat het nu heel leuk is om Dillintje te pesten.
1: Nee, dat is echt niet.
2: Zo zijn wij niet. Het ziet eruit als de Sims 4. Voel eens even aan je voorhoofd. Ik laat je net beelden zien van Florida, waar het zich afspeelt. Ze hebben Florida nagebouwd, als het ware. Gewoon foto's uit het echte leven, uit GTA 6. En je ziet gewoon bijna het verschil niet.
1: Ja, maar dat is een foto. En als zodra die poppen gaan bewegen, moet ik toch toegeven. Ja, vind ik het niet heel indrukwekkend.
3: Maar wat ik niet begrijp, we zijn in een tijd aangekomen waarin ik kan hier met 6 klikken op de knop, kan ik een hyperrealistische vrouw maken. Ik kan het helemaal customizen. Precies zoals ik het zou willen. Echt helemaal. En die rolt binnen 15 seconden uit mijn computer. En nou, prachtig. Je kan er verliefd op worden. Zo mooi.
2: Ja.
3: Zo echt.
2: Ja.
3: En dan zie ik die game en dan zie ik toch gewoon kleiachtige poppetje. Ik kan niet helemaal duiden wat ik bedoel. Maar
2: je bent echt knettergek.
3: Nee, maar het is toch zo.
2: Er zitten gewoon mensen in dat development team. Dit is echt zonder dolle.
3: Ik kan het niet.
2: Er zitten gewoon drie mensen. Bijvoorbeeld.
1: Als we er toe
2: er zitten bijvoorbeeld drie mensen die hebben dan bijvoorbeeld echt 13 jaar gedaan om te designen hoe de bomen waaien.
3: Ja, vind ik triest.
2: En jij zit het hier gewoon te vergelijken met een uitdraadje van ChatGPT, dat elke Johan met een kroeg van die lelijke AI-posters van maakt.
3: Ja, ja, maar
2: en
3: dat is Johan.
2: Jij zit dat ermee te vergelijken.
3: Ik kan goed prompten.
2: Ja,
3: ik vind het echt knap. Alleen voor zo lang zou ik zeggen, dan moet je me iets laten zien waarvan ik zeg, huh? Is dat niet echt?
1: Ja.
3: Het is wel een
1: even
3: game.
1: Even een tandje erbij.
3: Het is gewoon een game, vind ik.
2: Nou ja, ik ga deze discussie niet eens meer aan.
3: Zullen we een spelletje? Dat we twee plaatjes laten zien. Eentje echt, eentje GTA. Dan moet jij
1: maar dan wel van de gameplay.
2: Ja, maar je ziet serieus dat verschil niet.
3: Nou.

0: Miley Cyrus en Midnight Sky bij 538. Bijgekomen van de GTA-ruzie.
1: Nou ja, ik hoorde het net 15 seconden geleden nog vergeleken worden met Wallace en Gromit, hoe het eruit ziet.
2: Ja, van die kleipoppetjes.
1: Poppetjes van klei. Ja, met twee jaar. Sorry, je mag het niet zeggen tegenwoordig, maar wat een mogen holen, zeg.
0: Nou,
1: ja,
0: 38. Night Direct, live in
1: Ahoy. Ja, mag je niet zeggen. Kwalen kan je me niet krijgen.
0: We gaan tickets weggeven voor Direct. Deze hele week maak je kans op tickets. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen. Ze treden in november op in Ahoy in Rotterdam. En wij hebben tickets.
1: Roel!
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Je bent onderweg van Ajax naar huis.
3: Jazeker.
0: Durf jij je wel te vertonen in Rotterdam dan?
1: Het is in Ahoy, hè?
3: Als er nu collega's luisteren, gaan ze lachen. Maar nee, ik ben vaak in Ahoy geweest.
1: Oké, dan is het goed. Nog eventjes voordat we richting de tickets gaan. Vanavond natuurlijk wel gewonnen van Sion. En mag ik jullie als Feyenoorder zijn nog hartelijk feliciteren met die waanzinnige aankoop, Leonardo?
3: Ja, dat is een slechte naam van Ajax.
1: Ja, nee, het is God. Ik heb eens eventjes de compilatie van Leonardo, de nieuwe spits van Ajax, zitten kijken waar ze 20 miljoen voor hebben betaald. Dat was niet om over naar huis te schrijven.
3: Dat was vanavond een compilatie van 30 seconden en 3 gemiste kansen.
1: Ja, heel goed, heel goed. Maar goed, Roel, we hebben het helemaal niet over Ajax, we hebben het over de mannen van Direct. Ahoy Rotterdam, jij bent erbij! Ah,
3: lekker hoor, lekker!
0: Gefeliciteerd jongen, je wint 2 tickets voor Direct en dat is op vrijdag 13 november in Ahoy. Je wordt daar verwacht.
3: Vrijdag de 13e, oh, wat lekker.
0: Ja, inderdaad, ja. Waarom hebben we die dag nou uitgekozen? Maar dat komt ongetwijfeld goed, je kan niks gebeuren daar.
3: Oké.
0: Geniet ervan!

0: Coldplay, Viva La Vida, het is 538, waar je zometeen kans maakt op 100 euro in de quiz over vandaag. We zijn op zoek naar een kandidaat en om mee te doen geef je even antwoord op de nu volgende kwalificatievraag.
1: Er zijn een record aantal statiegeldflesjes ingeleverd. Hoeveel flesjes zitten er doorgaans in een hele krat bier? Kom maar door via de FL538. Daar kan je antwoord op, daar kan je antwoord doorgeven. Maak je dus kans op die 100 euro. En die 100 euro gaat er gegarandeerd uit vanavond. Dus hoeveel flesjes zitten er doorgaans in een krat bier? Kom maar door via de app.
2: Je hoort ze in de karaokebar.
3: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu houden, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
4: Hands van Voeden.
2: Aldi.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: It's playtime.
18: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
26: Yes!
27: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
26: Yes!
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
30: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
31: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
32: Jongens, eten!
0: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
2: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: 538 Nieuws. 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta een weg geblokkeerd om het Rode Kruis tegen te houden. Die wilden voedsel brengen naar de migranten op het strand daar. De demonstranten wonen in Ceuta en zijn gefrustreerd over de komst van die migranten. Na urenlang overleg is de coalitie het nog niet eens over de begroting van volgend jaar. Ze gaan daarom morgen verder praten. De tijd begint wel te dringen, de plannen moeten namelijk uiterlijk maandag af zijn. Er wordt steeds meer bekend over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Op nieuw satellietbeeld is te zien dat er een enorm stuk gletsjer naar beneden is gedonderd.
5: Een gletsjer hier, die is eigenlijk helemaal doormidden gebroken. Toen is er zo'n heel groot stuk ijs van ongeveer ruim een kilometer breed en ongeveer een kilometer lang is naar beneden gekomen door dit dal heen.
4: Ja, dat legt een expert uit bij de NOS. Ook klimaatverandering zou een rol hebben gespeeld. En bij Ameland zijn afgelopen maandag 16 Duitse kinderen uit de zee gered. Dat schrijft het AD nu. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. De reddingsbrigade kwam meteen in actie en heeft iedereen veilig uit het water kunnen halen. Ik heb het weer nog voor je. Het gaat zo meteen helemaal los, heb ik begrepen. Onweer, hagel, windstoten, het is er allemaal. En daarom geldt er code geel. Ook morgen is er kans op onweer. En dan wordt het ongeveer 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Ja. Jij mag ook niet...
7: Ja, ik vind het zo mooi dat ze zegt... Het gaat zo meteen helemaal los, heb ik begrepen. Van haar man, waardoor ze nu niet naar huis mag rijden. Bron, mijn man.
4: Ja. Nee.
7: Ja, wel.
4: En de weersite.
6: Oh ja. Maar het klopt, je mag echt niet naar huis.
4: Nee, ik mag niet naar huis. Ik moet nu bij mijn ouders in Hilversum slapen. Omdat die bang is...
6: Omdat
4: ik niet door de hagel mag rijden met de auto.
6: Maar wat dan? Omdat er dan butsen komen?
4: Nee, omdat hij voor zich ziet hoe ik door hagel rij. En dat spreekt hem niet aan.
6: Super. Man met kennis. Het verkeer, even vertraging op de A2 tussen Oude Rijn en Maarsen. Op de parallelbaan 6 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
7: Op de A2 te beginnen tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.1. En op de A7 tussen Dracht en Heerenveen bij 152.1. A16 Dordrecht-Breda, 49.8. Op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 99.7. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.6. A37, Duitse grens Hogeveen, 31.5. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 209.0. En op de A58 tussen Bergen op Zoom en Goes bij 140.6. A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.7. En de laatste voor nu op de A76 richting de Belgische grens vanuit Geleen bij 1.0.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
32: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
34: Met deze week
9: jouw kans op kaarten voor Direct.
34: Live in Rotterdam Ahoy.
6: Zijn we met zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op €100. En ook Taylor Swift onderweg.

0: Er zijn een record aantal statiegeldflesjes ingeleverd. Hoeveel flesjes zitten er doorgaans in een krat bier? Zeg het maar, Stephanie.
1: 24 flesjes.
2: Ja! Wow. Bas en Dylan.

0: vandaag. Je bent misschien zometeen wel 100 euro rijker. Op dit moment bovenaan Mike. Hij had er 11 goed, onze kandidaat van gisteren. Dat is een prima score, maar daar kan je overheen. Je hebt 90 seconden zometeen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En een belangrijke regel is, je mag niet passen in de quiz. Dus je moet eigenlijk een soort, paswoord roepen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen als je het niet weet?
1: Ik dacht, next.
0: Next. Ja, dat mag wel.
2: Ja, prima. Als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
1: Nou, go.
2: Een Duitser is na 63 jaar herenigd met zijn rugzak die hij verloor. In welke Duitse stad vindt het grootste Oktoberfest ter wereld plaats?
1: München.
0: Nederlandse hockeysters zijn in eigen land op jacht naar een WK-finale plek. Hoe lang duurt een hockeywedstrijd?
1: Next.
2: BBC werkt aan de terugkeer van het programma Top Gear. Uit welk land komt Top Gear?
1: Engeland.
0: New Wave voegt 6e concert toe aan een reeks in de Ziggo Dome. Noem een rapper van New Wave.
1: Next.
2: Femke van Vliet bezorgt Nederland eerste medaille op het WK roeien. Welke sport beoefent Jutta Leer dan?
1: Schaatsen.
0: UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-baas Infantino. In welke Europese competitie speelt Ajax dit jaar?
1: Champions League.
2: Bierbrouwer komt binnenkort met een alcoholvrije wijn in blik. Hoeveel centiliter is een halve liter?
1: 500.
0: Julen Pogacar ontsnapt aan een crash in de Vuelta. In welk land vindt de Vuelta plaats?
1: Italië.
2: PSV en Feyenoord weten vanavond de loting van de Champions League. Waar staat de P van PSV voor?
1: Philips.
0: Fred uit B&B Vol Liefde ontvangt regelmatig naaktfoto's. Wat is de hoofdstad van Bonaire?
1: Next.
2: Kandidaat Stephanie heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Next.
2: Ja, die hebben we best wel een paar keer kunnen horen.
0: Ja.
1: Behoorlijk vaak, ja.
0: Hoi, Stephanie. Ja, ik zou het nog heel graag spannend willen maken. Op dit moment bovenaan Mike. Hij is op dit moment 100 euro rijker met 11 goed beantwoorde vragen. Eva, is Stephanie daar overheen?
3: Nou, het was kiele Stephanie, maar net niet. Je had er 5 goed en dat is ook gewoon een dikke pluim waard.
2: Hartstikke mooi. En je krijgt voor ons een 538 strandlaken. En Mike, we gaan 100 euro naar je overmaken, vriend.

0: 538. Somme Feels Part 2 is deze week favorite. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, mensen uit één bepaalde Nederlandse provincie zouden beter kunnen flirten dan de rest. Zo welk het is.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium. En jij staat heel dichtbij. 538% direct live in Rotterdam. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Welkom thuis bij Radio 538.
9: Met Bas en Dylan.
10: Zometeen in het nieuws. Welke provincie het beste kan

0: aan het eind van de dag? Heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde?
1: Brabanders zijn de beste flirters van Nederland. Dat heeft een seksuoloog tegen Omroep Brabant gezegd. Ah. En dat zou komen doordat zij een ontzettende no-nonsense mentaliteit hebben. En toen dacht ik, nou, dat vraag ik me toch af hoe dat dan zit. Maar nou blijkt dat een grote datingsite, die bevestigt dat oordeel wel een beetje. Want die zegt, ja, Brabants, dat vinden mensen over het algemeen het meest sexy accent van Nederland.
2: Ja, dat is ook waar.
1: En toen dacht ik, ja, wij hebben hier een Brabander zitten. Dat is ons Bas.
3: Dat klopt, ze hadden hem hebben.
1: Heb jij het gevoel dat je goed kan flirten?
3: Ja, nee, ja, nee. Nee, maar bij Brabanders heb je, gradaties, Brabanders. Ja. Ik heb inmiddels mijn accent wel, daar ben ik wel verloren. Ik denk dat als je, zeg maar, echt een boer bent, dan kun je niet flirten. Als je hebt wat ik heb, dan kun je niet flirten. Maar als je daar een beetje tussenin zit, zit je precies op die sweet spot. Het moet namelijk niet dommig gaan klinken. Hè. Ik kan het zeggen, ik kom uit Brabant. Er zijn toch een hoop mensen die ook een beetje dommer klinken. Dat is...
1: Oh.
3: Maar de sweet spot zit denk ik precies in het midden.
1: Nou, en ik denk dat Dylan's vriendin, ja, dus ook een Brabantse, en die vind ik niet dommig klinken.
2: Nee, mijn vriendin zit eigenlijk in de sweet spot.
3: Ja,
2: en dat vind ik maar echt heerlijk.
3: Ja.
2: Daar word je wordt echt verliefd op de stem. En ze komt uit Schijndel, dus ze is een echte.
3: Ja, ja, ik vind, ja, ja, wel, er is één ding, want dit gaat natuurlijk over Nederland. Ik vind de Vlaamse stem, ja, die overwint alles. Daar, ja, kan echt, daar, nou, daar krijg ik helemaal knikkende knieën. Daar gaat helemaal mis.
2: Van Vlaams, ja.
3: Ja, ik vind dat echt prachtig.
1: Maakt ik vind Vlaams ook wat sierlijker dan Brabant. Zonder de Brabanders...
2: Tuurlijk, maar sowieso, zeg maar, Vlaams is natuurlijk zielijker dan welk dialect in Nederland dan
3: ook. Meer bij het Frans, natuurlijk. Ja. Dat is gewoon een mooiere, taal, wat zingeriger of zo. Het is gewoon een mooiere, en ook wat het Vlaamse heesje heb je.
1: Vlaamse heesje.
3: Ja, ze praten niet wat meer zo.
2: Maar jouw man komt ook uit Eindhoven, toch? Of nee, die heeft daar gestudeerd. Dat is het.
1: Die komt uit Eindhoven. Maar die heeft geen Eindhovense ouders, dus die praat niet zo.
3: Oh,
1: ja.
3: Nou ja.
1: Ja,
3: maar goed, die heeft wel vrienden van daar. Dus je ontmoet,
1: ja,
3: nou, die
1: daar ben ik niet op gevallen. Want ik ben voor hem gegaan.
3: Ja, dat snap ik. Ja, dus, ja. Wat vind jij dan van Vlaams bij mannen? Dat kan nog wel verschillen. Ik vind het bij vrouwen
1: een beetje
3: leuk.
1: Ik word er ook een beetje kriegelig van.
3: Kriegelig?
1: Ja, dat ik denk, doe nou even normaal, man.
2: Beetje nat, een beetje nattig.
1: Een natte winderig gevoel krijg ik ervan.
3: Jongen. Nou, Vlaams.

0: 538, je hoorde Stella Lefty en Boston. Het is een grote dag vandaag. Eva, je staat in de top 10.
1: Ja, van de Televizier Talent Award. Het is toch echt...
0: En je zit op de radio. Nee, je presenteert ook shownieuws. En daarom kun je dus inderdaad genomineerd worden. Veel mensen hebben dus blijkbaar op je gestemd.
2: Ja.
0: Uiteindelijk kun je hem ook echt winnen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ja, zeg maar ook voor ons. Als je favoriete vriendin en collega zo'n prijs wint, is waanzinnig. Ja.
1: Dan gaan we met z'n allen naar het gala. Ik zie het wel voor me.
2: Je kan stemmen op de site van TV-Gids. En dan is het mooie natuurlijk. Kijk, je bent presentator van dit programma, maar je bent natuurlijk genomineerd voor je rol als presentator bij Shownieuws. Op dit moment is Shownieuws op bezig, of is het net afgelopen. En dan is het natuurlijk lekker als de Shownieuws-tafel ook even oproept. En dat hebben ze gedaan, hè? Want Thomas van Groningen is ook genomineerd voor beste presentator. En hun eigen Eva Vloon is natuurlijk genomineerd voor talent. En dan zit daar natuurlijk een tafel volmondig op te roepen.
0: Ja.
2: Om te stemmen.
0: Ja, maar dat is wat er gebeurt.
2: Op Eva, want het zou heel raar zijn.
0: Nee, maar dat gebeurde ook. Gebeurde ook.
1: Dat gebeurde.
2: Zullen we heel even luisteren naar een stukje show hier?
0: Het ging dus eventjes over Eva en dat Thomas van Groningen genomineerd zijn.
3: Ik denk dat mensen denken van ach, hebben ze daar op SBS6 iets te promoten? Ja, we zijn hartstikke trots ook vooral op hoe Thomas dat doet.
2: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, hè, ook Thomas. In de categorie talent zie ik dan onder andere Frank van Leeuwen. Nou, Merel, jij zit wel eens bij hem op de bank bij Goedemorgen Nederland.
1: Ja, klopt.
3: Ik vind hem echt wel, als je kijkt naar wie heeft dit jaar een groei doorgemaakt.
2: Eva Vloon.
3: Waarmee je zo'n award verdient.
2: Ja.
3: Dan vind ik wel dat Frank die award ook verdient. Los van dat ik het Eva ook gun. Oh, maar mooi. Het zou logisch zijn als Frank hem dan uiteindelijk wint.
2: Hé, hey, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig, hè? Leuke types bij die tv, bij het show. Frank van Leeuwen, nog nooit van gehoord. Die ken ik alleen maar.
1: Hij heeft de slimste mens gewonnen.
2: Hij heeft de slimste mens gewonnen. Nou, dat zal
0: in dat geval stemmen.
2: Nee. Maar het is toch eerst dat. Ja, leuk en natuurlijk. Vooral Thomas van Groningen.
0: Ja, vooral Thomas. Nee, maar ze hebben een heel interview met Eva uitgezonden. Ze hebben ook opgeroepen om te stemmen met Dylan. Je moet
1: ze
0: niet
1: waren
0: helemaal,
1: heel lief.
2: Scheid de guit.
1: En hij moet ook een kritische tv-journalist zijn. Hè?
2: Ja, nee,
1: dat is zijn rol. Als hij de hele tijd maar gaat zeggen... Ach, Eva Vloon.
2: Nou, 80 jaar geleden had Jordi
0: Zeven
2: gulden 50 gekregen.
0: Nee,
2: doe eens voor een stukje hoop verraad.
0: Nee.
2: Er zit nog zo'n babbelgrage griet. Die nog een beetje de medegewit is bij. Natuurlijk vooral... Thomas van Groningen.
0: Ja, vooral Thomas. Nee, ze hebben een heel interview met Eva uitgezonden. Ze hebben ook opgeroepen om te stemmen met Dylan. Je moet
1: ze
0: niet
1: waren
0: helemaal,
1: heel lief.
2: Scheid de guit.
1: En hij moet ook een kritische tv-journalist zijn. Hè?
2: Ja, nee,
1: dat is zijn rol. Als hij de hele tijd maar gaat zeggen... Ach, Eva Vloon.
2: Nou, 80 jaar geleden had Jordi 7 gulden 50 gekregen.
0: Doe eens voor een stukje

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Welkom, welkom, welkom.
0: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Zwart in Amsterdam. Welkom thuis bij Radio 538.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: trekpleister.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is, meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op 538.
7: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog 1 vertraging op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Er staat een auto met pech. 10 minuten bij de reistijd optellen en een hoop snelheidscontroles nog gemeld. 14 in totaal, dit zijn de belangrijkste of de meest doorgegeven. De eerste op de A2, Weert richting Echt bij Weert, 202.1. Dan de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69.1. Dan de A16 richting Breda bij 49.8. Nog een keer de A16 richting Dordrecht bij Zevenbergse Hoek, 51.4. Dan de A28, Zwolle-Meppel bij Zwolle, 99.7. En op dezelfde weg tussen Hogeveen en Assen bij Spier, 153.6. De A50, Apeldoorn-Zwolle bij Apeldoorn, 209.0. De A58, richting Vlissingen bij 160.7. En de laatste van de A59, Breda richting Den Bosch bij Sprangkapelle, 112.4. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
4: Welkom thuis bij Radio 538.
8: Met deze week
4: jouw kans op kaarten voor Direct.
8: Live in Rotterdam Ahoy.
7: Kilian van Laan. Oh, lekker zeg. De donderdag heeft bij deze officieel plaatsgemaakt voor de vrijdag. Richting het weekend met

Dennis Blil bij 538. Je hoort het zomerse Edge of Desire. Ja, nog een beetje zomerse muziek kon vandaag natuurlijk nog wel. Want inmiddels is de storm aangekomen in Nederland. Dat betekent dat volgens kenners het zomerweer dan bij deze echt een einde is. Dus mocht je vannacht wakker worden als je zometeen gaat slapen of midden in je nachtdienst denken, joh, wat een knal. Geen paniek, het is of onweer vannacht of het tuinmobilair dat een paar straten verderop is neergekomen. Ik ga namelijk vannacht behoorlijk los volgens kenners in Nederland. Onweer, hagel, flinke regen, flinke windstoten. Om moet ik wel heel eerlijk zeggen, het zou hier om 11 uur al losgaan hier in de buurt van Hilversum, maar ik kon nog prima de deur vinden zonder paraplu vannacht. Dus of het nou echt helemaal losgaat, we gaan het vanzelf meemaken. Maar goed, het kan in ieder geval volgens kenners veranderen de lucht deze nacht in een soort van discotheek met al die bliksemflitsen. Maar goed, dat wisten wij natuurlijk al lang. Want de hits van 538 zijn deze nacht ook weer behoorlijk lekker. Jubels, Shania Twain en de nieuwste Temper Cities, ze komen eraan. En eerst op 538, John Legend.

Mike hebben 538. Je hoorde Zoute Landen. Of zoals het bijna had geheten, Arnhem-Muiden. Nou, het is namelijk niet een zelfbedacht liedje van Bluff. Het is namelijk een Nederlandse vertaling van Frankfurt Orde. Dat is een Duits nummer dat Bluff ooit een keer hoorde en dacht, nou, hier kunnen we ook wel wat mee. Dus ging de bassist Peter Slager op zoek naar wat woorden die ze konden vertalen met Nederlandse plaatsnamen erin. Er kwam onder andere het woord Arnhem-Muiden eruit. En ze dacht, nou, weet je, dan gaan we daarmee aan de slag. Alleen ze konden niks vinden wat echt goed zou rijmen op Arnhem-Muiden. En daardoor is het uiteindelijk Zoute Landen gaan heten. Ah, weet je, het is inmiddels 28 augustus. Dat betekent natuurlijk de Sinterklaasperiode er binnenkort weer aan zit te komen. Ik herken het bij mezelf ook wel altijd. Als ik van die Sinterklaasgedichten maak, dan weet ik even geen rijmwoord meer. Dan denk ik, nou weet je, dan maak ik de hele zin wel anders. Hoef ik dat woord ook niet te gebruiken.

0: Naya Twain, je hoorde That Don't Impress Me Much.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht, het weekend nadert. Goed, aan jou de vraag. Hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills? Ik kan me voorstellen dat de hersens inmiddels wel toe zijn aan even helemaal niks. Maar we gaan er nog één keer testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kansen maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen deze nacht is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. Ik heb hem moeilijk gemaakt. De kwalificatiesom luidt namelijk als volgt. Hoeveel is 2 keer 0? Je kunt het namelijk doorgeven via de app van 538. 2 keer 0. Heb je het antwoord goed? Dan kom je zo meteen in de uitzending. En dan kun je kansen maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 keer 0? Hoor je zo nog in Jennifer Lopez. Ook Teddy Swims komt eraan. En eerst Tepper City.

Alice en Pitbull op 538. Je hoorde On The Floor. Hey, hoeveel is 2 keer 0? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 keer 0?

0: naar Bavaria 8. Je hoorde My Body Isn't Ready. Hey Patrick, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is het?
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Hoeveel is 2 keer 0?
1: 0.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, Patrick, jij daagt me uit, hè?
1: Ja, ik daag hem wel uit. Ik ben toevallig hoorde ik er weer op de radio voorbij komen. Ik denk, we gaan hem eens uitdagen.
0: Ja, want jij zegt 2 keer 0. Jij stuurt letterlijk, kom op, het kan wel toch iets moeilijker?
1: Ja, dat zeg ik letterlijk.
0: Maar goed, jij moest ook eerlijk zeggen, ik kom eigenlijk ook al wat... Kijk, 2 keer 0 is natuurlijk 0. Maar ik kom ook wat appjes binnen die het antwoord 2 geven. Dus ja, ik heb er nog wel even moeite over na moeten denken.
1: 1 seconde.
0: Dus zo heel makkelijk was het dan ook weer niet.
1: Ja, maar uiteindelijk is het je vermenigvuldigde tweede getal.
0: Ja.
1: En het tweede getal is 0.
0: Maar als ik dan had gezegd 0 keer 2, dan vermenigvuldigde...
1: Dan was het 2.
0: Oké, nou goed. Dit gaat helemaal goed komen, hoor ik al. Patrick.
1: Ja.
0: Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. Doe je dat, ga je ervan door met het 35 naammasker. Is het nou een serieus antwoord dat 0 keer 2 ook 2 is?
1: Jazeker.
0: Het is gewoon ook 0, hè?
1: Is ook gewoon 0.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar hoe kan nou 2 keer 0 0 zijn en 0 keer 2...
0: Wacht, nou twijfel ik zo.
1: Nou, leg jij mij maar eens uit. Want het gaat erom dat je het tweede getal vermenigvuldigt, dat blijft toch hetzelfde. Anders zou 2 keer 0 ook 2 zijn.
0: Ik snap er zelf niks meer van. Maar 0 keer 2 is alsnog 0. Maar goed.
1: Ik dacht dat het 0 was. Maar niet uit. We gaan kijken
0: hoe je dit voor elkaar gaat krijgen. 30 seconden de tijd. Daarin allemaal hoofdrekensommen. En dan komt het helemaal goed, jongen.
1: We gaan eens kijken.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nou, let's go.
0: Wat is 15 plus 8?
1: 15 plus 8, 23.
0: 6 keer 7?
1: 6 keer 7, 42.
0: 28 min 12?
1: 16.
0: 11 plus 10?
1: 21.
0: 9 keer 4?
1: 36.
0: 45 delen door 9?
1: 45 delen door 9, 5.
0: 36 delen door 4?
1: 8.
0: Nee, sorry, 9. 25 min 7?
1: 25 min 7, 18.
0: 12 plus 11.
1: 12 plus 11, 23.
0: 8 keer 5?
1: 40.
0: Kijk eens. Nou ja, ik vind dat je het goed gedaan hebt hoor. 9 vragen goed in totaal.
1: Ja? Ja, maar
0: ik vraag me toch even af. 8 keer 5 dat is, wat zei je nou?
1: Ik zei 40.
0: 40 en wat is dan 5 keer 8?
1: Ook 40.
0: Ja, precies. Dus, dan is 2 keer 0 hetzelfde als 0 keer 2.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar heb je ook wel een punt. Ja, dat is echt heel goed. Ja, dat klopt. Hey, zou je vertellen, ik doe dit terwijl ik auto rijd, hè? Mijn telefoon op mijn oor.
0: Nee, ik vind het ook heel knap van je, maar ik dacht echt dat je niet serieus was. Dat je een grappige antwoord gaf, maar je meende het serieus.
1: Nou ja, zo vlug meen ik het wel even vlug, ja.
0: Ja, weet je, het is ook vrijdagnacht, het weekend komt eraan.
1: Daarom.
0: De hersenen zijn inmiddels al half uitgeschakeld, zo is het dan.
1: Dat bedoel ik.
0: Patrick, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne nacht nog.
1: Dankjewel. Dankjewel, tot ziens. Hoi, hoi.
0: Dit is Live.

Jouw hit, jouw 538 met Duncan Lawrence. Je hoorde Arcade. Duncan Lawrence heeft trouwens een tijdje geleden nog in Zweden gewoond. Dat, wat je lastig op het internet, het WK seks gaat houden. Dat doen dan 20 landen aan mee. En dan moet je een week lang elke dag zes uur lang seks hebben voor een jury. Het vindt komende zaterdag plaats, dus mocht je nog niks te doen hebben, laat me even weten hoe het is. Ja, ik ben heel benieuwd. Je hoorde Duncan Lawrence dus uit dat gekke Zweden met Arcade bij 538. Onderweg voor je nog muziek van Martin Garrix. Lean Rhymes komt eraan. En eerst Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Jouw hit, Chauvin Adriaag met Lil Rhymes. Je hoorde Can't Fight the Moonlight. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Daarin hoor je namelijk twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Dat komt omdat de ander verzonnen is. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat allemaal zometeen de ene. Net zoals muziek van Robbie Williams. De nieuwste van Justin en Sam Harper. En Cat's Eye.

0: nieuws. 1 uur.
1: In New York worden misschien 2 luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onderbezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. 2 piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En dat was het nieuws op 538.
2: Van 538 verkeer voor je de Flitsmeister. Met nog een flitser op de A2 Weert richting Echt bij Weert. Opgepast staat bij 202.1. Dan de A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.3. Ook op de A12 kun je ze vinden tussen Utrecht en Gouda bij de Meern 55.9. De A15 Nijmegen-Ochten bij Zetten 149.0. Dan de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49.8. Ook op de A28 staat je op je snelheid te controleren tussen Zwolle en Meppel bij Zwolle 99.7. Dan nog de A50 in de richting van Zwolle bij Apeldoorn 209.0. De A58, ook daar nog opletten op je snelheid tussen Bergen op Zoom en Goes bij Schoren 140.6. En de laatste op de A58 richting Vlissingen bij 160.7. Veilige reis.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
3: Live in Rotterdam Ahoy.
2: Zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluister Kennis Quiz. Ook Bruno Mars komt eraan. Nou,

kwart voor 538. Je hoorde de nieuwste On My Soul. Weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel. Maar één van de twee is maar waar. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt er namelijk door appen via de gratis app van 538. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Stelling 1 deze nacht is, postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. Stelling 2 is, van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt er namelijk door appen via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat postzegels een wettig betaalmiddel zijn in Nederland. En denk je, nee, van nootmuskaat kun je daadwerkelijk gaan hallucineren. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke is waar? Geef het dan maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je zo meteen het antwoord. Net zoals Eagle Eye Cherry, de nieuwste Cat's Eye en Robin Williams. En Eric Shabuzi en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

wat denk jij? Welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Of denk je dat stelling 2 waar is deze nacht? Van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan jou dus de vraag. Je kunt het aan me doorappen via de app van 538. Welke is waar? Is dat stelling 1? Postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Dan app je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee, van nootmuskaat kun je hallucineren. Dan app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538. Heel simpel, stelling 1 of ga je toch voor stelling 2? Let me know via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zo meteen het antwoord. Eerst Nicolas Cherry.

0: De nieuwste van de Cat Sire bij 538. Je hoorde Animal. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt het doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is: postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: van nootmuskaat kun je hallucineren. Alex, goedenacht.
1: Goedenavond.
0: Jij bent wel fan van die kansloze kennisfeitjes, hè?
1: Zeker.
0: Want je hebt mij net ook wat bijgeleerd. Jij neemt elke avond voordat je gaat slapen een kopje koffie.
1: Ja, correct.
0: Want?
1: Ik heb ooit gelezen dat één kopje koffie juist geen invloed heeft op je nachtrust.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: ik drink zelf helemaal geen koffie, dus ik kan je niet aangeven of het goed of slecht is. Maar ik weet wel dat mijn moeder altijd vond aan 3 uur 's middags geen koffie meer drinkt, omdat dat dan ook weer slecht zou zijn voor je.
1: Het zal misschien per persoon verschillen, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar
0: nee.
1: Maar jij neemt er geen last van.
0: Jij bent net thuisgekomen van je werk, jij neemt nu één kopje koffie en dan ga je zo meteen richting bed.
1: Ja, zeker.
0: En dan slaap jij gewoon heerlijk.
1: Ik heb nog geen problemen ervaren, dus ja.
0: Nou, wat goed man, lekker zeg. En hoe ziet je avond er verder uit?
1: Vandaag gewerkt en voor de rest gegeten en straks lekker het bed induiken.
0: Lekker, wat heb je gegeten?
1: Lekker simpel, een broodje ei.
0: Broodje ei, nou lekker zeg. En een worstenbroodje, dat las ik net in de app voorbij komen.
1: Zeker.
0: Ja, die mogen niet vergeten, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Brabants erfgoed.
1: Ja,
0: precies. Lekker. Hey, ik heb 2 stellingen voor je. 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag, welke is waar? Stelling 1 is: postzegels zijn een wettig betaalmiddel in Nederland. En stelling 2 is: van nootmuskaat kun je hallucineren. Aan jou de vraag, Alex, welke van de 2 is waar?
1: Ik ga voor stelling 2.
0: Ja, ik, buiten de uitzending sprak ik je al. Toen zei ik tegen je, waarom ga je voor stelling 2? Wij hebben hetzelfde filmpje gezien, hè?
1: Ja, correct.
0: Want leg eens uit, waarom ga je voor stelling 2?
1: Het is omdat ik stelling 1 niet geloof. Maar ook omdat er een paar dagen geleden een filmpje viral ging op TikTok. Over stelling 1. En daar beweerde de persoon in het filmpje beweerde dat het wel zo was. En alle reacties niet.
0: Ja, en die man in het filmpje zei... weet je dat je tegenwoordig ook bij... of tegenwoordig dat je nog steeds bij de supermarkt met postzegels kan betalen. Omdat het inderdaad... een wettig betaalmiddel is. En vervolgens stond het hele reactie onder: dat is helemaal niet waar. Dus bij deze zit het hartstikke goed, Alex.
1: Helemaal top.
0: Het klopt inderdaad. Nootmuskaat bevat onder andere de stof mistricine, wat je zenuwstelsel kan beïnvloeden. Betekent trouwens niet dat je gelijk high wordt als je 1 keer nootmuskaat eet. Hè. Dan moet je echt heel veel van eten als je er iets van wil voelen.
1: Oké. Ik geloof je gelijk als je het zegt.
0: Ja, is het iets waarvan je zegt, dat wil ik maar een keer proberen of sla je over?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, dat kan ik me ook al voorstellen, ja. Nee, mij trekt het ook niet echt. Maar goed, bij deze, je weet het wel.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Ja, kun je weer morgen op het werk vertellen, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Alex, neem nog even een lekker kopje koffie en ik hoop dat je zometeen lekker kan slapen.
1: Dat zal wel lukken.
0: Fijne nacht, Alex. Werk zelf. Sla lekker zometeen.

Future en DJ Snake bij 538. Je hoorde Lean On. Een beetje lezer stond de afgelopen weekend nog op het festival Lowlands. En ja, als je een beetje lezer een beetje kent, dan weet je dat je dit soort muziek kan verwachten.

best wel lekkere beuk is als je het mij vraagt. Uiteraard Lidl heeft hij ook gewoon gedaan op Lowlands. Een van mijn favorietjes is deze, wel van Major Lazer. Hij stond dus afgelopen weekend op de mainstage van Lowlands. En toen dacht hij, ja, weet je, wat is nou een plaat waar Nederlanders echt op losgaan, die ik even kan draaien in mijn set. En toen kwam hij met deze. Daar komt hij.

is toch prachtig? Ik zit daar helemaal voor me. Net in het vliegtuig zitten, zijn dikke privéjet. Net een optreden gehad ergens in zijn land waar hij vandaan komt, Amerika. Voor 10.000 man, dat hij dan naar, op zijn agenda kijkt. Oh, ik ga naar Lowlands, Nederlands. Even kijken wat daar bovenaan staat. Ah, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Laat ik daar eens een remix van maken. Prachtig, je hoorde Make a Laser samen met DJ Snake en Lino op mijn 538. Met onderweg voor je Jennifer Patrick, Harry Styles komt eraan. En eerst Taylor Swift.

0: love you, baby.
1: De nieuwste van Crystals Amsterdam samen met Willy William. Je hoorde My Oh My. Ik zie al vanuit hier. Hoe ga je vannacht? Zit er stroop in de klok? Nee, toch? Nee, we gaan lekker richting het weekend met uiteraard de beste muziek. Onderweg voor je Hugo, Harry Styles en eerst Jennifer Page.

0: van.
1: De nieuwste van Hugo op 538. Je hoorde Moving to the Sun. Of zoals Frank zou zeggen.
2: Dat schopt nog nu een mooi nummertje, jongen.
1: Hé, hey, en zo is het. Onderweg richting je weekend met de beste is van 538. De Pussycat Dolls, Sompers, ze komen eraan. En eerst Harry Styles in de 538. Dit is Adore You. What?

Summer. Je hoorde Homewrecker. Het liedje gaat over het feit dat je een keer je ex ziet voorbij komen met haar nieuwe vriend. En dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, ik ben eigenlijk veel beter dan die ene vriend. En dan zou je denken, joh, wat een filosofische tekst. Wat mooi dat hij dat zo schrijft. Maar het is, zoals hij zelf ooit omschreef, autobiografisch geschreven. En daar kon hij aardig goed zijn gevoel in kwijt. Vandaar maakt hij zulke mooie platen. Je hoorde Somber en Homewrecker bij 538 met onderweg voor je Dua Lipa, Teddy Swims, Jennifer Lopez, Kensington. Er komt nog een hoop moois aan. Eerst de Pussycat Dolls. Dit is Don't Ya.